De psalmen. Psalm 38, versen 1 tot en met 23. Een zangstuk op naam van David om eer te bewijzen. Heer, straf mij niet, al bent u woedend. Sla mij niet, al bent u zo boos dat uw pijlen mij overvallen, het gewicht van uw hand mij neerdrukt. Niets is meer heel aan mijn lichaam, zo woedend bent u. Niets is meer gaaf aan mijn beenderen, zo zondig ben ik. De zonden groeien mij boven het hoofd, als een last die ik niet meer kan torsen. Mijn wonden etteren en stinken, zo dwaas ben ik geweest. Ik loop gekromd en diep gebogen. Ik leef heel de dag in rouw. Mijn lendenen gloeien van koorts. Niets is meer heel aan mijn lichaam. Ik ben uitgeput, totaal gebroken. Ik kan wel schreeuwen, zo bonst mijn hart. Heer, u

kent mijn zuchten. Mijn kermen is u toch bekend. Mijn hartslag stokt, mijn kracht heeft mij verlaten. Zelfs het licht van mijn ogen raak ik kwijt. Vrienden en buren ontlopen mijn ellende. Mijn verwanten blijven op afstand. Degenen die mijn dood zoeken, spannen hun strikken, eisen mijn val in dreigende taal, strooien leugens rond, heel de dag. En ik speel de dove die niet kan horen, of de stomme die geen mond opendoet. Ik gedraag me als iemand die niets hoort, die geen enkel weerwoord heeft. Maar op u, Heer, blijf ik hopen. U geeft antwoord, mijn Heer en God. Nu ik vraag, laat hen niet om mij gnuiven, niet triomferen als struikelen mijn voeten. O, ik voel dat ik ga vallen. Ik kom nooit los van mijn pijn. Ik maak geen geheim van mijn schuld. Mijn zonden beangstigen mij. Mijn doodsvijanden staan sterk. Talrijk zijn degenen die mij ten onrechte haten. Zij vergelden goed met kwaad. Zij klagen mij aan en ik zoek hun welzijn. Heer, laat mij niet in de steek. Mijn God, blijf niet weg, maar haast u en kom mij te hulp. Heer, die mijn redding bent.

De psalmen. Psalm 39, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten op naam van Jedutun. Een zangstuk op naam van David. Ik dacht, let goed op je gedrag en zondig niet met je tong. Houd je mond in bedwang, zolang de boze je uitdaagt. En ik hield mij stil. Ik bleef om beters wil zwijgen. En mijn verdriet werd wakker. In mijn binnenste smeulde mijn hart. Mijn gepieker wakkerde de brand aan tot een vuur, zodat mijn tong niet langer kon zwijgen. Heer, laat mij mijn einde zien. Laat mij de maat van mijn dagen zien, zodat ik besef hoe kortstondig ik ben. U maakte mijn dagen handbreed, niet meer. Mijn levensduur stelt niets voor in uw ogen. Ja, ieders bestaan is ijdel, zelfs dat van de gevierde man. Het is als een snelle schaduw. Ja, ijdel is het zich druk te maken. Wie spaart, weet niet wie zal erven. Wat heb ik dan nu nog te hopen, Heer? Ik sta te wachten op u. Bevrijd mij van al mijn zonden. Maak mij geen mikpunt voor de dwazen. Ik heb gezwegen. Ik wil nog zwijgen. Maar u treedt op. Houd uw plagen weg van mij. Ik sterf als uw hand zo blijft dreigen. U straft de mens en verwijt hem zijn zonden. U vreet aan zijn vreugde als een mot. Ja, ieders bestaan is ijdel. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn roep om hulp. Blijf niet doof voor mijn geweeklaag. Want ik ben een vreemdeling bij u. Een gast, zoals mijn vaderen waren. God, laat mij met rust en geef me wat vreugde voor ik doodga en niet meer besta.

De psalmen. Psalm 40, versen 1 tot en met 18. Voor de leider van de muzikanten op naam van David. Een zangstuk. Vurig zag ik uit naar de Heer. Hij boog zich en hoorde mij roepen. Hij trok mij omhoog uit het rampzalige graf. Omhoog uit slijk en moeras. Hij liet mij weer op rotsvaste grond staan. Gaf mijn stappen weer stevigheid. Een nieuw lied gaf hij mij in de mond. Een lofzang voor onze God. Velen zien wat de Heer heeft gedaan. En vertrouwen op hem vol ontzag. Gelukkig de mens die op de Heer vertrouwt, zich niet inlaat met aanmatigende mensen, niet met leugenaars of met hun bedrog. Veel hebt u tot stand gebracht voor ons, Heer, mijn God. In wonderwerken en plannen voor ons kan niemand zich met u meten. Al zou ik ervan willen getuigen en spreken, het zijn er te veel om op te tellen. U wenst geen slachtoffers en geen geschenken. Om te luisteren hebt u mij oren gegeven. Brandoffers en zoenoffers vraagt u niet. Daarom zeg ik, hier ben ik. Ik sta klaar. Over mij staat in de boekrol geschreven, uw wil uitvoeren, mijn God, is alles wat ik wens. Uw wet is voor mij vlees en bloed. Van uw heil ben ik de blijde verkondiger binnen de grote gemeenschap. Mijn lippen houd ik niet gesloten, dat weet u, Heer. Ik houd uw heil niet geheim diep in mijn hart. Van uw trouw en redding maak ik melding. Ik verzwijg voor de grote gemeenschap niet het verhaal van uw liefde en trouw. En u, Heer, zult uw hart niet sluiten voor mij. Uw liefde en trouw zullen mij altijd beschermen. Nu kwellingen mij omsluiten, te talrijk om ze te tellen. Nu mijn zonden mij hebben ingehaald en het voor mijn ogen schemert. Nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en mijn hart het begeeft. Ik bid u, o Heer, red mij. Kom snel, Heer, en help mij toch. Laat iedereen die uit is op mijn dood voor schut en te schande staan. Laat iedereen die mijn ondergang wil, beschaamd de aftocht blazen. Schrikken moeten ze van hun eigen schande, zij die zeggen, ha, ze hebben hem. Laat iedereen die uitziet naar u, zich verblijden en verheugen in u. Ieder die hecht aan uw heil, steeds zeggen, groot is de Heer. Nu ik arm ben en zo ellendig, zal de Heer aan mij denken. Mijn helper en bevrijder bent u. Wacht toch niet langer, mijn God.

de psalmen. Psalm 41, versen 1 tot en met 13. Al heb ik misdaan. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Gelukkig degene die voor de armen zorgt. Als hij zelf in nood is, brengt de Heer hem uitkomst. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in heel het land. U levert hem niet aan zijn vijanden uit. De Heer zal aan zijn ziekbed staan. U brengt degene die ligt weer op de been. Ach, zeg ik, Heer, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u. Mijn vijanden wensen mij rampen toe. Wanneer gaat hij dood? Zal zijn naam verdwijnen? En komt er al iemand kijken, dan is zijn medelijden vals. Zijn hart vergaart slecht nieuws. Eenmaal buiten brengt hij de roddel op straat. Ze staan met elkaar over mij te fluisteren, alle mensen die mij haten. Ze schrijven mijn noodlot toe aan mijzelf. De kwade geest is in hem gekomen. Nu hij ligt, staat hij vast niet meer op. Zelfs mijn vriend, die ik het meest vertrouwde, die at van mijn brood, trapt mij in overmoed na. Wees mij genadig, Heer. Help mij op de been, dat ik het hun mag vergelden. Hieraan zal ik zien dat u van mij houdt. Geen vijand zal over mij triomferen. U houdt mij ongedeerd overeind. U geeft mij voor eeuwig een plaats voor uw aanschijn. Gezegend is Israëls God, de Heer, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

De psalmen. Psalm 42, versen 1 tot en met 12. Voor de leider van de muzikanten een kunstig lied op naam van Korachs zonen. Zoals een hinde om waterstromen schreeuwt, zo schreeuwt mijn keel naar u, God. Mijn keel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik bij God komen en zijn aanschijn zien? Mijn tranen zijn voor mij voedsel voor de dag en de nacht. Heel de dag hoor ik al maar zeggen, waar is die God van jou? Dit alles bedenk ik en ik laat mijn gemoed de vrije loop. Wanneer ik optrek in de stoet, met de anderen optrek naar Gods huis in een feestelijke stoet, waar alles van dankbaarheid zingt en danst. Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding. Ik ben zo zielsbedroefd. En al maar moet ik aan u denken, vanuit dit land van neergang en van netten, vanaf de geringe berg. Van afgrond naar afgrond weergalmt het luide bruisen van uw watervallen. Al uw springvloeden en uw golven storten over mij heen. De Heer zendt mij bij dag zijn genade. 'S Nachts zing ik een lied voor hem, een smeekbede tot de God van mijn leven. En zo zeg ik tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom moet ik in zak en as zitten, door mijn vijanden vernederd? Terwijl heimwee mijn hart verteert, sarren mijn tegenstanders mij. Heel de dag hoor ik al maar zeggen, waar is die God van jou? Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding.

Psalmen. Psalm 43, versen 1 tot en met 5. God, doe mij recht en pleit voor mij. Bevrijd mij van het volk dat u niet eert, van mensen vol list en leugen. U, God, mijn vesting, waarom verstoot u mij? Waarom moet ik in zak en as zitten, door mijn vijanden vernederd? Zend uw licht en uw trouw, zij zullen mij leiden, meevoeren naar uw heilige berg, naar de tent waar u woont. Dan ga ik op naar het altaar van God mijn enige blijdschap. Van dankbaarheid zal ik zingen voor u, God mijn God, bij siederspel. Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding.

De psalmen. Psalm 44, versen 1 tot en met 27. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, een kunstig lied. Wij hebben het, o God, met eigen oren gehoord. Onze vaderen hebben het ons verteld, wat u tot stand hebt gebracht in hun dagen, de dagen van toen. Met eigen hand hebt u de volken verjaagd en op hun plaats onze vaderen geplant. Met eigen hand hebt u naties verdreven en onze vaderen bevrijd. Want zij hebben het land niet door hun eigen zwaard geërfd. Hun eigen arm redde hen niet. Dat deden uw arm en uw rechterhand, uw stralend gelaat, omdat u aan hen verknocht was. U bent mijn God en mijn koning, die Jacob de overwinning verleent. Met u duwen wij onze belagers omver. In uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Ik vertrouw niet op mijn boog. Niet mijn zwaard schenkt de overwinning. U redt ons van onze belagers. U stelt onze vijanden aan de kaak. Dankzij God mogen wij alle dagen zingen. Elke dag eren wij u. Wij prijzen uw naam voor eeuwig. Toch hebt u ons verstoten, vernederd. U trekt niet meer met onze legers op. U laat ons vluchten voor onze belagers. Onze vijanden plunderen er gretig op los. Als schapen voor het spit levert u ons uit. U hebt ons verspreid onder vreemde volken. Voor een spotprijs verkoopt u uw volk en u wordt van de opbrengst niet rijker. U maakt ons tot mikpunt voor onze buren, tot spot en verachting voor onze omgeving. U maakt ons belachelijk bij de volken. De naties schudden meewarig het hoofd. Voortdurend staat mij mijn schande voor ogen. Het schaamrood bedekt mijn kaken. Zo gaan die gemene spotters te keer. Zo sart mij die wraakzuchtige vijand. Dat alles is ons overkomen. Ook al zijn wij u niet vergeten, al hebben wij uw verbond niet gebroken, al liet ons hart u niet in de steek, al hebben onze voetstappen uw pad niet verlaten. Waar jakhalzen huizen hebt u ons geknecht. U hebt ons onder de schaduw van de dood bedolven. Zijn wij de naam van onze God dan vergeten? Hebben wij onze handen naar vreemde goden uitgestrekt? Ach, God moet toch beter weten. Hij kent toch de schuilhoeken van ons hart. Om uwentwil doodt men ons de hele dag door. Wij worden beschouwd als schapen voor de slacht. O Heer, ontwaak! Waarom slaapt u? Ontwaak, stoot ons niet voorgoed af. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende en nood? Met lichaam en ziel in het stof zijn wij vast aan de aarde gebonden. Sta op en kom ons te hulp. Bevrijd ons, omwille van uw liefde.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus zijn leven geeft op het kruis voor onze verlossing en voor ons heil. Laten wij samen binnengaan in dit uur. We bidden het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

We hebben de algemene overpeinzingen gehad van de geestelijke oefeningen gedaan door paus Johannes de 23e. En nu beginnen we met de bijzondere overdenking. Hier zijn ook aanwezig pater Folli, die ik reeds in Siena ontmoette ter gelegenheid van het uitstellen van de reliquie van de heilige Franciscus Xaverius, en pater Santo Paolo. Wij houden deze oefeningen slechts met ons vijven, daarom wordt er niet gepreekt. Iedereen mediteert voor zich. Ik heb op tafel het mooie commentaar van pater Buccheroni liggen, maar ik prefereer het mijzelf nederig en met heilig vuur in te spannen om de tekst van de heilige Ignatius te begrijpen. Mijn nederige persoon is hier om zichzelf te overwinnen en zijn leven te regelen, dat wil zeggen om zijn traagheid te overwinnen die nog heel groot is, en daardoor zijn werkzaamheid en prestatievermogen te vergroten. Want ofschoon iedereen zegt dat ik te veel werk, weet ik zelf maar al te goed dat ik nog maar weinig tot stand breng in vergelijking met datgene wat ik zou kunnen doen voor mijn voornaamste taak, namelijk het werk van de propagande fide. De heilige Ignatius wil nog liever dan de deugd zelf de inspanning zien om deze deugd te verkrijgen. Het is nodig dat we ons onverschillig maken ten opzichte van het geschapene. Belangrijk is de toelichting van de geestelijke oefeningen aangaande het groter of kleiner kwaad van degene die ingaat tegen de

Bulle cruciata. De zonde is in dat geval immers zwaar, omdat men aanleiding geeft tot overtreding of omdat men handelt tegen de vrome aansporingen en aanbevelingen van de overste. Wat is dan de conclusie van de overweging over de drie zonden? Wat heb ik gedaan voor Christus? Weinig. Weinig of niets. Wat doe ik voor Christus? Wel iets, maar zeer gebrekkig en traag. Wat zou ik moeten doen voor Christus? Alles, o Heer, mits uw heilige genade mij helpt. De meditatie over het rijk van Jezus Christus heeft mij veel goed gedaan. Ik wil deze dikwijls herhalen, zoals ik ook iedere morgen de prachtige en krachtige samenspraak zal herhalen die de meditatie besluit en die ik uit devotie voor mezelf heb overgeschreven. O eeuwige Heer van alle dingen. Ik heb gebied bij Pater Folli en ik bevind mij in een toestand van grote vrede. Laat ieder bedenken dat hij in alles wat het geestelijk leven betreft slechts zoveel voortgang zal maken naarmate hij afstand heeft gedaan van zijn eigen liefde, zijn eigen belang en zijn eigen wil. Het is derhalve duidelijk, de liefde van God, niet de mijne. De wil van God, niet de mijne. Het welzijn van anderen, niet het mijne. En dit alles overal en met grote vreugde. Als een engel van God wordt gij nog door zegeningen, nog door verwensingen bewogen. Welk een schone bemoediging om de wereld te verachten voor degene die zelf Angelo heet en inderdaad ook graag een engel zou willen zijn. De opgestane Christus heeft van het leven van de mens een voortdurend feest gemaakt. De gedachte van de heilige Athanasius sluit deze dagen goed af, dierbare en heilige dagen van geestelijke bewogenheid. Vandaag is het 3 jaar geleden dat ik in Rome kwam voor het werk van de Propaganda Fide. In eerbied gaan mijn gedachten naar de stoel van Petrus, waar ieder apostolaat zijn bestaansredenen aan ontleent. Vanaf deze mooie plaats voor meditatie en rust, van waar men de grootste koepel ontwaart, zend ik aan deze leerstoel der waarheid mijn groet en mijn vurige betuiging van eerbied van mijn verstand en mijn hart. Een zeldzaam mooie zonnedag vandaag. Hoe heerlijk is het hier in de luwte tussen de bomen, het gekwetter van de mussen en de zang van de klokken van de Pieterskerk.

1927. Geestelijke oefeningen te Ljubljana, Slovenië. In het huis der paters Jezuïten van 9 tot 13 november. Ik moet en ik wil steeds meer mens van intens gebed zijn. Dit afgelopen jaar heeft verbetering gebracht in dit opzicht. Ik zal met alle kracht op mijn weg voortgaan, terwijl ik nog meer gewicht zal hechten en zorg zal besteden aan mijn religieuze oefeningen. De heilige mis, brevier, bijbelezen, meditatie, gewetensonderzoek, rozenkrans en bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Ik heb de Eucharistische Jezus steeds bij mij en dit is mijn vreugde. Mogen Hij in mijn huis en in mijn leven altijd een aanleiding vinden tot goddelijk welbehagen. 2. Er is nog meer kalmte nodig, nog meer kalmte en zachtmoedigheid en vrede in mijn aangelegenheden. Als ik niet al het goede kan doen dat ik nodig acht ten bate van de zielen bij de mij toevertrouwde opdracht, dan moet ik mij door niets van de wijs laten brengen of laten verontrusten. Er bestaat alleen maar plicht om de ingevingen van de naastenliefde te volgen. En dat is voldoende. De Heer weet alles te wenden tot triomf van zijn rijk. Ook het feit dat ik niet meer kan opbrengen. Ook het geweld dat ik mijzelf moet aandoen om uiterlijk werkloos te blijven. Deze kalmte en vrede moet ik met woord en voorbeeld ook op anderen overbrengen. 3. Ik zal steeds meer oppassen bij wat ik zeg. Ik moet ook tegenover mijn vertrouwelingen meer gereserveerd zijn bij het vellen van een oordeel. Ik zal opnieuw deze punten tot onderwerp van mijn gewetensonderzoek maken. Niets moet mijn lippen ontsnappen dat geen lof of mild oordeel is, of dat, hoe dan ook, voor alle niet een aansporing vormt tot naastenliefde, apostolaat en deugdzaam leven. Van nature ben ik zeer wel bespraakt. Ook dit is een gave van God. Maar zij dient met aandacht en respect, dat wil zeggen met mate, gebruikt te worden, zodat men er eerder naar verlangen moet mij te horen spreken dan dat men er genoeg van krijgt. 4. In mijn verhouding tot alle, katholieken of orthodoxe, hoog- of laaggeplaatste personen, zal ik altijd trachten een indruk van waardigheid en goedheid achter te laten, lichtende goedheid, beminnelijke waardigheid. Ik vertegenwoordig, ofschoon op onwaardige wijze, bij dit volk de Heilige Vader. Ik zal er dus op bedacht zijn hem te doen achten en beminnen, ook door mijn persoon. Dit wil de Heer. Welk een opdracht, welk een verantwoordelijkheid. 5. Ten einde mij nuttiger te maken in mijn ambt in Bulgarije, zal ik mij met bijzondere ijver op de Franse en Bulgaarse taal toeleggen. 6. Uit aanwijzingen die ik dit jaar gehad heb, moet ik constateren dat ik ouder word en dat het lichaam af en toe symptomen van zwakheid vertoont. Dat wat ik steeds voor ogen moet houden, is de gedachte aan de dood, zodat deze gedachte mijn leven opgewekter, lichter en tegelijkertijd werkzamer maakt. 7. Jezus, Maria, Jozef, de zielen, de kerk en de paus moet ik in mijn hart dragen. Ik heb sereniteit nodig, kalmte, vreugde in het geven en in het opofferen van mezelf, naar de eis van mijn apostolisch ambt. En in mijn verhouding tot de anderen moet ik de waardigheid, nederigheid, mildheid en edelmoedigheid, geduld en nog eens geduld opbrengen in alle eeuwigheid. Amen.

Het jaar 1928. Jaarlijkse geestelijke oefeningen te Babek aan de Bosporus. Het huis van de paters Lazaristen van 20 tot 24 december 1928. Aantekeningen. 1. Vandaag, op de feestdag van de heilige apostel Thomas, heb ik een generale biecht gesproken over de 25 jaren van mijn priesterschap bij pater Luciano Proi. En de Heer gaf mij een stroom van vrede. 2. 25 jaar priesterschap. Hoeveel gewone en buitengewone gunsten. De vrijwaring voor grote misslagen. De talloze gelegenheden om goed te doen. De goede gezondheid, de voortdurende gemoedsrust. De goede naam onder de mensen die veel groter is dan mijn verdiensten. Het goede resultaat van de verschillende opdrachten die mij door het kerkelijk gezag waren toevertrouwd. Vervolgens de kerkelijke onderscheidingen tot het episcopaat toe, dat niet alleen boven mijn verdiensten uitgaat, maar dat mij geheel onverdiend ten deel viel. Hoeveel genade, o God, dit moet mijn houding steeds liefdevol, nederig en godvrezend doen blijven. 3. Hoeveel zwakte, hoeveel ontrouw in 25 jaar priesterschap. Ik voel dat mijn verstand nog gezond en krachtig is door de grote genade van de Heer. Maar welke matheid, hoeveel kleine tegemoetkomingen aan de luiheid en aan de neiging bepaalde dingen liever te doen dan andere. Het innerlijk ongeduld tegenover dat wat moeite en verdriet kost. Welke verstrooidheid bij het gemeenschappelijk en persoonlijk gebed. Welke haast, soms, om mij ervan af te maken. Hoeveel tijd die verloren is gegaan in lectuur of in dingen die minder horen bij de uitvoering van mijn onmiddellijke plicht. Hoeveel kleine aanvallen op bepaalde punten, dingen en kleinigheden, waaraan ik daarentegen voorbij had moeten gaan als een vreemdeling. Hoe lichtvaardig heb ik tekortgeschoten in de naastenliefde, zij het dan in correcte en vrome vorm. Welke mengelmoes nog in de fantasie en in de geest van het menselijke en het wereldse met het heilige, bovennatuurlijke en goddelijke, van de wereldse geest met de geest van het kruis van Christus. Daarom moet ik mij altijd als een armzalig mens beschouwen, als de slechtste en meest onwaardige bisschop van de kerk, door de medebroeders ternauwernood het medelijden en medegevoel geduld, slechts de nederigste plaats waard, in waarheid de dienaar van allen, niet met woorden, maar met diepe overtuiging en daden, ook naar buitenuit, van nederigheid en onderwerping. 4. Bij deze geestelijke oefeningen heb ik opnieuw een heel diep en heel diep de plicht gevoeld dat ik een echte heilige moet zijn. De Heer belooft mij geen 25 jaar episcopaat, maar hij zegt dat als ik heilig wil worden, hij mij de tijd en de daarvoor benodigde genade zal geven. Jezus, ik dank u. En ik beloof u ten overstaan van hemel en aarde om van nu af aan mijn uiterste best te zullen doen om te slagen. Allerheiligste Maria, mijn lieve hemelse moeder, heilige Jozef, mijn geliefde beschermheilige, ik stel u borg voor mijn gelofte van heden, voor de troon van Jezus, en ik verzoek u mij te hulp te komen. Help mij, opdat ik trouw mag blijven. 5. Daar ik begrijp, en nu eigenlijk eindelijk zonder moeite, dat het begin van de heiligheid mijn volledige overgave is aan de heilige wil van God, ook in de kleine dingen. Daarom wil ik hierop de nadruk leggen. Ik wil niet anders dan de gehoorzaamheid tegenover de beschikkingen en instructies van de Heilige Vader en van de Heilige Stoel.
Ik zal nog direct, nog indirect, ooit een stap wagen om een verandering of iets anders in mijn situatie te forceren. In alles en altijd zal ik leven bij de dag, terwijl ik de mensen maar laat praten en doen. En iedereen die dit wenst, mij voor laten gaan zonder enige bezorgdheid over mijn toekomst. De gebeden die ik het meest zal bidden, zullen de twee gebeden van de heilige Ignatius zijn uit het boek voor de oefeningen. Heer, aanvaard mijn gehele vrijheid. En het andere dat aldus begint, o eeuwige Heer van alles, ik bied mijzelf als offer aan. In deze twee gebeden ligt mijn gehele geest besloten. Mogen God mij helpen en op dit punt nooit voor enige verlokking van kerkelijke kringen, waar soms de wereldse geest van het leven binnendringt, te wijken. 6. Ik denk opnieuw terug aan mijn voornemen betreffende het gebedsleven en de verbondenheid met de Heer. En in het bijzonder zal ik letten op de heilige liturgie, op de mis en het bevier, op het aandachtig bidden van de rozenkrans, op de andere oefeningen, waarvan de trouwe uitoefening de bescherming vormt voor de priesterlijke vroomheid. 7. Bij de omgang met anderen moet ik altijd de waardigheid, de eenvoud en de goedheid betrachten, zuivere en lichtende goedheid. En dan moet de liefde tot het kruis zich voortdurend openbaren. Liefde die mij hoe langer hoe meer afstand doet nemen van de aardse dingen en die mij geduldig maakt, onverstoorbaar, onbaatzuchtig, steeds verheugd bij de uitoefening van de bisschoppelijke naastenliefde die sommigen het leven schenkt en met anderen ziek is, die sommigen helpt opbouwen en anderen niet durft beledigen, die zich tot sommigen neerbuigt en zich tot anderen opheft, die voor sommigen vriendelijk is, voor anderen streng, voor niemand een vijand en voor alle een moeder is. Hieraan zal ik vaak denken bij mijn gewetensonderzoek en bij de biecht.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was ook het jaar van het gezin. We zijn ondertussen aangekomen aan het eerste deel en gaan verder met de eenheid van de twee, verwijzend naar man en vrouw die binnengaan in het sacrament van het huwelijk. Enkel personen kunnen trouwbeloften doen. Zij alleen zijn in staat om in deelgenootschap te leven op grond van een wederzijdse keuze, die volledig bewust en vrij is, of althans behoort te zijn. Als het boek Genesis spreekt over een man die zijn vader en moeder verlaat om zich te hechten aan zijn vrouw, dat horen we in het tweede hoofdstuk, vers 24, wordt de nadruk gelegd op de bewuste en vrije keuze waaruit het huwelijk ontstaat en waardoor de zoon uit een gezin echtgenoot wordt en de dochter uit een gezin echtgenote. Hoe kunnen we die wederzijdse keuze goed begrijpen? Tenzij we de volledige waarheid kennen omtrent de persoon, die een redelijk en vrij wezen is. Als het Tweede Vaticaans Concilie over de gelijkenis met God spreekt, worden er zeer betekenisvolle woorden gebruikt. Er wordt niet alleen verwezen naar Gods beeld en gelijkenis, maar ook, en zelfs op de eerste plaats, naar een zekere gelijkheid tussen de eenheid van de goddelijke personen en de eenheid van de kinderen van

van God in waarheid en liefde. Deze rijke en betekenisvolle formulering bevestigt vooral wat de kern is van de identiteit van iedere man en vrouw. Deze identiteit bestaat in het vermogen te leven in waarheid en liefde. Sterker, deze identiteit bestaat in de behoefte aan waarheid en liefde als een essentiële dimensie van het leven van de persoon. De behoefte van de mens aan waarheid en liefde doet hem openstaan voor God, zowel als voor schepselen. Hij staat daardoor open voor andere mensen, voor het leven in deelgenootschap en in het bijzonder voor het huwelijk en voor het gezin. Volgens het concilie wordt het deelgenootschap van mensen in zekere zin afgeleid van het mysterie van het trinitaire wij. En daarom verwijst het deelgenootschap van het huwelijk ook naar dit mysterie. Het gezin, dat zijn oorsprong vindt in de liefde tussen man en vrouw, is uiteindelijk afgeleid van het mysterie van God. Dit is in overeenstemming met het waarachtige innerlijk van man en vrouw, met hun aangeboren en authentieke waardigheid als personen. In het huwelijk worden man en vrouw zozeer verenigd dat ze, om de woorden van het boek Genesis te gebruiken, opnieuw in het tweede hoofdstuk vers 24, één vlees worden. Mannelijk en vrouwelijk in hun lichamelijke constitutie delen de twee menselijke subjecten, ofschoon lichamelijk verschillend, gelijkelijk in het vermogen in waarheid en liefde te leven. En dit vermogen, dat kenmerkend is voor het menselijk wezen als persoon, heeft tegelijk een geestelijke en een lichamelijke dimensie. Het is mede dankzij het lichaam dat man en vrouw voorbeschikt zijn om in het huwelijk een deelgenootschap van personen te vormen. Wanneer ze in het huwelijksverbond zodanig verenigd worden dat ze één vlees worden, opnieuw verwijzing naar vers 24, moet hun eenwording plaatsvinden in waarheid en liefde. En zo de volwassenheid tot uitdrukking brengen die hoort bij personen die geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Het gezin dat voortkomt uit deze eenwording ontleent zijn innerlijke sterkte aan het verbond tussen de echtgenoten, dat Christus tot sacrament verheven heeft. Het gezin dankt zijn eigen kenmerken van gemeenschap, zijn trekken van deelgenootschap, aan het fundamentele deelgenootschap tussen de echtgenoten. Dat wordt verder gezet in de kinderen. Bent u bereid, kinderen, als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden? Dat vraagt de celebrant tijdens de huwelijksplechtigheid. Het antwoord dat de echtgenoten geven weerspiegelt de diepste waarheid van de liefde die hen verenigt. Deze liefde
sluit hen echter niet op in zichzelf, maar doet hen openstaan voor nieuw leven, voor een nieuwe persoon. Als ouders zullen zij in staat zijn het leven te schenken aan een wezen zoals zijzelf. Niet enkel been van hun gebeente en vlees van hun vlees, maar ook een beeld en gelijkenis van God, een persoon. Als de kerk vraagt, bent u bereid? Herinnert zij bruid en bruidegom eraan dat zij voor de scheppende macht van God staan? Ze worden geroepen ouders te worden, mee te werken met de Schepper bij het geven van leven, meewerken met God om nieuwe menselijke wezens in het bestaan te roepen, betekent bijdragen tot het overdragen van dat goddelijke beeld en die goddelijke gelijkenis die iedereen die uit een vrouw geboren is, in zich draagt. De afkomst van de persoon. Door het deelgenootschap van personen in het huwelijk beginnen een man en een vrouw een gezin. Met het gezin hangt nauw samen de afkomst van ieder individu, de afkomst van de persoon. Menselijk vaderschap en moederschap zijn geworteld in de biologie, maar overstijgen deze ook. Sint Paulus, de knieën gebogen voor de vader naar wie alle vaderschap en tussen haakjes en moederschap genoemd wordt, vraagt ons in zekere zin te kijken naar de hele wereld van levende schepselen, van de geestelijke wezens in de hemel tot de lichamelijke wezens op aarde. Iedere daad van voortplanting heeft haar eerste model in het vaderschap van God. Niettemin is in het geval van de mens deze kosmische dimensie van de gelijkenis met God niet voldoende om de verhouding van vader en moederschap afdoende te verklaren. Als uit de echtelijke eenheid van de twee een nieuwe persoon geboren wordt, brengt deze zelf een bepaald beeld van en een bepaalde gelijkenis met God met zich mee. De afkomst van de persoon staat gegrift in de biologie van de voortplanting zelf. Als we beweren dat de echtgenoten als ouders met de Schepper meewerken in de ontvangenis en de geboorte van een nieuw menselijk wezen, hebben we het niet alleen over de biologische wetten. Integendeel, we willen beklemtonen dat God zelf aanwezig is in het menselijke vader- en moederschap. Op geheel andere wijze dan hij aanwezig is bij alle andere gevallen van voortplanting op aarde. God is inderdaad alleen de bron van dat beeld en die gelijkenis die eigen zijn aan het menselijke wezen en die bij de schepping werden geschonken. Voortplanting is de voortzetting van de schepping. Zo staan ouders, zowel bij de ontvangenis als bij de geboorte van een nieuw kind, oog in oog met een diep geheim. Een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 5, vers 32. Evenals zijn ouders wordt dit nieuwe menselijke wezen geroepen om te leven als persoon.
Hij wordt geroepen tot een leven in waarheid en liefde. Deze roeping geldt niet enkel voor het tijdelijke, maar geldt bij God ook voor het eeuwige. Deze dimensie van de afkomst van de persoon is definitief geopenbaard door Christus, die het licht van zijn evangelie laat schijnen over het menselijke leven en sterven, en daarmee over de bedoeling van het menselijk gezin. Het concilie heeft verklaard dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild. Het ontstaan van de mens geschiedt niet alleen overeenkomstig de wetten van de biologie, maar ook, en wel rechtstreeks, overeenkomstig Gods scheppende wil, die rekening houdt met de afkomst van de zonen en dochters van menselijke gezinnen. God heeft de mens vanaf het eerste begin gewild. En hij wil hem in iedere conceptie en in ieder menselijke geboorte. God wil de mens als een wezen op hem gelijkend, als een persoon. Deze mens, iedere mens, wordt door God geschapen omwille van zichzelf. En dat geldt voor allemaal. Inclusief hen die met ziektes of beperkingen geboren worden. In de persoonlijke constitutie van iedere mens staat de wil van God gegrift. Die wil dat de mens in zekere zin een doel op zich is. God levert de mens over aan zichzelf en vertrouwt hem toe aan de verantwoordelijkheid van zowel het gezin als de maatschappij. Als ouders een nieuw menselijk wezen bezien, zijn ze zich volledig bewust, of zouden dat althans moeten zijn, van het feit dat dit individu om zichzelf door God is gewild. Deze korte en bondige uitdrukking is zeer rijk aan betekenis. Vanaf het moment van de conceptie en daarna van de geboorte is het menselijk wezen bedoeld om zijn menselijkheid volledig tot uitdrukking te brengen, om zichzelf te vinden als persoon. En dit geldt voor iedereen, zonder één enkele uitzondering. Ook voor de chronisch zieken en de gehandicapten. Menselijk zijn is zijn fundamentele roeping. Menselijk zijn in overeenstemming met de primair ontvangen gave, met het ontvangen talent dat de menselijkheid zelf is, en daarna pas in overeenstemming met andere talenten. In deze zin is iedere mens om zichzelf door God gewild. In Gods plan overschrijdt echter de roeping van de menselijke persoon de grenzen van de tijd en ontmoet de wil van de Vader in het mens geworden woord. God wil de mens een royaal aandeel in zijn eigen goddelijk leven schenken. Zoals Christus zegt in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed. Is deze bevestiging van de uiteindelijke bestemming van de mens niet in strijd met de stelling dat de mens om zichzelf door God gewild is?
kan de mens? Als hij geschapen is voor het goddelijk leven, werkelijk om zichzelf bestaan? En dit is een cruciale vraag, die van bijzondere betekenis is voor zowel het begin van het aardse leven als voor het einde ervan, en tevens van belang is voor de gehele levensduur. Het zou kunnen lijken dat God, door de mens te bestemmen voor goddelijk leven, aan het bestaan van de mens om zichzelf definitief een einde maakt. Wat is dan de relatie tussen het leven van de persoon en zijn delen in het leven van de Triniteit? Sint Augustinus geeft ons het antwoord in zijn beroemde uitspraak. Rusteloos blijft ons hart, totdat het zijn rust vindt in u. Dit rusteloze hart doet ons ontdekken dat het ene einddoel niet in tegenspraak is met het andere, maar dat er eerder een verwantschap, een onderlinge aanvulling, een eenheid tussen is. Ten gevolge van zijn afkomst bestaat de persoon die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis om zichzelf en bereikt zijn vervulling juist door zijn delen in Gods leven. De inhoud van deze zelfvervulling is de volheid van leven in God door Christus verkondigd, die ons juist verlost heeft opdat we erin zouden kunnen delen. Verwijzingen naar het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, versen 37 tot 40, en naar het Heilig Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 10, vers 45. Echtparen verlangen voor zichzelf naar kinderen. In kinderen zien ze de bekroning van hun eigen liefde voor elkaar. Ze willen kinderen voor het gezin, als een gave van onschatbare waarde. En dat is heel begrijpelijk. Niettemin moeten we in de huwelijksliefde, evenals in de vader- en moederliefde, dezelfde waarheid omtrent de mens gegrift vinden, die het concilie zo helder en bondig uitdrukt in de stelling dat de mens om zichzelf door God is gewild. Daarom is het nodig dat de wil van de ouders harmonieert met de wil van God. Ze moeten het nieuwe menselijke schepsel willen op dezelfde wijze als de Schepper het wil, om hemzelf. Onze menselijke wil is steeds en onvermijdelijk onderworpen aan de wet van tijd en verandering. Anderzijds is de goddelijke wil eeuwig. In het boek van de profeet Jeremia lezen we in het eerste hoofdstuk vers 5: voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Zo wordt de afkomst van de persoon verenigd met de eeuwigheid van God en pas daarna met menselijk vaderschap en moederschap, die in de tijd worden verwerkelijkt. Op het ogenblik van de conceptie is de mens reeds voorbestemd voor de eeuwigheid in God.

0: Het gemeenschappelijke welzijn van huwelijk en gezin. Het ja-woord bij het huwelijk bepaalt en verstevigt het gemeenschappelijk welzijn van huwelijk en gezin. Men vermeldt de naam: ik aanvaard je als mijn vrouw, mijn man, en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven. Het huwelijk is een uniek deelgenootschap van personen en het is op grond van dit deelgenootschap dat het gezin geroepen is een gemeenschap van personen te worden. Dit is een verbintenis die bruid en bruidegom aangaan voor God en zijn kerk, zoals de celebrant hun voorhoudt voordat zij hun ja-woord geven. Zij die deelnemen aan de plechtigheid zijn getuigen van deze verbintenis. Want in zekere zin vertegenwoordigen zij de kerk en de maatschappij, de omgeving waarin het nieuwe gezin zal leven en groeien. Het ja-woord bij het huwelijk bepaalt het gemeenschappelijk welzijn van het echtpaar en van het gezin. Ten eerste, het gemeenschappelijk welzijn van de echtgenoten. Liefde, trouw, eerbied, de blijvende eenheid tot de dood, al de dagen van ons leven. Het belang van beiden, dat tegelijk het belang van ieder afzonderlijk is, moet dan het belang van de kinderen worden. Het gemeenschappelijk belang verenigt van nature individuele personen en verzekert tegelijkertijd het ware welzijn van ieder op zich. Als de kerk, en wat dat betreft ook de staat, het ja-woord van de echtgenoten ontvangt in de vorm van de reeds aangehaalde woorden, doet zij dat omdat dit ja-woord in hun hart geschreven staat. Verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 2, vers 15. Bruid en bruidegom geven elkaar het ja-woord in een plechtige belofte. Dat wil zeggen, ze bevestigen de waarheid ervan voor het aanschijn van God. Als gedoopte christenen zijn ze bedienaren van het sacrament van het huwelijk in de kerk. Sint Paulus noemt hun wederzijdse verbindenis een geheim met een diepe zin. We horen het in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 32. Het ja-woord drukt dus uit wat wezenlijk is voor het gemeenschappelijk belang van de echtgenoten en geeft aan wat het gemeenschappelijk belang van het toekomstige gezin moet zijn. Om dit duidelijk te doen uitkomen, vraagt de kerk aan de echtgenoten of ze bereid zijn de kinderen te aanvaarden die God hun schenkt en hen als christenen op te voeden. Deze vraag roept het gemeenschappelijk welzijn van de toekomstige gezinseenheid voor de geest en roept ook de afkomst van personen op die onderdeel uitmaakt van het huwelijk en het gezin zelf. De vraag omtrent kinderen en hun opvoeding hangt nauw samen met het ja-woord bij het huwelijk, met de plechtige belofte van liefde, eerbied en trouw tot aan de dood. Het Het aanvaarden en opvoeden van kinderen, twee van de belangrijkste doeleinden van het gezin, zijn afhankelijk van hoe die aangegane verbintenis wordt waargemaakt. Vaderschap en moederschap brengen een verantwoordelijkheid met zich mee, die niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk is. We kunnen zelfs zeggen dat de afkomst van de persoon die zijn eeuwig begin bij God heeft en die de mens weer naar hem terug moet leiden, langs deze werkelijkheid, vaderschap en moederschap, loopt. Het jaar van het gezin, als een jaar van speciaal gebed van de kant van de gezinnen, zou in ieder gezin het besef van deze waarheden moeten vernieuwen en verdiepen. Wat een rijkdom aan bijbelse bezinning zou dat gebed kunnen voeden. Naast de woorden van de Heilige Schrift zou in zulke vrome overwegingen ook altijd plaats moeten zijn voor de persoonlijke herinnering van de echtgenoten, ouders, de kinderen en de kleinkinderen. Door de afkomst van personen wordt het deelgenootschap van het huwelijk een deelgenootschap van de generaties. De sacramentele eenheid van de beide echtgenoten, bezegeld in het verbond dat ze voor God gesloten hebben, blijft bestaan en wordt sterker naarmate de generaties voorbijgaan. Er moet een eenheid in gebed worden. Maar wil dit alles helder en duidelijk worden gedurende het jaar van het gezin, dan moet gebed een regelmatige gewoonte worden in het dagelijkse leven van ieder gezin. Gebed is danken, God prijzen, om vergeving vragen, smeken en aanroepen. In al deze vormen kan er in het gebed van het gezin veel tot God gezegd worden. Dat kan ook veel voor anderen betekenen, te beginnen in het gezin met het wederkerige deelgenootschap van personen. De psalmist vraagt: wat is dan de mens dat gij aan hem denkt? We horen het in Psalm 8, vers 4. Het gebed is de plaats waar op zeer eenvoudige wijze duidelijk wordt dat God scheppend en vaderlijk de mens indachtig is. Daar denkt de mens niet alleen aan God, maar God ook heel speciaal aan de mens. Op deze wijze kan het gebed van het gezin als gemeenschap een plaats van gemeenschappelijk en wederzijds gedenken worden. Het gezin is in feite een gemeenschap van generaties. In het gebed moet iedereen aanwezig zijn, de levenden en zij die gestorven zijn, en ook zij die nog ter wereld moeten komen. Gezinnen moeten bidden voor al hun leden, daarbij indachtig wat het gezin voor ieder individu betekent en wat ieder individu voor het gezin kan zijn. Het gebed versterkt het goede, en meer in het bijzonder het gemeenschappelijke goede in het gezin. Bovendien schept het dit goede telkens weer. In het gebed ontdekt het gezin zichzelf als de eerste wij, waarin ieder lid, ik of jij is, ieder lid is voor de anderen echtgenoot of echtgenote, vader of moeder, zoon of dochter, broer of zus, grootouder of kleinkind. Zijn alle gezinnen tot wie deze brief gericht is werkelijk zo? Vele zeker wel. Maar in onze tijd heerst de neiging de gezinseenheden tot twee generaties te beperken. Vaak is dit het geval omdat de beschikbare behuizing te klein is, zeker in grote steden. Maar het is niet zelden het gevolg van het geloof dat het samenwonen van meerdere generaties de privacy in de weg staat en het leven te moeilijk maakt. Maar ligt daar niet juist het probleem? Gezinnen hebben tegenwoordig te weinig menselijk leven. Er zijn te weinig mensen met wie we gezamenlijk welzijn kunnen opbouwen en delen. En toch vraagt het welzijn er van nature om opgebouwd en gedeeld te worden met anderen. Bonum est diffusivum sui. Het goede deelt zichzelf mee. Hoe meer het goede gemeenschappelijk is, des te meer zal het ook van ieder persoonlijk zijn. Van mij, van jou, van ons. En dat is de logica achter goed leven. Leven in waarheid en liefde. Als de mens in staat is deze logica te aanvaarden en te volgen, wordt zijn leven werkelijk een oprechte gave. De oprechte zelfgave. Nadat het concilie verkondigd heeft dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild, volgt onmiddellijk dat hij zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf. Dit kan een tegenstrijdigheid lijken, maar is het in feite niet. Integendeel, het is de schitterende paradox van het menselijk bestaan, waarin wij geroepen worden de waarheid in liefde te dienen. Liefde doet de mens vervulling vinden door de oprechte gave van zichzelf. Liefhebben betekent iets geven en iets ontvangen dat niet verkocht en evenmin gekocht kan worden, maar enkel vrijwillig en wederkerig geschonken. De gave van de persoon moet van nature durend en onherroepelijk zijn. De onontbindbaarheid van het huwelijk volgt op de eerste plaats uit het wezenlijke van die gave. De gave van onze persoon aan een andere persoon. Deze wederzijdse zelfgave maakt de echtelijke liefde duidelijk. In hun ja-woord noemen bruid en bruidegom elkaar bij de naam. Ik aanvaard je als mijn vrouw, als mijn man. En ik beloof je trouw te blijven, al de dagen van ons leven. Zulke gave sluit een verplichting in die veel ernstiger en diepgaander is dan iets wat gekocht kan worden. Op welke wijze en voor welke prijs dan ook. Knielend voor de Vader, van wie alle vaderschap en moederschap komt, komen de toekomstige ouders tot het besef dat zij verlost zijn. Ze zijn voor een dure prijs vrijgekocht. Voor de prijs van de meeste oprechte gave die er is. Het bloed van Christus, waaraan zij deel hebben door het sacrament. De liturgische bekroning van de huwelijksplechtigheid is de Eucharistie. Het offer van dat lichaam dat gegeven is en dat bloed dat vergoten is, wat in zekere zin uitgedrukt wordt in het ja-woord van de echtgenoten. Als man en vrouw in het huwelijk zich wederzijds aan elkaar geven en elkaar ontvangen in de eenwording van één vlees, wordt de logica van de oprechte zelfgave een deel van hun leven. Was dat niet zo, dan zou het huwelijk zinloos zijn. Terwijl een deelgenootschap van personen, gegrondvest op deze logica, een deelgenootschap van ouders wordt. Als zij het leven doorgeven aan een kind, gaat een nieuwe menselijke jij deel uitmaken van de horizon van de wij van de echtgenoten. Een persoon die ze bij een nieuwe naam zullen noemen. Onze zoon, met de naam, onze dochter, met haar naam. Door de gunst van de Heer heb ik een mannelijk kind voortgebracht. Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, vers 1. En dat zegt Eva, de eerste vrouw in de geschiedenis. Een menselijk wezen. Eerst 9 maanden verwacht en dan geopenbaard aan ouders, broertjes en zusjes. Het proces van conceptie en groei in de moederschoot tot aan de geboorte toe maakt het mogelijk dat er een ruimte geschapen wordt waarin het nieuwe schepsel geopenbaard kan worden als een geschenk, wat het inderdaad vanaf het eerste begin is. Zou dit kwetsbare en hulpeloze wezentje, geheel afhankelijk van de ouders en volledig aan hen toevertrouwd, anders gezien kunnen worden? Het pasgeboren kind geeft zichzelf aan zijn ouders door het simpele feit dat het tot bestaan gekomen is. Zijn bestaan is al een geschenk, het eerste geschenk van de schepper aan het schepsel. In het pasgeboren kind wordt het algemeen welzijn van het gezin verwerkelijkt. Zoals het algemeen welzijn van de echtgenoten zijn vervulling vindt in de huwelijksliefde, voortdurend bereid nieuw leven te schenken en te ontvangen, zo vindt ook het gemeenschappelijk belang van het gezin zijn vervulling door diezelfde huwelijksliefde, belichaamd in het pasgeboren kind. Een deel van de afkomst van de persoon wordt gevormd door de afkomst van het gezin, bewaard voor het nageslacht door de aantekeningen in de kerkelijke doopboeken, ofschoon deze slechts het sociale gevolg zijn van het feit dat er een mens ter wereld is gekomen. Verwijzing naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 21. Maar is het nieuwe menselijke wezen werkelijk wel een geschenk voor de ouders? Een geschenk voor de maatschappij? Schijnbaar lijkt niets daarop te wijzen. Soms lijkt het net of de geboorte van een kind niets anders is dan een statistisch gegeven. Geregistreerd zoals zoveel andere officiële demografische gegevens. Het is waar dat voor de ouders de geboorte van een kind meer werk betekent. En bovendien nieuwe financiële verplichtingen. En nog meer ongemak met zich meebrengt. Wat alles bij elkaar mensen in de verleiding kan brengen niet nog een geboorte te willen. Onder sommige sociale en culturele omstandigheden kan die verleiding heel sterk worden. Betekent dit dat een kind geen geschenk is? Dat het in de wereld komt alleen om te nemen en niet om te geven? Dit zijn enkele van de verontrustende vragen waar mannen en vrouwen vandaag de dag maar moeilijk meer omheen kunnen. Een kind komt ruimte in beslag nemen, terwijl het lijkt alsof er steeds minder ruimte in de wereld is. Maar is het werkelijk waar dat een kind geen enkele inbreng heeft in gezin en maatschappij? Is niet ieder kind een onderdeeltje van het gemeenschappelijke welzijn? Dat onmisbaar is, willen menselijke samenlevingen niet aftakelen en het gevaar lopen uit te sterven. Kan dit ooit echt ontkend worden? Het kind wordt een geschenk voor de broertjes en zusjes, de ouders en het hele gezin. Zijn leven wordt een geschenk juist voor de mensen die de schenkers van dat leven zijn en die de aanwezigheid ervan wel moeten voelen, zoals het deelt in hun leven en bijdraagt tot hun algemeen welzijn en tot dat van de gezinsgemeenschap. Deze waarheid ligt voor de hand in haar eenvoud en diepte, ondanks de complexiteit en zelfs de mogelijke pathologie van de psychologische instelling van bepaalde mensen. Het gemeenschappelijk welzijn van de hele samenleving woont in de mens. Die is, zoals we reeds zeiden, de weg van de kerk. De mens is op de allereerste plaats de glorie van God, Gloria Dei vivens homo, in de beroemde woorden van Sint Irenaeus, die ook vertaald zouden kunnen worden als: dat de mens leeft, is de glorie van God. Men zou kunnen zeggen dat we hier de meest verheven definitie van de mens ontmoeten. De glorie van God is het gemeenschappelijk goed van al wat bestaat, het gemeenschappelijke goed van het menselijke ras. En zo is het. De mens is een gemeenschappelijk goed en dient het algemeen welzijn. Het algemeen welzijn van het gezin en van de mensheid, van individuele groepen en van verschillende gemeenschappen. Maar er zijn, waar het dit betreft, belangrijke verschillen van graad en modaliteit. De mens dient bijvoorbeeld het algemeen belang van het volk waartoe hij behoort en van de staat waarvan hij burger is. Maar op een veel concretere, unieke en onherhaalbare wijze draagt hij bij tot het algemeen welzijn van zijn gezin. Dat doet hij niet alleen als een individu dat deel vormt van de gehele mensheid, maar veel eerder als dit individu. De Schepper roept hem in het bestaan om hemzelf. En als hij ter wereld komt, begint hij in het gezin aan zijn grote avontuur. Het avontuur van het menselijke leven. Deze mens heeft in ieder geval het recht op zelfvervulling op basis van zijn menselijke waardigheid. En juist deze waardigheid bepaalt de plaats van een persoon te midden van anderen, in het bijzonder in het gezin. Het gezin is, meer dan welke andere menselijke samenleving ook, de plaats waar een individu om zichzelf kan bestaan door de oprechte zelfgave. Daarom blijft het gezin een maatschappelijke instelling die niet vervangen kan of mag worden. Het is het heiligdom van het leven. Het feit dat een kind geboren wordt, dat een kindje ter wereld wordt gebracht, is een teken van het paasgebeuren. Zoals we in het Evangelie van Johannes lezen, spreekt Jezus hierover zelf tot zijn leerlingen voor zijn lijden en dood. En daarbij vergelijkt hij hun droefheid bij zijn heengaan met de barensweeën van een vrouw. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd, dat wil zeggen, zij lijdt. omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Het uur van Jezus' dood wordt hier vergeleken met het uur van een vrouw in barensnood. De geboorte van een nieuw kind weerspiegelt volledig de overwinning van het leven op de dood die de verrijzenis van de Heer gebracht heeft. Deze vergelijking kan ons stof ter overweging geven. Zoals de verrijzenis van Jezus de manifestatie is van leven met grote L over de drempel van de dood heen, zo is ook de geboorte van een kind een manifestatie van leven dat dankzij Christus altijd bestemd is voor die volheid van leven die in God zelf is. Ik ben gekomen opdat zij leven mogen bezitten en wel in overvloed. Hier zien wij de diepste zin geopenbaard van de uitdrukking van de heilige Irenaeus, Gloria Dei Vivens Homo. De evangelische waarheid omtrent de zelfgave, die onmisbaar is, wil de mens zichzelf volledig vinden, maakt het mogelijk aan te voelen hoe diep deze oprechte gave geworteld is in de gave van God, Schepper en Verlosser, en in de genade van de Heilige Geest, die de celebrant tijdens de huwelijksplechtigheid over het bruidspaar afsmeekt. Zonder die uitstorting van de genade van de Heilige Geest zou het heel moeilijk zijn dit alles te begrijpen en het uit te voeren als de roeping van de mens. En toch, hoeveel mensen zijn er niet die dit intuïtief begrijpen? Veel mannen en vrouwen maken zich deze waarheid eigen en komen tot de ontdekking dat ze alleen in deze waarheid de waarheid en het leven ontmoeten. Zonder deze waarheid zal het leven van de echtgenoten en van het gezin geen volledige menselijke zin krijgen. Daarom houdt de kerk nooit op deze waarheid voor te houden en ervan te getuigen. Hoewel ze zeker moederlijk begrip toont voor de vele ingewikkelde crisissituaties waarin gezinnen verwikkeld raken, als ook voor de morele zwakheid van ieder menselijk wezen, toch is de kerk ervan overtuigd dat ze absoluut trouw moet blijven aan de waarheid omtrent de menselijke liefde. Anders zou ze ontrouw aan zichzelf zijn. Afwijken van deze heilzame waarheid zou het sluiten van de ogen van ons hart betekenen, van ons innerlijk oog, dat juist altijd open moet zijn voor het licht dat het evangelie over al wat menselijk is doet lichten. Verwijzingen naar de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1 vers 18 en de tweede brief aan Timotheus hoofdstuk 1 vers 10. Het beseffen van die oprechte zelfgave, waarbij de mens zichzelf vindt, moet voortdurend vernieuwd en veilig gesteld worden tegenover de ernstige tegenstand die de kerk ontmoet van de kant van hen die een valse vooruitgangsbeschaving bepleiten. Het gezin beeldt altijd een nieuwe dimensie uit voor het goede voor de mensheid en schept zo een nieuwe verantwoordelijkheid. Wij spreken over de verantwoordelijkheid voor dat bijzondere gemeenschappelijke goede, waarin het goede voor de persoon ligt besloten, voor ieder lid van de gezinsgemeenschap. Ofschoon het zeker een moeilijk goed is, bonum arduum, is het ook aantrekkelijk. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar wij u verder mochten voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, het jaar van het gezin. Volgende keer gaan wij verder met het 12e punt van het eerste hoofdstuk, verantwoord vaderschap en moederschap. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden samen de lezing en dienst op deze zaterdag 4 juli, zaterdag in de 13e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 868. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, gij zijt in geest en wezen één, in drie personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan, neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein steeds smaken uw aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed, vervul met liefde ons gemoed, dat ziel en lichaam sterk en rein voor uw ontvangst gereed mag zijn. Opdat wij zingend tot uw eer, in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Wie zichzelf gering acht zoals een kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij, en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer, van nu af voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zichzelf gering acht zoals een kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. Heer, denk in uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u. Hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob belooft. Ik zal mijn huis niet betreden, niet rusten gaan op mijn bed. Ik gun mijn ogen geen slaap meer. Mijn oogleden weiger ik rust, tot ik voor de Heer een plaats vind, voor Jacobs sterke een huis. Wij hoorden ervan in Efrat en vonden de ark in Jerims velden. Laten wij binnengaan waar hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank. Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Gij en de ark van uw majesteit. Uw priesters gekleed in gerechtigheid. Uw heiligen dansend van vreugde. Omwille van David uw dienaar, verstoot uw gezalfde niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. De Heer heeft David gezworen, een eed die hij niet meer breekt. Een telg uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hun opleg, dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon. Want God heeft Sion gekozen, zijn woning wenste hij daar. Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus. Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger. Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed. Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht. Zijn vijanden zal ik beschamen, maar hij draagt een stralende kroon. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. Komt en ziet wat de Heer heeft gedaan, zijn wondere werken op aarde. Uit het boek van de profeet Jesaja. Nee, de arm van de Heer is niet te kort om te redden. De Heer is helemaal niet doof, maar uw zonden scheiden u van uw God, uw misdaden zonderen hem van u af. Hij kan u niet zien of horen, uw handen zijn met bloed bevlekt, aan uw vingers kleeft onrecht, over uw lippen komen slechts leugens, uw mond spuwt boosheid. Nooit wordt een gegronde aanklacht ingediend, nooit een proces eerlijk gevoerd. Ze gaan af op verzinsels en liegen. Ze dragen boosheid en baren kwaad. Ze broeden slangeneieren uit. Ze weven spinnenwebben. Wie slangeneieren eet, gaat eraan dood. Als ze opengaan, komt er een slang uit. Met spinnenwebben kan niemand zich kleden. Die weefsels kan men niet aantrekken. Wat zij voortbrengen is niets aan onheil. In hun handen ligt enkel geweld. Kwaad doen en onschuldig bloed vergieten is het enige waarvoor ze zich haasten. Ze beramen alleen onheil. Overal waar ze komen, zaaien ze vernieling en ellende. De weg naar de vrede kennen ze niet. Ze laten slechts sporen van onrecht achter. Hun paden zijn bochtig. Wie langs hun kronkelwegen gaat, vindt geen vrede. Daarom blijft het recht ver van ons. Het kan niet tot ons doordringen. Wij hopen op licht, maar zien slechts duisternis. Op helder licht, maar wij blijven in het donker. Als mensen die niet kunnen zien, als blinden tasten we langs de muren. We struikelen op klaarlichte dag, als was het nacht. We lijken gezond, maar zijn zo goed als dood. Rusteloos als grommende beren, als kierende duiven, hopen wij oprecht, maar het komt niet. Op redding, maar die blijft uit. Onze schuld tegenover u is te groot. Onze kinderen pleiten tegen ons. Die schuld kleeft aan ons en we kennen onze fouten. We staan op tegen de Heer. We verloochenen Hem. We zijn ontrouw aan onze God. We onderdrukken en ruien op. We hebben alleen bedrog in ons hoofd. Daardoor wordt het recht tegengehouden. Daardoor blijft het heil uit. Voor het gerecht wordt de waarheid geweld aangedaan. De eerlijkheid krijgt er geen toegang.

Onze schuld tegenover u is te groot. Onze zonden pleiten tegen ons. Die schuld kleeft aan ons en wij kennen onze fouten. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Die schuld kleeft aan ons en wij kennen onze fouten. Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430, op psalm 126. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuidwoestijn. Let goed op de betekenis van deze woorden. De psalmist had al verteld, de Heer bracht Sion's ballingen terug. Het gaat hier blijkbaar over iets dat voorbij is. Maar ook al spreekt de profeet in de verleden tijd, het gebeurt toch vaak dat hij het over de toekomst heeft. In een andere psalm dicht hij over het verleden. Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen. Hij zegt niet, zij zullen doorboren en evenmin zal ik kunnen tellen. Hij zegt niet, zij zullen mijn kleren onderling verdelen, evenmin, zij zullen dobbelen om mijn gewaad. Hier worden eigenlijk toekomstige dingen bezongen, maar dan alsof ze al gebeurd zijn. Want al wat in de toekomst is, is voor God al voorbij. Wanneer de psalmist zingt, de Heer bracht Sion's ballingen terug, het was alsof wij droomden, toen lachten alle monden en juichte elke tong. Dan wil hij uitdrukkelijk aanduiden dat het verleden voor hem naar de toekomst verwijst en daarom zegt hij, dan zal men bij de volken zeggen, geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. Men zal zeggen, staat in de toekomstige tijd. Toen zongen ze nog over toekomstige dingen, nu zijn die zichtbaar geworden in het heden. De psalmist bidt daarom ook voor de toekomst. Hij die toekomst als een verleden feit aankondigde. Keer nu ons lot ten goede, Heer. Hun lot, namelijk hun ballingschap, was nog niet ten goede gekeerd, omdat de verlosser nog niet gekomen was. Thans is voltrokken waarvoor toen in de psalmen gebeden werd. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuidwoestijn. Zoals een beek keert in de Zuidwoestijn, zo keert ons lot ten goede. Met Gods hulp zal het duidelijk worden wat deze woorden inhouden. Elders in de schrift wordt op gebiedende toon opgeroepen tot goede daden, en we lezen er, zoals wanneer de zon op het ijs schijnt, zo smelten dan uw zonden weg. De zonden hebben ons dus aan banden gelegd. En hoe? Zoals de koude het water vastmaakt, zodat het niet stromen kan. Door de koude van de zonde gebonden, zijn wij als ijs bevroren. Maar de zuidenwind is warm. Als de zuidenwind waait, smelt het ijs en de beken lopen vol. De winterse beken worden stortbeken genoemd, want als ze plots met water gevuld zijn, stromen ze met grote kracht voort. Zo waren wij in onze ballingschap tot ijs bevroren, door onze zonden aan banden gelegd. De zuidenwind woei, dat wil zeggen de Heilige Geest. Onze zonden werden vergeven en van de ijzige koude van de zonden waren wij verlost. Laten we ons naar ons vaderland haasten, zoals een beek in de Zuidwoestijn. Gedurende lange tijd hebben we ons afgemat, en we matten ons nog altijd af om goed te doen. Het mensenleven dat we binnengetreden zijn, is moeilijk. Het is vol inspanning en lijden, gevaar, ongeluk en strijd. Laat je niet verleiden door een vreugde die slechts mensenwerk is. Zie naar wat betreurenswaardig is in deze wereld.
Kan een kind, wanneer het geboren wordt, meteen al lachen? Waarom weent het als het het leven binnentreedt? Het kan nog niet lachen en toch al wenen. Het is omdat het dit leven binnenkomt. Want als het tot deze ballingen behoort, kan het niet anders dan wenen en zuchten. Maar zijn geluk zal wel komen.

Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen. Zij keren zingend weer, beladen met hun schoven. Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Zij keren zingend weer, beladen met hun schoven. Laat ons bidden. God, het is uw wil dat wij met uw genade kinderen zijn van het licht. Verleen dat wij niet verdwalen in de duisternis, maar dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hoofdstuk 7. Maak het geheim van een ander niet openbaar. Spreuken 25 vers 9b. Bovenaan de trap vond ze een korte gang die naar een klein vertrek leidde dat luxueuzer was ingericht dan de vertrekken beneden. De sierlijke meubels waren verfraaid met het beroemde zilver van Kouch en aan de muren hingen gekleurde geweven tapijten. De dikke gordijnen voor het raam waren dichtgetrokken en hielden zowel het zonlicht als het lawaai dat bij een paleis vol mensen hoorde buiten. Meerdere lampen brandden op ijzeren standaards en verlichtten de schemerige kamer. Twee beambten waren diep in gesprek. Karilene merkte op dat een van hen een ooglap had en touwachtige littekens ontsierden de huid rondom de lap. Afgezien van de littekens was het gezicht van de man knap, met mooie, hoekige trekken die de indruk wekten dat hij zelfvertrouwen bezat. Hij draaide zich om toen ze verder het vertrek binnenkwam. "Wat doe jij hier?" zei hij op een geïrriteerde toon. Karilene hief de schaal. "Een vijgenmeester?" "Nee, ga naar beneden waar je hoort." Met een buiging draaide ze zich om en maakte aanstalten om te vertrekken. "Wacht!" Karilene bleef staan. De man liep met langzame stappen op haar toe. Zijn gouden armbanden en kettingen schitterden in het lamplicht. Tot haar schrik legde hij een hand onder haar kin en hief haar gezicht. "Wie ben je?" vroeg hij lijzig, terwijl hij haar monsterde. Het blad wiebelde in Karilene's hand. Niemand, bracht ze hakkelend uit. "Hoe heet je en bij wie hoor je?" Daar had je hem. De vraag waar ze naar gehunkerd had. De vraag die een deur kon openen. Tot een vlacht van herkenning kon leiden. Ze hief haar hoofd en keek de man in de ogen, terwijl ze probeerde dat vreselijke litteken te vermijden. "Ik ben Karilene, de kleindochter van Quintus Blandinus Geminus." Het ene oog werd groot, de man haalde snel adem, zijn neusvleugels sperde. "Ik wist niet dat Blandinus een kleindochter had." "Ja, dus. Wat doe jij hier, kleindochter van Blandinus?" "Serveren, vijgen." Ze hief de schaal een fractie. De man duwde hem weg. De vruchten vielen bijna van de schaal. Hij keek haar strak aan. "Hoe oud ben je?" "Sesen," riep de andere man in de kamer met nasale stem. "Ik moet zo weg. Laat dat wicht. Laten we onze zaken afronden." "Een ogenblik," antwoordde de man die blijkbaar Sesen heette. Hij richtte zijn aandacht weer op Karilene. "Hoe oud ben je?" "Ik ben 24. Sesen hapte naar adem. "Het klopt. Het tijdstip." Karilene deed een halve stap naar voren en vergat beleefd afstand te bewaren. "Wat klopt?" "Wie is je vader?" Karilene's slapen bonsden. Ze voelde zich duizelig alsof er geen lucht meer in de kamer was. Verstomd staarde ze de man aan. "Je vader," zei hij nog eens een keer. Zijn voorhoofd was drijfnat van het zweet. "Wie is hij?" "Sesen," loeide de andere man. "Zal ik je aan je verzetje overlaten?" Sesen knarste tanden. "Kom vanmiddag naar me toe," beval hij. "Karilene, begrepen?" Ze knikte. Ze dwong haar stijve benen naar de deur te lopen en de gang in te gaan. Vervolgens daalde ze op haar tenen de trap af. Ze wist dat Sesen haar nakeek.
Op de overloop waagde ze een snelle blik naar boven en ving een glimp op van de man die terugkeerde naar de rijk versierde kamer. Ze overhandigde haar schaal aan de wachtende Arkamani en draafde weer de trap op. Niets ter wereld kon haar beletten naar Sesen terug te gaan. De deur van het vertrek was nu stevig gesloten. Ze sloop er stilletjes langs en betrad een kleine alkoof vol linnengoed en kussens die zich links van het vertrek bevond. Een gordijn hing slap naar één kant. Karilene trok het geluidloos dicht. Ze viel neer op een kussen met franje met een hoofd vol vragen. Waarom had Sesen gezegd het klopt toen ze hem vertelde hoe oud ze was? Wat klopte er? Wie is je vader, had hij op dringende toon gevraagd. Kon het antwoord zijn Sesen? Was dat wat hij probeerde vast te stellen? Had haar geboortedatum moeten uitwijzen of ze zijn dochter was? Ze moest denken aan de Griekse historicus Herodotus, die de Kushite eens beschreven had als de langste, knapste mannen ter wereld. In Sesen zag ze Herodotus' oude-oeroude beschrijving bevestigd. Hij was geen man om over het hoofd te zien, met zijn ongewoon statige houding, zelfs voor een Kushite, met een borst zo breed als een ton, armen die een zuil op konden houden en een innemend gezicht. Ze kon zich voorstellen dat een jong Romeins meisje van hem in de ban zou raken. Ze klampte zich vast aan kleinigheden, trok reusachtige conclusies op grond van gebrekkig bewijs. Aan de andere kant, waarom had Sesen zo heftig gereageerd toen hij hoorde wie haar grootvader was? Telde hij haar huidskleur op bij het tijdstip van haar conceptie en kwam hij tot een onbetwiste conclusie? Wat wist Sesen? Ze zou geen antwoord op haar vragen krijgen, tenzij ze hem die stelde. Karilene was van plan hem op te zoeken zodra hij zijn gesprek beëindigd had. Ze kon geen uren wachten tot de middag, zoals hij haar had bevolen. Stemmen uit de andere kamer drongen zwakjes door de dunne muur in de alkoof en onderbraken haar gedachten. Ze kon echter slechts een paar woorden verstaan. Eerst ging ze ervan uit dat de mannen over zakenkwesties spraken. Toen hoorde ze het woord dode en de naam van de koningin. Karilene's mond viel open. Ze moest het verkeerd hebben verstaan. De woorden die in de kamer ernaast werden gesproken bereikten haar schuilplaats, gedempt, maar nu wel verstaanbaar. We kunnen haar nu niet doden. Ze heeft haar reis uitgesteld tot de zomer. Dat was Sesens stem. Die heks! Tegen die tijd heeft ze me geruïneerd. Ze snijdt je de keel af, Asje. Woorden die ze niet kon verstaan. En toen, ons plan is goed. Het zal een ongeluk lijken als haar koninklijke schuit ondergaat. En zij erbij, we moeten 4 maanden wachten. Totdat de Kandake in juli aan boord van dat schip gaat, moeten we onze tijd afwachten. Karilene's hoofd begon te bonzen. Een samenzwering tegen de Kandake. Ze beraamde een plan om haar te vermoorden. Ze wreef over het kloppende plekje in haar keel. Had ze eindelijk haar vader gevonden, alleen maar om te ontdekken dat hij van plan was een koningin te vermoorden? Ze moest het Nathema haar vertellen. Nathema haar zou de samenzwering tegen de koningin moeten rapporteren. Hij moest Sesens verraad onthullen. Karilene dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Sesen ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde
de Kandake ongehoorzaam te zijn. Had Sisen dat litteken op zijn gezicht te danken aan de Kandake, omdat ze hem gestraft had, omdat hij het gewaagd had verliefd te worden op Karilini's moeder? Welke vergelding zou zo'n vrouw passend vinden voor een regelrechte samenzwering? De Kandake zou hem stellig langzaam dood laten martelen. Ze liet haar schouders hangen. Waarschijnlijk was Sisen niet eens haar vader. Hij was een volkomen vreemde voor haar. Niettemin gaf de gedachte dat ze zijn dood op haar geweten zou hebben een akelige smaak in haar mond. Ze beet op haar lip en legde haar hoofd op haar gevouwen knieën. Met het gordijn dichtgetrokken was het pikkendonker geworden in de raamloze alkoof. En de dikke stof maakte het er benauwd, waardoor het moeilijk was om te ademen. Twee levens stonden op het spel, en alleen Karilini had de macht er één te redden. Het leven van de koningin of van Sisen? Wie van de twee verdiende haar hulp het meest? Ze bedacht dat ze nog 4 maanden tijd had om te beslissen. Het leven van de Kandake was niet onmiddellijk in gevaar. Sisens plan zou pas in de zomer worden uitgevoerd. In de tussentijd kon nog van alles gebeuren. Misschien kon ze Sisen er binnenkort zelfs wel van overtuigen van zijn gewelddadige koers af te wijken. Voorlopig zou ze haar mond houden. Niemand vertellen van wat ze gehoord had. Zelf Natemahar niet. Vooral Natemahar niet. Hij zou zo'n ernstig geheim nooit voor zijn vorstin kunnen bewaren. Op dat moment hoorde ze een deur kraken en ze begreep dat de mannen weggingen. Met ingehouden adem wachtte ze tot hun stappen de alkoof waren gepasseerd. Ze trok het gordijn open om de gang in te gluren. En precies op dat moment dat Sisen zijn hoofd omdraaide. Karilini trok zich haastig terug. Te laat zag ze dat haar tenen onder het gordijn uitstaken. Snel trok ze ze naar binnen. Ze was er zeker van dat Sisen haar niet gezien had. In die donkere gang vielen de punt van een sandaal en een rukje aan het gordijn niet op. Hoewel ze niet van plan was zijn geheim te onthullen, wilde ze niet dat hij wist dat ze ervan op de hoogte was. Het laatste wat ze wilde was dat hij zich door haar bedreigd voelde. Ze moest hem onder 4 ogen spreken. Ze moest hem aanspreken en achterhalen wat hij wist. Zelfs al was hij haar vader niet, hij bezat zeker enige informatie. Hij wist iets over haar geboorte wat haar kon helpen. Ze nam een besluit, trok het gordijn open en stapte de gang in met de bedoeling achter Sisen aan te gaan. Met een bons botste ze tegen een brede borst op. Karilini! Natemahar's vriendelijke stem klonk nu eens niet zo vriendelijk. Wat doe jij hier? Hij dempte zijn stem, maar kon de trilling erin niet inhouden. Karilini was wel van plan Sisens complot voorlopig over haar vriend te verzwijgen, maar ze zou nooit rechtstreeks tegen hem kunnen liegen. Ik ben gekomen om een vader te vinden. Zonder zijn pas in te houden, trok Natemahar aan haar tunica met zich mee, zodat ze gedwongen was met hem mee te lopen. Je gaat weg. Je begrijpt niet in welk gevaar je verkeert. Ze probeerde haar hakken in het zand te zetten. Ik ben nog niet klaar. Jawel, je bent absoluut klaar. Hoe ben je binnengekomen? Ze waren nu afgedaald tot de begane grond en Natemahar kreeg Arkamani in het oog, die op de overloop met zijn hand op de leuning stond te wachten. Ik had het kunnen weten, mompelde Natemahar zacht. Arkamani ontspande toen hij hem zag. Ik werd ongerust, honingdame,
waar heb je gezeten? Ongerust, hè? Natemahar keek de jongen streng aan. Breng haar naar huis. Rechtstreeks naar huis, begrepen? En als je haar ooit weer helpt stiekem het paleis binnen te komen, zal ik je plukken als een kip. Heb je me gehoord? Arkamani keek beteuterd. Ja, meester. Als een kip, meester. Maar Natemahar, zei Carilinee, in de hoop een manier te vinden om weer naar boven te kunnen gaan en om Sesen te zoeken. Geen woord, beval hij, zijn mond een strakke streep van ongenoegen. Ga naar de specerijenhandel. Ik zie daar zo gauw als ik kan. Het strekte Natemahar tot eer dat hij haar niet lang liet wachten. Hij arriveerde met een gezicht als een donderwolk en het was alsof hij werd omringd door donkere wolken van onheil. Vergeef me, Natemahar, zei Carilinee. Ik weet dat ik je ongerust heb gemaakt. Maar luister, ik denk dat ik weet wie mijn vader is. Of tenminste dat ik iemand heb gevonden die iets van mijn geboorte afweet. Natemahar liet zich op de kist neerploffen die ze als zitplaats gebruikte. Hij zuchtte. Wie? Sesen. Sesen? Ken je hem? Natuurlijk ken ik hem. Hij is een van de 6 schatbewaarders van de koningin. Werkt hij voor jou? Hij werkt voor de Kandake en voor Kush. Maar hij valt inderdaad onder mij. Waarom denk je in vredesnaam dat die man je vader is, Carilinee? Weet jij hoe hij zijn oog is kwijtgeraakt? Heeft de koningin hem gestraft? Is hij verscheurd door een leeuw? Natemahar rolde met zijn ogen. Toom alsjeblieft je fantasie een beetje in. Het zal eerder het werk zijn van een toornige echtgenote. Hij staat erom bekend dat hij er een paar in zijn kielzog heeft achtergelaten. Het is jaren geleden gebeurd en Sesen spreekt er nooit over. Wat heeft dat nu te maken met je vader? Carilinee boog zich naar voor. Stel dat de koningin hem blind heeft gemaakt als straf omdat hij met mijn moeder trouwde. Nu maak je me ongerust. Ik hoop dat je beter bewijs hebt dan een ooglapje om te denken dat die man je vader is. Heb ik ook. Carilinee vertelde Natemahar alles wat had plaatsgevonden in het paleis. Alles behalve de samenzwering tegen de koningin. Natemahar nam haar een lang ogenblik zwijgend op en met een ondoorgrondelijk gezicht zei hij: je trekt overhaaste conclusies. Dat zal ik niet tegenspreken. Misschien zijn we geen familie, maar hij weet iets. En de enige manier om erachter te komen wat hij weet is het hem te vragen. En dat stond ik op het punt te doen toen jij me tegenhield. De inktzwarte ogen werden zacht. Waarom laat je het mij dan niet uitzoeken? Ik zal Sesen benaderen. Nee! Ze wilde Natemahar er niet bij betrekken. Ze wilde niet dat hij op een heimelijke manier met Sesen verband hield, uit vrees dat de intrige aan het licht zou komen en Natemahar onder verdenking viel. Een clandestine ontmoeting met Sesen kon verkeerd begrepen worden. Ik moet dit zelf doen, Natemahar. Jij mag niet terug naar het paleis, beloof het me. Carilinee perste haar lippen op elkaar van ergernis. Hij wilde haar beschermen, net als zij hem wenste te beschermen. Het was een impasse. En als ik hem dan een brief schrijf? Brieven kunnen in verkeerde handen vallen. Wat wil je van mij, Natemahar? Ze boog zich naar voor en keek hem recht aan. Ik geef het niet op. Dit is mijn enige kans om mijn vader te vinden. Je kunt me helpen of niet, maar je houdt me niet tegen. Natemahar wreef met een hand over zijn korte haar. Het gaat tegen mijn gezonde verstand in, maar ik zal je helpen waar ik kan. Dank je, Natemahar. Carilinee gaf hem een zachte kus op de wang.
Je bent de beste vriend die ik me zou kunnen wensen. Hij schonk haar een gepijnigd lachje. We zullen zien. En dit kan ik je vertellen. Overmorgen heeft Cécin een audiëntie bij de koning. Dan kun je hem benaderen, op de weg tussen de baleizen. Overhandig hem je brief. Schrijf hem nu, dan zal ik helpen. Ik smeek je, laat alsjeblieft niet te veel informatie los. Jij bent de dochter van de Romeinse beambte in Couche en Cécin is een hoveling. Als hij je vader niet is, zal hij proberen je als pion te gebruiken, als hij kan om macht te winnen via Rome. De interesse die hij voor je toonde zal zeker niet altruïstisch zijn. Dus schrijf je brief met zorg, kind. Anders geef je hem een wapen in handen tegen jou en je huishouding. Carilliné fronste haar wenkbrauwen. Daar had ik niet aan gedacht. Wel, denk er dan nu maar aan.

Hoofdstuk 8. Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, Heer. Uit Psalm 59, vers 4a. Met haar zorgvuldig geschreven brief in haar ene hand, geklemd, wachtte Carilinee in de schaduw van een palmboom. Ze stond zo dicht bij het paleis van de koningin dat ze duidelijk zicht had op diegenen die de hoofdingang in- en uitliepen en ondanks de schaduw die het hek van majesteitelijke palmbladeren bood, gleden er straaltjes zweet over haar rug. Carilinee's hart begon sneller te slaan toen ze Cézanne alleen en met snelle passen naar buiten zag komen. Voordat ze de moed kon verliezen, zette ze haar voeten in beweging en naderde hem. Cézanne bleef stokstijf staan toen hij haar zag en keek haar strak aan. De woorden bleven in Carilinee's keel steken. Ze wilde zoveel dingen weten dat ze niet wist waar ze moest beginnen met vragen en niets kon uitbrengen. Ze stond op het punt haar hand uit te strekken en hem haar brief te geven toen ze afgeleid werd door een commotie bij het hek. Ze keek en zag dat meerdere wachters in volmaakte formatie naar buiten kwamen. Achter hen schreed de koningin soepel als een gazelle naar Carilinee en naar Cézanne toe. Haar witte rokken wapperden in de wind. Cézanne keek en zag de koningin ook. Hij ademde scherp in, wat zo luid klonk dat het geluid van de voetstappen van de soldaten even overstemde. Een ondeelbaar ogenblik ging de blik van de Kandake tussen Cézanne en Carilinee heen en weer, om tenslotte nieuwsgierig op haar te blijven rusten. Carilinee voelde die indringende inspectie tot in haar tenen en het voelde zoals het niet al te vriendelijk snuffelen van een wolf op zoek naar zijn volgende prooi. Ze trok zich weer terug in de schaduwen en verstopte zich achter een bosje bloeiende struiken. Ze knarste tanden van frustratie toen de Kandake zich bij Cézanne voegde. De soldaten vormden een muur om hen heen, waarna ze naar het paleis van de koning liepen. Haar laatste kans, haar enige kans gestolen door de koningin. Het was haar laatste dag in Meroë. De volgende ochtend zou de rivierboot haar en tante Plandina voor de laatste keer de Nijl opvoeren. Het was haar niet gelukt om haar vader te vinden. Grootvader had toch gewonnen. Carilinee voelde zich verstikt door een indringende eenzaamheid. Een paar dagen lang had ze zich vastgeklampt aan hoop. Hoop dat ze door haar vader te vinden eindelijk ergens zou thuishoren. Maar ze had een nieuwe berg as gevonden. De hoop die haar had gesterkt en kracht had gegeven nadat ze het geheim van haar grootvader had ontdekt, was nu een genadeloze dolk geworden die in de wond van haar eenzaamheid prikte. Carilinee ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroë. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Carilinee de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. Ze werd omringd door een overvloed van piramides. Sommige waren gebouwd op hogere platforms, waardoor ze groter leken. Andere waren gestroomlijnd en compact. Enkele torenden boven de rest uit, terwijl meerdere van de ouderen tekenen van oudheid vertoonden en bij die ouderen brokkelde hier en daar al kalksteen af. Carilinee vond haar moeders piramide dankzij haar gedetailleerde tekening met gemak. Ze zonk neer op de droge grond voor het monument, trok haar knieën op tegen haar borst en gaf lucht aan een gesmoorde kreun.
Het maakte dat Karinne zich dicht bij haar moeder voelde, nu ze zat waar zij had gezeten, en waarnam waar zij eens zo oplettend en aandachtig naar had gekeken. De piramides verhieven zich naar de hemel en met hun mysterieuze driehoekige muren

haar bezoek aan het paleis, haar brief aan Cézanne, haar plan om hem onvergoeds te overrompelen. Ze was simpelweg doorgedraafd van het ene idee naar het andere en had zich door haar emoties tot besluiten laten leiden. Haar geest was verward geraakt in zijn eigen wervelwind van plannen. Plannen die om haar heen waren ingestort en haar niets hadden opgeleverd. Vergeef me, God. Zeg me wat ik moet doen. Waar moet ik gaan? Alsjeblieft. Ze staarde naar een van de piramides, een gedenkplaats van de dood, van zijn onherroepelijkheid, zijn onverbiddelijkheid en onvermijdelijkheid. Dit hele monument, de wanhopige door de mens geschapen poging om in de hemelen te reiken, daarin door te dringen en zijn bewoners naar een hogere plan te voeren, was niet meer dan een klomp aarde. Maar er was één die de dood wel had overwonnen. Die de dood had doorboord, zoals hij was doorboord. Die had overwonnen, zoals hij was overwonnen door een bruut kruis. En de ene, die de macht bezat, had haar ook lief. Ze slaakte een zucht bij de gedachte aan alle muren die haar omringden, de teleurstellingen en de mogelijkheden, de angsten en frustraties, maar geen van alle zo hoog dat hij ze niet kon overwinnen. Heer, Heer, Heer. Ze sprak het woord keer op keer uit als een daad van overgave, van erkenning dat hij Heer was en zij niet. En het was een belofte. Ze zou haar pogingen om te proberen hem te zijn opgeven. Ineens herinnerde ze zich de regels in Vitruvia's laatste brief. Vitruvia had er met opzet van afgezien specifieke namen te noemen in die brief. Maar ze had geschreven als iemand die Geminas verloofde kende. Karilini's moeder had Vitruvia kennelijk veel geschreven over de man met wie ze wilde trouwen. Zou ze in haar enthousiasme zijn naam hebben onthuld? Zou Vitruvia weten wie hij was? Zou ze kunnen bevestigen of Cézanne inderdaad haar vader was? Karilini voelde plotseling de zekerheid dat Vitruvia de antwoorden had die ze zocht. Beter nog, Vitruvia zou een vollediger beeld van haar moeder kunnen schetsen. Een beeld waar zelfs tante Bladina niet mee bekend was. Vitruvia kende het verhaal achter haar moeders schandelijke huwelijk. Kende de volledige omvang van haar moeders dromen. Ze wist van haar talenten. Karilini's hart zwol van hoop. Vitruvia kon haar een stuk van haar moeder geven dat haar familie haar had onthouden. Simpelweg niet had begrepen. Een stuk dat in Karilini herboren was. Nee, niet Koes, maar Rome bevatte de antwoorden die ze nodig had. Naar Rome moest ze dus gaan. Naar Rome en naar Vitruvia. Als ze daar was en de waarheid had achterhaald, zou ze eindelijk in staat zijn haar verleden te laten rusten en misschien zelfs een nieuwe toekomst te vinden. Niemand zou Karilini's liefde voor architectuur zo goed begrijpen als Vitruvia. Misschien kon haar moeders vriendin Karilini wel helpen haar dromen een volledig opgeleide architect te worden en na te jagen. Haar helpen zoals ze van plan was geweest Gemina te helpen. Vol verwondering besefte Karilini dat haar recente teleurstellingen helemaal niet tot een doodlopend einde hadden geleid. Ze hadden juist de weg gewezen naar iets beters. Voor de eerste keer in vele dagen glimlachte ze. Hij trok de kap van zijn dunne mantel verder over zijn hoofd en stapte op de overvolle boot. Hij had zijn gebruikelijke vest van pantervel uitgetrokken
en zijn favoriete lange boog en pijlen met ijzeren punten

die hem kenmerkte als krijger, achtergelaten. In plaats daarvan stelde hij zich tevreden met een lang, akelig uitziend mes en een bedrieglijk smalle dolk. Zijn werkgever had benadrukt dat het op een ongeluk moest lijken. Dat kon niet moeilijk zijn als je achter een tenger meisje aanzat. Hij onderdrukte een geeuw. Het betaalde goed, maar eigenlijk was dit hem te min. Hij had liever een goed vuistgevecht tot de dood erop volgde. Een gladde Romeinse infanterist met zijn korte maikaina, die je wilde ontwijen als een schubbige baars, dat paste beter bij zijn waardigheid. Hij haalde zijn schouders op. Werk was werk. Je kon niet altijd krijgen wat je verdiende. Hij schikte zijn kap zo dat zijn gezicht verborgen bleef in de schaduw. De drie precieze verticale lijnen die als kind in zijn wangen en voorhoofd waren gekerfd en hem kenmerkten als krijger, maakten dat hij opviel op een vaartuig vol kooplieden en vrouwen. Ze zat alleen, vlak bij de boeg, met haar rug tegen de houten zijkant gedrukt, terwijl ze tekende op een stuk papyrus. Hij moest toegeven dat ze een schoonheid was. Jammer dat hij al die jeugd en lieflijkheid moest doven zonder er eerst een proefje van te nemen. Hij haalde nog een keer zijn schouders op. Werk was werk, zei hij bij zichzelf. Hij had geluk met zo'n verheven opdrachtgever. De opdracht was wel een beetje ingewikkelder dan hij aanvankelijk had gedacht. De rivierboot zat propvol met passagiers. Hij moest het juiste moment uitkiezen. Als hij haar nu omverduwde, konden tientallen mensen het zien. Ongelukjes waren niet zo eenvoudig te arrangeren in een menigte. Hij besloot te wachten tot ze de Nijldelta hadden bereikt en dicht bij de haven waren. Dan zou iedereen afgeleid zijn omdat ze zich opmaakten om van boord te gaan. Hij installeerde zich tegenover het meisje, zodat hij haar bewegingen in de gaten kon houden. Plots kwam er een jongen naar hem toe met zijn handen vol ronde gladde stenen. Spelen? Zei de jongen met twinkelende ogen. Geld? Hij had geen gewetenswroeging om de jongen van zijn zuur verdiende munten te ontdoen. Dat zou hem leren mensen te benaderen die hem de baas waren. De jongen haalde een paar munten uit een kreukelige leren buidel en legde die op het rieten dek. Jouwe? Ja, de krijger moest toegeven dat de jongen lef had. Met een spottende lach liet hij een paar munten tussen hen invallen. Ze trokken het lot en de jongen won. Hij begon de stenen te gooien. Hij was goed. De krijger keek scherp toe, terwijl de jongen met gemak de tweede ronde haalde. Te goed. Hij smoorde een vloek. De jongen grijnsde nog breder toen hij twee stenen in de lucht gooide, zijn vingers bliksemsnel. Hij keek ronde na ronde hulpeloos toe. De jongen liet de stenen in de lucht dansen en ving ze met ongelooflijk gemak op. De haartjes in zijn nek gingen rechtop staan. Een oud soldateninstinct dat hem niet meer dan eens het leven had gered. Een waarschuwing dat iemand naar hem keek. Hij keek met een ruk op en zag dat het meisje met een brede glimlach die haar tanden ontblootte naar hem zat te kijken. Ze genoot er duidelijk van dat hij het aflegde tegen de magere scheepsrat. Hij zou die glimlach gauw genoeg van haar gezicht wissen en het zou hem een genoegen zijn. De jongen beëindigde een perfect spel zonder hem zelfs maar de kans te geven een rondje te spelen. Hij verzamelde de munten die hij gewonnen had, stopte ze in zijn buidel en maakte een diepe buiging voor de krijger. Het meisje lachte. Je bent onverbeterlijk, Arkamani. Geef die man zijn geld. Eerlijk gewonnen, honingdame, man tegen man. De krijger trok de kap verder over zijn gezicht en sloeg zijn armen over elkaar. Het zat hem dwars
dat ze hem verdedigde, alsof hij de hulp nodig had van zo'n tenger meisje. En dit hele klusje riekte. Hoe eerder hij het klaarde, hoe beter hij zich zou voelen. Hij ging zo zitten dat hij haar doen en laten goed in de gaten kon houden. Het zouden een paar lange dagen worden. Misschien zou er zich al voor de delta een gelegenheid voordoen als de goden hem zegenden. Maar dat was niet het geval. De dag volgde op de nacht steeds weer. Het leek een oneindige reis op een boot en het deinen maakte hem licht misselijk. Tenslotte, vlak voordat ze de haven bereikte, toen de boot een bijenkorf van bedrijvigheid werd, greep hij zijn kans. Het meisje was een paar keer opgestaan om bij haar tante in de hut te gaan kijken. Maar ze kwam stevast terug naar dezelfde plek om te tekenen. Hij had genoeg stiekeme blikken op haar werk geworpen om te weten dat ze talent had. Misschien zou hij die tekening houden. Of nog beter, misschien kon hij hem verkopen voor wat extra geld. Hij leunde over de rand, zich ervan bewust dat ze een paar stappen naar links van hem op het dek zat. Hij wist niet of ze kon zwemmen. Een goede zwemmer kon een duik in dit water makkelijk overleven. Hij moest haar hoofd ergens tegenaan slaan, voordat hij haar in de rivier gooide. Er zwemt een ibis vlak naast ons, zei hij tegen haar. Ze glimlachte beleefd, maar zei niets. Goed voorteken. Kom kijken, drong hij aan. Toen ze zich niet verroerde, voegde hij eraan toe. Misschien kan je hem tekenen. Ze stond op en rekte zich uit voordat ze naast hem kwam staan. Ik zie hem niet. Hij wees en deed een stap dichter naar de rand. Hij keek steels om zich heen om te zien of er niemand hun kant op keek. En toen hief hij zijn hand als een machtige klauw, klaar om haar vast te grijpen. Op datzelfde moment hoorde hij een reeks zachte bonzen bij zijn voeten en hij keek omlaag. Was één moment afgeleid. Te laat zag hij de stenen voor zijn voeten rollen. De boot bewoog op het water en deinde hevig, wat hem dwong een kleine stap te zetten om zijn evenwicht te bewaren. De bal van zijn voet kwam op een gladde steen terecht en zijn voet gleed uit over het dek, waardoor hij gedwongen was om zijn andere voet te verzetten om zijn balans terug te vinden. Om vervolgens op nog een steen te trappen en weer uit te glijden. Nu kwam zijn voet helemaal van het dek en zwaaide de lucht in. Vol ongeloof voelde de krijger dat hij draaide en een ogenblik lang tussen hemel en aarde bleef hangen. Toen hij neerkwam, zag hij in een flits het gezicht van de jongen dat grijzend op hem neerkeek. Het was het laatste wat hij zag voordat zijn hoofd de rand raakte van iets hard. Sterren explodeerden voor zijn ogen en het werd zwart.

U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria naar het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag zaterdag in de 13e week door het jaar. De hymne kan u vinden vanaf pagina 721. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 871.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer in de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd, de dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijke duister zwiekt voor die victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schrik, de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans, en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij, en uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mijn leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar jij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
2: Wij zingen de Heer toe. Hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
2: Ja, hij is mijn God. Hem zal ik loven. De God van mijn vader. Hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Drijf farao's wagens en strijdmacht in zee.
2: Uw sneuven van toorn jeukt het water omhoog. De vloed bleef staan als een dam. En midden in zee verstaarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit haalt ze in. Wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
2: Toen blies weer uw adem. De zee overviel hen. Ze zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wonderen werken.
2: Gij strekte uw hand uit, de aarde versloond hen. Maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt, zijt gij barmhartigd en leedsmand geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen tot waar uw heilige woonplaats is.
2: Daar neemt gij hen op en gaat gij hen planten op de berg die uw erfdeel is, waar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Looft nu de Heer. Alle naties der aarde.
2: Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Huldigt de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.
2: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
2: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen warmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de griep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer in de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
2: Zegenen wij Christus, die in alles aan zijn broeders en zusters gelijk wilde worden, om als een medeleden en getrouw hoge priester hun belangen bij God te behartigen. Vragen wij hem: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Zon van gerechtigheid, u wijden wij deze dag toe. Gij hebt ons het licht geschonken in het doopsel.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: U willen wij prijzen, alle uren van deze dag, en in alles uw naam verheerlijken.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Uw moeder Maria bewaarde uw woord in haar hart. Help ons vandaag te leven naar uw woord.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Laat ons in deze vergankelijke wereld uitzien naar het onvergankelijke, en door geloof, hoop en liefde reeds nu de vreugde ondervinden van het samen zijn met u.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Heer, wij bidden u, verlicht ons hart door de luister van uw verrijzenis, zodat wij bevrijd worden van duisternis en dood, en opgaan naar de hemelse heerlijkheid, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u
1: en met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om samen even een blik te werpen op de voorbije dagen en uren hier bij Radio Maria, wat u zoal in de afgelopen week op uw radio hebt mogen ontvangen. En zoals steeds zullen we dat ook vandaag doen door terug te blikken op de voorbije week aan de hand van verschillende fragmenten uit de programma's. Dat geeft u de mogelijkheid om eventueel een programma integraal opnieuw te gaan beluisteren. En dat kan u makkelijk doen op onze website www.radiomaria.be. Verder heeft u de mogelijkheid om een e-mailtje te sturen naar info@radiomaria.be. Of u kan tijdens de openingsuren van de radio naar ons telefoneren op het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u altijd een bericht nalaten op ons antwoordapparaat. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk een antwoord te kunnen geven. En dat gezegd zijnde gaan wij vandaag van start, opnieuw met maandag natuurlijk, 29 juni. In Elke Dag Telt kwam Marianne bij u met onder meer nieuws over Venezuela. U heeft ongetwijfeld gehoord van de trieste tragedie die het land heeft getroffen, daar zij dus het slachtoffer werden van een zeer zware aardbeving die niet alleen heel veel vernietiging heeft veroorzaakt van infrastructuur, maar ook mensenlevens heeft geëist. Daarnaast werd er ook gesproken over het buitengewoon consistorie dat werd gehouden door paus Leo XIV en alle kardinalen in Rome, en dat op 26 en 27 juni. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Elke Dag Telt van maandag.
2: Beste luisteraars, we gaan nog stilstaan bij de situatie in Venezuela. Na het Angelusgebed gisteren op zondag 28 juni, die u live heeft kunnen volgen hier op Radio Maria, richtte paus Leo XIV een oproep in het Spaans tot het Venezolaans volk. U weet het, het noorden van het land werd op woensdag 24 juni getroffen door aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter. En die lieten een spoor van verwoesting achter en maakten minstens 1430 dodelijk slachtoffers. En paus Leo zei het volgende: ik wil mijn solidariteit betuigen met onze Venezolaanse zusters en broeders die getroffen zijn door de recente aardbevingen, waarbij talrijke doden en gewonden zijn gevallen en enorme materiële schade is aangericht. Op zaterdag 27 juni meldde de voorzitter van de Venezolaanse Nationale Vergadering dat er 1430 doden en 3238 gewonden waren. Deze getallen zijn ondertussen ook nog opgelopen. En dat aantal zal naar verwachting nog verder oplopen, aangezien volgens de Verenigde Naties nog altijd 50.000 mensen als vermist worden opgegeven en de kans om overlevenden onder het puin terug te vinden met de dag kleiner wordt. De internationale gemeenschap heeft natuurlijk gehoor gegeven aan de oproep tot solidariteit. Reddings- en zoekteams uit minstens 17 landen zijn momenteel actief in het land. Terwijl ik de Heer bid om de overledenen de eeuwige rust te schenken, herhaal ik mijn geestelijke nabijheid aan hun nabestaanden, de gewonden en allen die door deze tragedie zijn getroffen, vervolgde de paus. Tegelijk wil ik mijn dankbaarheid en mijn aanmoediging uitspreken aan allen die zich met grote toewijding inzetten voor de zoek- en reddingsoperaties. Reeds de dag voordien had paus Leo XIV tijdens zijn slottoespraak op het buitengewoon consistorie in het Vaticaan zijn solidariteit betuigd, evenals die van het volledige college van de kardinalen, met het Venezolaans volk. Wij verzekeren de slachtoffers, hun families en allen die de gevolgen van deze tragedie ondervinden van onze gebeden, verklaarde de paus tegenover de 178 kardinalen die in Rome aanwezig waren. Wij vertrouwen ook allen die deelnemen aan de reddingsoperatie toe aan de Heer en bidden dat de solidariteit van de internationale gemeenschap met dit geliefde land niet zal verslappen. En paus Leo XIV stuurde daags na de aardbevingen via de Apostolische Almoeseniersdienst een eerste noodhulp van 100.000 euro naar de kerkelijke verantwoordelijkheden in het land. Dat gebaar werd bijzonder gewaardeerd door de aartsbisschop van Caracas, Monseigneur Raúl Biort Castillo, die zijn dankbaarheid uitsprak in een interview met de Vaticaanse media. In zulke momenten is het belangrijk die solidariteit te voelen, zich deel te weten van een kerk die universeel is, benadrukte de aartsbisschop van Caracas. En via Kerk in Nood, beste luisteraars, weten we natuurlijk, dat hadden we kunnen zelf ook weten, dat kerken, parochiehuizen en seminaries ook behoren tot de zwaarst getroffen gebouwen. In de hoofdstad Caracas en de kustregio La Guara zijn verschillende kerken structureel beschadigd of ingestort. Tegelijkertijd fungeren veel van deze gebouwen nu als noodopvang voor families die niet meer naar huis durven of kunnen terugkeren. En aartsbisschop Raúl Biort Castillo beschrijft de situatie na zijn bezoek aan getroffen parochies. In Norali is het dak van het rechterschip ingestort. In Pajuta zijn zowel de kerk als de pastorie volledig ingestort. De pastoor heeft dit op wonderbaarlijke wijze overleefd. In La Guara is ook het diocesaans seminarie zwaar beschadigd. Een project dat Kerk in Nood al jaren ondersteunt. En bisschop Pablo González Pérez vertelt: "We hebben geen elektriciteit. In het seminarie zijn meerdere muren ingestort. We staan nu buiten op de parking van een stadion terwijl we wachten op inspecties. Twee gebouwen tegenover ons zijn volledig ingestort." En ondanks de eigen schade heeft de kerk al snel haar hulpnetwerk geactiveerd. Parochies bieden onderdak aan gezinnen en Caritas coördineert hulpverlening. In sommige gevallen speelt het geloof zelfs een directe rol in het verwerken van de ramp. Pater Ignacio Calella uit Petare maakte de aardbeving mee tijdens een volle eucharistieviering. Hij vertelt: "Tijdens de tweede lezing begon de aarde hevig te schudden. Iedereen rende naar buiten. Maar ik heb de mis niet onderbroken. We hebben de viering buiten voortgezet." Wat volgde was opmerkelijk. Buurtbewoners die uit hun appartementen vluchtten en patiënten uit een nabij ziekenhuis sloten zich spontaan aan. Wat begon als paniek werd een moment van eenheid en gebed, aldus de priester. En een andere priester uit La Guara beleeft de ramp zeer persoonlijk. Terwijl hij dagelijks parochianen helpt, wacht hij zelf op nieuws over vermiste familieleden. Hij vertelt: "Verschillende familieleden zijn nog steeds niet gevonden, waaronder mijn 3-jarig nichtje. Ik ga de straat op om anderen te troosten, maar draag zelf deze angst, dezelfde angst als zoveel families." Zijn situatie staat symbool voor duizenden gezinnen die nog steeds hopen op nieuws van geliefden onder het puin.
1: Die dag konden we ook beginnen met een nieuwe catechesereeks in het programma Catechismus. Zo mochten we luisteren naar een catechesereeks over de 10 geboden, gebracht door eerwaarde heer Pierre François. beluisteren naar een fragment uit een van de afleveringen van de afgelopen week.
3: Het onderscheid tussen doodzonde en dagelijkse zonde is reeds aangetroffen in de Heilige Schrift. Bijvoorbeeld in de eerste brief aan Johannes in hoofdstuk 5. Maar dat is tot stand gekomen in de overlevering van de kerk. En bovendien, onze menselijke ervaring bevestigt het. Dat er iets bestaat zoals doodzonde, waardoor de liefde in ons vernietigd wordt. De doodzonde vernietigt dus de liefde in het hart van de mens door een zware inbreuk op Gods wet. Ze wendt de mens van God af, aversio ad Deo, die zijn eindelijk doel en zijn zaligheid is, door aan een minder goed de voorkeur te geven boven hem. Het is altijd absurd God opzij te laten voor iets dat geschapen is en veel beperkter. Naast de doodzonde bestaat ook de dagelijkse zonde. Dat is een minder zware zonde waarin de liefde blijft bestaan, ook al wordt die liefde beledigd en gekwetst door die zonde. Nu dat er twee categorieën bestaan en dat de eerste categorie ons uitsluit van het Rijk Gods, zullen we de gezonde nieuwsgierigheid moeten hebben om te weten wat is er dan als voorwaarde gesteld om een doodzonde te begaan. Wel, drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden. Ten eerste, het moet gaan over een handeling met een zwaar wegende materie die tot object heeft en die begaan wordt ten tweede met volle kennis en ten derde met weloverwogen toestemming. Zware wegende materie, volle kennis en weloverwogen toestemming. Dus objectief moet de handeling zelf zwaar zijn. De kennis betekent dat ons verstand moet beseffen wat er gebeurt. En toestemming betekent dat onze wil ook moet tussenkomen. Want geen enkele menselijke handeling kan tot stand komen als het verstand en de wil er niet bij betrokken zijn.
1: In De Kerk Spreekt op maandag kon u luisteren naar de tweede aflevering van De Brief aan de Gezinnen, Gratissimam Sane, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II in het jaar van het gezin, 1994. In Radio Vaticaan kreeg u een uitgebreid verslag van het eerste deel, de eerste dag ook, van het buitengewoon consistorie, zoals u helemaal op de hoogte. En in De Kerk Leeft ging Nele in gesprek met Rob van Duren over een hele bijzondere figuur, Christina Mirabilis, een heilige vrouw uit eigen land, een offerziel en een vagevuurheilige die veel heeft geleden voor de redding van de zielen. Ze genoot reeds bekendheid tijdens haar leven en onmiddellijk na haar dood ontstond er een verering voor deze Haspengouwse vrouw. Slechts 8 jaar na haar overlijden werd een vita geschreven door Thomas van Cantimpré, waardoor we vrij veel over haar weten. In 2024 werd nog het 800-jarig jubileumjaar van haar overlijden met verschillende initiatieven herdacht. Daarover ging Nele dus in gesprek met de heer Rob van Duren. We luisteren naar een fragment uit De Kerk Leeft over Christina Mirabilis, en maken zo de overgang naar dinsdag 30 juni.
4: U spreekt dus over een kentering, waarna zij terug meer in verbinding komt met de mensen. Ze zoekt de zieken op, de stervenden, de mensen ja, ook die criminele feiten plegen. Heeft ze een bijzonder groot hart voor op een manier.
5: Ja.
4: Heeft zij ook verbinding met, ja, hoe zou ik het zeggen, de gewone mensen die initieel schrik voor haar hadden?
5: Bij die mensen wordt zij vanaf die periode stilaan, hè, een raadgever. Ja, mensen gaan haar raadplegen, gaan bij haar terechtkomen voor omwille van haar wijsheid, omwille van haar inzicht. Ja, en meer wordt zij ook door de brede gemeenschap erkend als een levende heilige. Ja? Benadrukken, iemand waarvan de mensen zagen van in deze vrouw is iets van God aanwezig. Ja, die zijn een levende heilige. Mm-hmm. haar bijzondere aandacht voor stervenden en ook voor kwaaddoende mensen, hè, voor criminelen, zeg maar, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij op een bepaald moment gaat vertoeven in de buurt van de galg, ja, waar de gehangenen zijn. Zij trekt zich ook het lot aan, ook het lot van andersgelovigen. Dat is een heel merkwaardig gegeven eigenlijk in die tijd. Hè? Er waren Joodse gemeenschappen, ook in Sint-Ruiden was een Joodse gemeenschap. En de zorg voor stervende Joden neemt zij zich evenzeer ter harte. En dus in die zin, je moet weten, ja, we zitten nog in de periode van de kruistocht. Er gebeurde in die tijd pogroms tegen de Joden. Ja? Zij trekt zich daar niks van aan. Zij gaat wel degelijk de stap zetten. Ook naar Joodse gemeenschappen. In die zin, in die mate zelfs, dat haar naam en haar verhaal genoemd wordt in een van de Joodse bronnen uit die tijd. Ja?
4: Dus wat we over haar weten is niet beperkt tot de Vita?
5: Hoofdzakelijk wel. Mm-hmm. Ja? Maar er is ook een Joodse bron, de Sefer, van een bundeling van rabbijnse geschriften waarin haar naam genoemd wordt. En heel grappig, dus zij vermelden haar. En als een heiden in hun ogen. Mm-hmm. Ja? En ze vertellen van haar dus dat zij in de hel bisschoppen heeft gezien. Ja? En dat zij in de hemel Joden heeft gezien. Ja? Mm. Dat wel grappig. Dus het getuigt er ook van, het getuigt ook van de kritische ingesteldheid die Christina had. Er wordt herhaaldelijk ook vermeld dat zij zeer kritisch was ten aanzien van de verdorven levensstandaard van veel clerici in haar tijd. Ja.
4: En dat ze eigenlijk ook teruggekomen is met een opdracht. Dat ze dat zo ook wellicht beleefd heeft.
5: Ja, precies. Ja, ja. En dus of dat in de bron van die Sefer staat, bedoel je? Of wat?
4: Nee, ik bedoel dat zij ook het zo beleefd heeft. Ze is teruggekomen met een opdracht.
5: Ja.
4: Dus dat ze zich ook, dat ze die opdracht trouw wilde blijven.
5: Ja, maar dat was vooral dus die opdracht om boete te doen. Hè?
4: Ja, ja.
5: Dat is, daar wordt niet in vermeld dat zij ook die kritische rol zou moeten vervullen naar de kerk toe.
4: Mm-hmm.
5: Dat niet zo. Dat wordt daarin niet expliciet vermeld. Maar op meerdere plekken in haar vita komt dat wel ter sprake. En Thomas sluit zich daar trouwens bij aan. Hè? Mm. Thomas, die een Dominicaan was, hè, die al overgestapt was, zeg maar, van een reguliere kanunnik orde naar de toen nieuwe, vrij nieuwe nog, Dominicaner orde. Hè, de armoedebewegingen die ook een kritische tegenbeweging waren in de kerk van die tijd.
1: Op dinsdag kon u de laatste Elke Dag Telt horen voor de zomerprogrammatie. Marianne en Marieke kwamen bij u met enkele programma's die werden overlopen. Er werd ook stilgestaan bij het feest van de heilige Petrus en Paulus en over het openluchtspektakel over het leven van de heilige Godelieve van Gistel. Dat hoorde u allemaal in Elke Dag Telt van dinsdag.
2: Op 6 juli vieren we in de kerk, gedenken we in de kerk, de heilige Godelieve van Gistel. En in het verleden was er een
6: Godelieve spel, een voorstelling dat het leven van de heilige Godelieve voorstelde in Gistel.
2: En dat is zo'n 50 jaar geleden. En nu komt er zeg maar een remake, een update van deze Godelieve spel, een openluchtspektakel over het leven van de heilige Godelieve. En deze nieuwe voorstelling noemt Godelieve leeft.
6: Deze zal u kunnen bekijken in de abdij van Gistel, abdij ten Putte. En dit het komend weekend, al voor het weekend eigenlijk, donderdag 2 juli om 20 uur, vrijdag 3 juli ook om 20 uur, op zaterdag 4 juli wordt het 2 keer gebracht om 15 en 20 uur, en ook zondag kan u nog gaan kijken, zondag 5 juli om 15 uur. Maar waar gaat deze voorstelling eigenlijk over? Het brengt u het leven van de heilige goddelieve van Gistel. Zij was een dochter van adel. En op een gegeven moment werd zij volgens de gewoonte van die tijd uitgehuwelijkt aan de heer Bertolf, die woonde bij Gistel in Vlaanderen.
7: Maar Godelieve die viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, vrouwe Iselinde. Bertolf trok nog op de huwelijksdag bij zijn moeder in. Godelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwe te worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij, waar zij zwaar werk moest doen en slechts een stukje brood te eten kreeg. Latere gelovigen voegden eraan toe dat de helft van haar voedsel nog naar de armen ging.
6: Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. Maar toen om haar heen de praatjes en pesterijen al maar erger werden, vluchtte zij terug naar haar vader. Deze was woedend vanwege de schande die hem en zijn dochter was aangedaan. Hij wendde zich tot graaf Boudewijn van Vlaanderen en tot bisschop Radboud van Doornik om hulp. En inderdaad, er kwam een verzoening tot stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap.
7: Maar in de nacht van 6 juli 1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Landbert en Hakka, naar buiten gelokt en met een doek gewurgd. Vervolgens gooide zij haar in een put om de schijn te wekken dat zij verdronken was. Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen waarop de moord was gepleegd kleurden blinkend wit.
6: Hoewel Bertolf met veel misbaar maakte om te laten zien dat hij verdriet had om het verlies van zijn vrouw, werd hij door niemand uit zijn omgeving serieus genomen.
7: En al gauw zagen de mensen Godelieve aan voor een heuse martelares. Zij begonnen haar als een heilige te vereren en riepen haar hulp in bij hun noden.
6: Tot de opzienbarende wonderen die aan haar bemiddeling worden toegeschreven, behoort de genezing van het blinde meisje Edith, dochter uit het tweede huwelijk van haar voormalige echtgenoot Bertolf. En niet in het minst de bekering van Bertolf zelf.
7: Op latere leeftijd trok hij zich terug in de Benedictijnerabdij van de Sint-Winoxbergen. Daar zou een van zijn medebroeders, Drogo, een levensbeschrijving van haar samenstellen. De Vita Godelief.
6: Waarschijnlijk heeft hij zijn gegevens nog uit de mond van Bertolf zelf opgetekend. Op 30 juli 1084 werden Godelieves relieken door de bisschop van Doornik verheven tot de eer der altaren. Dat stond in die tijd gelijk aan een heiligverklaring.
7: En op de plaats van haar dood verrees een abdij met de toepasselijke naam Ten Putte. Tot op de dag van vandaag trekken er talloze pelgrims naartoe om er te drinken van het geneeskrachtige water en om Godelieves graf te bezoeken in de parochiekerk van Gistel. Sinds 1458 vindt hier op de eerste zondag, na 5 juli, de Godelieve processie plaats. Een dag waarop Godelieve koeken worden gebakken.
6: De heilige Godelieve is patrones van Gistel en van Brugge, van kleermakers en naaisters, van leurders ook.
7: En haar voorspraak wordt ingeroepen bij keelpijn, koorts, ook tegen keel- en oogziekten, dat laatste vanwege de genezing van Edith, en daarnaast wordt zij ook aanroepen bij echtelijke ruzies en last van boze schoonmoeders.
6: Zij wordt afgebeeld als maagd met een koord, strop of sjaal om de hals of in de hand en bij een put met bronwater. Haar feest is dus op 6 juli en zij werd geboren rond het jaar 1045.
7: En beste luisteraars, dat is dus het levensverhaal dat helemaal in een openluchtspektakel is gebracht. Godelieve leeft. En aarzel niet om daar de komende week naar gaan te kijken. Dat kan dus op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli, zaterdag 4 juli en zondag 5 juli. Meer informatie vindt u terug op de website goddelievevangistel.be. Daar kan u ook de ingangstiketten aankopen.
1: Om 10:30 die dinsdag was er een herhaling van de aflevering van de Leeswijzer, waar we met Romy Kersten in gesprek konden gaan over het boek Dankretraite. En verder gaven we u graag wat inspiratie voor de komende dagen en weken van deze zomer, waar u hopelijk wat meer tijd hebt om te kunnen lezen. Graag geef ik u ook mee trouwens dat in deze zomermaanden voor de aflevering juli en augustus een heel bijzonder interview op het programma staat. Een interview dat twee afleveringen zal beslaan omwille van het feit dat het voornamelijk in het Frans verliep. We gingen namelijk in gesprek met de heer Vincent Dujardin over het boek Boudewijn, de biografie. Jawel, we gaan hem tal van vragen kunnen stellen over dit boek en vooral over de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn zelf. Dat hoort u in de zomermaanden juli en augustus in de Leeswijzer. Steeds op de eerste dinsdag van de maand om 10:30. Om 1:00 kon u luisteren naar Koken met Hildegard. En was er om 17:30 de Wereld van Radio Maria. Tevens kon u in de avond luisteren naar een herhaling van het programma Menslievend, waar we te gast waren bij het woon- en zorgcentrum Sint Felix te Herne. In Heiligen Getuigen kon u ook iedere avond verder horen over het geestelijk dagboek en andere geestelijke geschriften van de heilige paus Johannes de 23e. Gebracht door Mia van Heukelom. We gaan luisteren naar een fragment en maken zo de brug naar woensdag 1 juli, de eerste dag van de maand toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus Christus.
8: 9. Bij het lezen van het waardevolle boek van Pater Faber, het Heilig Sacrament, heb ik een gedachte gevonden die door de auteur op magistrale wijze ontwikkeld is en die op mij een grote indruk maakte. Onder de altaarbloemen, dit wil zeggen de vruchten van een goede devotie tot het Allerheiligste Sacrament, neemt de geestelijke vreugde de eerste plaats in. De vreugde als een zeer belangrijk element van het geestelijk leven, atmosfeer van heldhaftige deugden, als geest, instinct, aanleg en onbeschrijfelijke genade. De vreugde moet vooral beschouwd worden als een factor van die geestesvrijheid die bij uitstek geschikt is om eigenschappen van het geestelijk leven die op het oog onverenigbaar lijken, te verenigen. Zij geeft de strenge teugels van de tucht in handen van de vertrouwelijke liefde. Vervolgens moet zij beschouwd worden als onafscheidelijke vriendin van de versterving. Wij moeten ons om onze vreugde bekommeren om tot versterving te geraken en de versterving beoefenen om onze vreugde te vergroten. Ik moet dus altijd dezelfde opgewektheid bewaren terwijl ik nooit één moment zal ophouden verstervingen te beoefenen. Het is de eigenliefde die de ontwikkeling van de geest verlamt en ons van droefheid vervult. De versterving roept het leven, de sereniteit en de vrede op. De heiligen zijn zo opgewekt, de broeders en zusters in de kloosters zijn zo opgeruimd van aard, omdat zij, evenals de heilige Paulus, hun lichaam kastijden en het met onverbiddelijke strengheid en grote omzichtigheid in bedwang houden. Wie de versterving beoefent, is vervuld van een blijdschap van zuiver hemelse oorsprong.
1: En zoals u daarnet kon horen, is inderdaad elke dag telt ook op vakantie, zeg maar. En in de zomermaanden heeft u de mogelijkheid om te luisteren naar het programma Boekad, waar we een boek aan u voorlezen. Vaak in eerder romanstijl. En dat is ook voor deze keer het geval. Zo kon u luisteren naar de eerste aflevering van Schrijfster in Jeruzalem. Geschreven door Tessa Afshar. Sarah en Darius die reizen naar Israël om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Sarah is gehuwd met Darius. Ze heeft alles wat haar hart begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. Hij betwijfelt of het wel een goede beslissing was om een Joodse vrouw te nemen. En zeker wanneer zij er samen met haar neef Nehemia voor pleit om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Wanneer Darius wordt aangesteld als opzichter, reist hij met Sarah naar Israël. Zal de weg die vol gevaren en verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand van God in zijn eigen leven te zien? U hoorde het in een eerste

0: juiste informatie bij de koning konden voegen. Artaxerxes was een zachtaardige, vriendelijke koning, zoals Sarah uit eigen ervaring wist. Maar hij wijdde zich volledig en vol overgave aan zijn rijk en kon daarom soms extreme eisen stellen. Een beetje voorbereiding voor een bezoek aan de koning was dan ook nooit weg. U zult de hele reis te paard afleggen met enkel 2 of 3 pakpaarden, zei Pari en onderbrak mijn mijmeringen. Ik hoop maar dat heer Darius nog genoeg kleding in zijn huis in Susa heeft, want ik kan maar 2 pakken onderbrengen in de ruimte die hij me heeft toegewezen.
1: Op woensdag zijn we normaal gezien helemaal live verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, maar ook paus Leo XIV heeft recht op een beetje vakantie. En dat is dus deze maand. Geen generale audiënties. Wat u wel kan horen is een herhaling van Radio Vaticaan van maandag. Op deze wijze heeft u 3 maal de mogelijkheid om tijdens de week te luisteren naar die aflevering. Mocht u het missen op de andere 2 gelegenheden, dus tijdens de maand juli de mogelijkheid om op woensdagochtend te luisteren. En dus hoorde u over de eerste dag van het buitengewoon consistorie. Onze dag was uiteraard ook toegewijd aan de heilige Jozef. Door middel van de verhalen van Sint Jozef en het programma Ga tot Jozef. En op woensdagavond om 7:45 kon u luisteren naar Carol, The Man Who Became Pope, deel 2. We hebben daar de vorige keer ook over gesproken en dat gaat natuurlijk over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. U hoort een fragment. Wij gaan naar donderdag 2 juli.
2: There is nothing more mysterious and unknown than love. We all have a deep, desperate need of absolute love. And the difference between how we perceive it and how badly we actually live it is a terrible thing. Well, love's not something that can be taught.
3: And yet it's absolutely vital to learn about it.
2: One thing's for sure. Love and sexuality are the most exciting link between mind and nature. But love is also a responsibility. When a man and a woman are united by real love, one takes on the other's destiny and future as if it were their own. And that can mean a lot of strain and suffering, but that's the only serious way to love. And not by making a game out of it.
4: Priester Carol hoort heel vaak de biecht. Op een dag komt er iemand biechten, maar begint met een grapje. Al heel snel herkent Carol zijn stem. Het is Novak, zijn goede vriend toen hij nog in de steengroeven werkte, tijdens de nazi-bezetting. Hij is zo blij om Novak terug te zien. Waar heb je al die jaren gezeten? Vraagt Carol. Ik werk nu in de Tchaikovsky-fabriek in Poznan. Hoe gaat het ermee? Vraagt Carol. Slecht, ik bedoel prima, antwoordt de man. Welk van de 2 is het? Vraagt Carol. Beide. Slecht, omdat dit regime een belediging is van het socialisme. De mensen hebben honger. En goed, omdat ik me nog steeds sterk en in staat tot vechten voel. En weet je wat? Zegt Novak. Ik ben verliefd. Verliefd? Wat een geweldig nieuws, zegt Carol.
1: Op donderdag 2 juli mochten we beginnen met onze wereldreis in De Rots in de Branding, die deze zomer zal te horen zijn. Daarbij wordt steeds de geschiedenis en christelijke geschiedenis van de verschillende landen die worden aangedaan besproken. En dit met aangepaste muziek en liederen. In dit eerste deel mochten we naar de Filipijnen, onmiddellijk naar de andere kant van de wereld, met 3 excursies. Een uitstap die ons kennis liet maken met Ferdinand Magellaan, priester Pedro de Valderrama en de eerste paters Augustijnen. Diezelfde dag in Radio Vaticaan om 17:30 kon u over de tweede dag van het buitengewoon consistorie vernemen. In het inzicht

0: hoorden we over Jezus Christus, de drager van het levenswater, in een tweede deel. Het tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, dat op deze wijze werd behandeld. Een van de centrale thema's is holisme. Een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde, waar veel aandacht is voor de natuur en voor moeder aarde. Maar New Age is impliciet pantheïstisch. De kern van het New Age denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Daarover sprak Marleen Kaars in Het Inzicht op donderdagavond. We luisteren naar een fragment.
1: De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, moeder aarde of Gaia met hoofdletters.
0: In Pelgrim in eigen land gingen wij verder met onze wat lange tocht door Antwerpen, maar er valt natuurlijk veel te vertellen over deze stad. Zo mochten wij overnachten in het Sint-Juliaan gasthuis, dankzij het Vlaamse genootschap van Santiago de Compostela, en mochten we in gesprek gaan met een heuse hospitalero. En maken zo de verbinding met vrijdag, daar ook in de ochtend Pelgrim in eigen land te beluisteren was. En zo, dierbare luisteraars, konden wij stilstaan bij de afgelopen dagen hier bij Radio Maria. We danken u zoals steeds van ganser harte voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken, ook tijdens deze zomertijd. U kan nog luisteren naar een fragment uit Pelgrim in eigen land. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot volgende week.
2: Aandoen.
3: U zegt dus verschillende routes gezocht. Mag ik er dan van uitgaan dat u toch de droom hebt waargemaakt om vanuit Antwerpen zelf te vertrekken?
2: Ja, de eerste maal ben ik vertrokken vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. Nadien heb ik nog een aantal tochten gedaan vanuit Sevilla, vanuit Lissabon. Maar dan in 2008, als ik pensioen of op rust gegaan ben, heb ik alle moed bijeengenomen en ben ik vanuit Antwerpen richting Santiago getrokken. In 2013 heb ik dat nog eens een keer herhaald, maar dan via een andere route.
3: Ja, toch wel een hele verwezenlijking. Ik denk dat dat ook een ervaring is die u voor de rest van uw leven zal meenemen. We zijn vandaag hier te gast in het Sint-Julianus gasthuis, dat een onderdeel vormt van een voorziening die door een vernootschap eigenlijk wordt voorzien. Laten we het misschien toch even hebben over het Vlaams genootschap van Santiago de Compostela. Gesticht in 1985 met de bedoeling vooral om iedereen te helpen die het voornemen neemt om zo'n pelgrimstocht te ondernemen. Wat moeten we erbij voorstellen? Wat wordt er zoal georganiseerd?
2: Wel, er zijn zeker een 4-5 infodagen die in de verschillende provincies georganiseerd worden, met de bedoeling van de kandidaat pelgrims toch wel wat raadgevingen mee te geven. Bovendien zijn er ook een aantal andere activiteiten voor de leden van het genootschap zelf, wandelingen in Vlaanderen, bijeenkomsten, filmvoorstelling, noem maar op. En uiteraard de jaarlijkse viering van Sint-Jacob op 25 juli.
3: Maar als ik het goed heb begrepen, dan is het niet begonnen in Vlaanderen. Het is ergens anders begonnen, hè?
2: Ja, de revival is eigenlijk ontstaan in Parijs in 1950 al. Vlaanderen is pas gevolgd in de jaren 80. Aanvankelijk in Zevenkerken, in de abdij. Het is pater Mondelaars die met een aantal vrienden het initiatief genomen heeft om het genootschap op te richten. En terzelfde tijd was men in Sporta ook al met datzelfde idee bezig. Gelukkig hebben beide organisaties elkaar gevonden en het is daar in feite dat het Vlaams Compostaalgenootschap zijn ontstaan kent.
3: Ik zie hier ook bepaalde symbolen die mensen wel kunnen herkennen in Vlaanderen. Hè. De Sint-Jacobsschelp, die we toch in, onder andere in de steden zelfs ook echt op de grond kunnen terugvinden. Als ik me niet vergis, dan is er een route in Vlaanderen bestaande uit kerken die toegewijd zijn aan de heilige Jacob, die verwijzen naar de pelgrimsroute naar Santiago.
2: Ja, in de jaren 80 is door het Vlaams Compostelgenootschap het initiatief genomen om inderdaad een route aan te leggen door Vlaanderen, ongeveer 750, 800 kilometer, en die de verschillende Jacobskerken met elkaar verbindt.
3: En ze zijn te herkennen aan de gele pijlen of aan de Sint-Jacobsschelp die men erop kan terugvinden.
2: Ja, er is de legende dat ergens in Spanje een priester op een bepaald moment een grote vracht gele verf zou gekregen hebben en die niet beter gevonden heeft dan een aantal routes aan te leggen met borstel en verf. De gele pijl is zowat in gans Spanje te herkennen.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio kardinaal Hummes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyade van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gaven van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft. Uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel, broeder Fadi Ziyade.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Patere Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon. Een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders. Pas daarna, toen ik in het klooster was ingetreden, heb ik Franciscus echt leren kennen. Toen ik zijn spiritualiteit van binnenuit ontdekte, raakte dat mij diep. Ik had het gevoel dat ik eindelijk vond waarnaar ik al zo lang zocht in de kerk. Eenvoud, vreugde en nabijheid tot de mensen. Spontaan, echt, zonder masker. Toen de heilige vader, paus Leo XIV, dit jaar van de heilige Franciscus aankondigde, was ik eerst verrast. Binnen de Franciscaanse familie waren we al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte. Want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle levend en ten volle van God kan zijn. Zelf voel ik mij vaak nog ver verwijderd van het ideaal van de heilige Franciscus. Ik probeer eenvoudig mijn persoonlijke roeping te leven waartoe ik mij geroepen voel. Het brengt mij echt vreugde wanneer mensen in mij iets authentiek Franciscaans herkennen.
2: En tot u, beste broeders en zusters, weldoeners van Kerk in Nood, wil ik tot slot deze woorden richten. Woorden van Jezus die Franciscus met heel zijn hart lief had. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend Broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan Kerk in Nood begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerkenoot een voertuig voor de pastorale activiteiten van de Zusters van de Goddelijke Wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde voor Christus die het leven van Franciscus van Assisi kenmerkten. Het herinnert ons eraan het evangelie met vreugde te beleven, de armoede van geest te omarmen en Christus te zien in de armen, de zieken en heel de schepping. Als Franciscanen in onze missie hier in Timor-Leste is onze roeping om met mededogen en nabijheid te dienen. Door pastoraal werk, de vorming van jonge zusters, de begeleiding van kinderen en gezinnen en de zorg voor zieken en ouderen streven wij ernaar instrumenten van vrede en hoop te zijn. Geïnspireerd door de heilige Franciscus verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voor te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Moge de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenken. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
0: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
1: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in centraal-westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
0: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waar bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
1: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Abbas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun stemmen samen als een gezamenlijk verlangen naar vrede.

0: Abbas, ik kom boven samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerkenoot met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties en ondersteunen ze jonge moeders en hun baby's met verpleegkundige zorg. Op dit moment zijn er 11 FMM-zusters in Ethiopië en allemaal komen ze uit het buitenland. Voor hun levensonderhoud en hun missie zijn ze afhankelijk van steun uit Rome en van hulp van buitenaf. Daarom hebben ze Kerkenoot om steun gevraagd, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. De hulp bedraagt €800 per zuster. Wilt u meehelpen?
2: Dit is Kerk in Nood.
3: In de Filipijnen steunt Kerk in Nood de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
3: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders is dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerk in Nood wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
3: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge, onder leiding van Injas Tevelijn, met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat €425 voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee. Om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt $480. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het Koptisch katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

0: Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het onbevlekt hart van Maria werden in 1859 in Caïro gesticht. Sindsdien zetten zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leiden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerk in Nood gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van hun werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Caïro luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunde Kerk in Nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden. De mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwen en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft. Omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is, zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
0: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van 40.000 euro. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
1: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt Kerkenoot het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u nu graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat Gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt Gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij die ongewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Of in het Engels, make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van de heilige Franciscus. Tot volgende maand.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. We zijn vandaag zaterdag 4 juli. Dat is de zaterdag in de 13e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 874. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Toon mij de weg, Heer, die gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af. Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om haar te volgen met heel mijn hart, leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Mijn hart zij gericht op wat gij verordent. En niet op ijdel gewin. Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mij leven volgens uw weg. Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd, neem van mij weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen.

namen. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof legt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijkt de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult gij niet blozen van schaamte, die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende, de engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen, proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem, eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt. Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Uit de profeet Jeremia. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. Vergeef mij, Heer, ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
8: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
9: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
11: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
13: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
13: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
13: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
13: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
13: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
13: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
13: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
14: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
14: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
14: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
14: Amen.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en wat huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen. Dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, Klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden,

0: terug naar Roendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
0: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. En u zei dat u bent doorgegroeid.
0: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
0: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half, Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-17 volledig naar Roendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
0: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit hun zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
0: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over je taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
0: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak

0: in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten. Dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal. Kini komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau. Overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat. Eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt er vanaf. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
1: dat zijn best lange dagen dan.
0: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
1: Ja. Hij heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
0: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
1: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
0: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook, inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor dat ze eigenlijk ook een eigen living gedeeld hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
1: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel
0: ja,
1: dan?
0: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistente die probeert wekelijks of om de twee weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
1: Oké, hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
0: Nee, ik ben tevreden, dank u wel.
1: Oké, zeer goed, dank u wel. Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja, ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké. Okay.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat hij dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig, dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar niet moet naar meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk... hoe noemen ze het? Godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar... Eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar, maar... Wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dat men dan woonde, en daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen, in een appartement van zijn ouders, die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Okay, heel vroeg gestorven,
1: ja,
0: dan echt.
1: Ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedacht zeggen. Maar hij was altijd niet... Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in dit leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want... ja, als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat toch niet, niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kan doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat er ook.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn nouvast nu. Hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken. En dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles. Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig.
1: Ja,
0: hier.
1: Ja, ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandig. Dat is daarom dat we ook iets doen. Snemmen we altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal op boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
0: U woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Piet Geel Kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... op de boodschappen. Hè. Brood. Dus hier dichtbij een benauwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat afgezet. En ik heb bijzonder lieve en goede buren hier naast mij... Dus nog een koppel, want ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het al zo warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor Dante. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè. Want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds. Ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, okay, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Ja, nu gedaan.
0: En we gaan u van u de rest van uw dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tiene. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Oh, dat is geen probleem voor mij. Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Okay. Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit toekomen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we op kunnen rekenen als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij. Ja.
1: Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoners eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Oh. Oké. Okay. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog 2 toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat dat over. Dan kom ik een uur of 2, 3 op mijn bed liggen. En dan is dat over. Ja. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is het over voetbal, hè.
1: Okay.
2: Ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat tikkens resumés aan 1,5-2 uur. Hè. dan zit het heel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen.
1: Hmm.
2: De kleinkinderen. Niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet...
2: dan, en je kunt er dan mee praten. En dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen.
1: Ja. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liever dan met gewoon mensen, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven nu zo wel eens vies bekijken. Van als je over psychiatrie praat, dan denken die direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze u te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè. En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè. En dan gaan we daar naartoe. Hè. Een babbeltje doen. Hè. Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè.
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust tamelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur... kwart naar 11 s'morgens is, dan krijg ik mijn dipje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus de situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op je gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké. Okay.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Ah. Dat wordt toch uitgezonden, deze avond? Ja.
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moet jullie eens weten. Ja. Stel maar vragen zoveel dat is. Teter zal nu wel wachten. Want thuis was in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè?
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
2: jullie
1: te willen praten.
2: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken. Hè?
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten. Die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens. En voor de rest niks. En dat jullie met 3 gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle 3 gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Yes. Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Daarzonet kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u taart gegeten?
2: Gâteau was het.
1: Okay.
2: Daar had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen. En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, jawel, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook weer.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u er graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest. Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan? Of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tienen, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis.
1: U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
2: Zwarte Piet,
1: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
1: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
1: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
1: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
1: geoefend.
2: Ja.
1: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus we splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
1: Kan u daar iets over vertellen?
2: Wat ja, is dat? Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eenderd, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo'n keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
1: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
1: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
1: Dat
2: ja.
1: Was leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja.
1: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus dat valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
1: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Gelijkvloers 1, 2, 3.
1: Oké. Ja. En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
1: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
1: Jullie komen
2: en zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mij subiet wel een aperol.
1: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
2: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
1: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
2: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ja, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
1: Oké.
2: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
1: Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
1: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
2: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug naar Ginder zijn.
1: Ah, ja.
2: Goed.
1: Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
2: Ja.
1: Maar gewoon op het geluid afgaan.
2: Ja, ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kortverblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje...
3: Loopt dat los.
0: Oké. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kortverblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of...
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet in het ziekenhuis bijvoorbeeld, heb je dat ook?

0: Dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
1: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
1: Oké, wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
0: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Ja, gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dat, dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
1: En wordt er veel gelachen?
0: Ja, heel veel.
1: Oké.
0: Moeten we nog iets zeggen?
1: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
0: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
1: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alei, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren. Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want we hebben hier Alei bij ons. Alei, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
1: Ik ben 61 jaar, ja.
0: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
1: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
0: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
1: Helemaal, ja.
0: En u komt hier in het dagcentrum?
1: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
0: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja?
1: Ja, al wel.
0: U heeft daar verzorging die komt?
1: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
0: Oké.
1: En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
0: Oké. En uw leven is in één klap veranderd.
1: Ja.
0: Hoe kijkt u daar nu naar?
1: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
0: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen.
1: Heel veel, heel veel.
0: U bent het liefst onder de mensen, ja.
1: Ja, toch wel.
0: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
1: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas, dan na de maandag ziet daar een en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
0: Oké. Okay. En er is hier een grot... Een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan... Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
0: Zeker.
1: En dan, ik weet niet... Van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
0: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
1: Dus ja. Ik ben ook heel gelovig. Dus misschien dat ook geholpen heeft...
0: Ja, oké. Okay, hartelijk bedankt, Alei, om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden.
1: Geen
0: is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
1: Niet speciaal, nee.
0: Niet speciaal, oké. Okay, hartelijk bedankt. Ja. Dan gaan we u laten.
2: Wat ik zo mooi vind, Alei, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen.
1: Ja.
2: Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden, ook in moeilijke omstandigheden.
3: Ja, ja. Ik weet niet of dat zo is.
1: Nou ja, dat is zo.
2: Dankjewel.
1: Okay,
0: dankjewel, Alei. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen
1: dan? Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja. Maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt?
1: Hm.
0: Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, dat is al
1: een rare man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog. Ons hielden in Holsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
0: Oké, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: wat heeft u gedaan?
1: Thuis ik had geweest. 4 kinderen, ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik me inbeelden.
1: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zin toen bijna dood was. Oh. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat is dan eerder niet zo goeie.
1: Die was nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen. Er hangt hier een kruisje aan uw muur en een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja,
1: dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleeft u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Als deel van het koor? Of...
1: Ja.
0: Oké, elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie?
1: Hm?
0: Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè?
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig omhoren.
1: Ik heb het graag gezongen.
2: Ja.
1: Ik heb altijd graag gezongen.
3: En dan doet u dat nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
3: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing.
2: Ja. Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
3: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

0: We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hoofdstuk 7. Maak het geheim van een ander niet openbaar. Spreuken 25 vers 9b. Bovenaan de trap vond ze een korte gang die naar een klein vertrek leidde dat luxueuzer was ingericht dan de vertrekken beneden. De sierlijke meubels waren verfraaid met het beroemde zilver van Kouch en aan de muren hingen gekleurde geweven tapijten. De dikke gordijnen voor het raam waren dichtgetrokken en hielden zowel het zonlicht als het lawaai dat bij een paleis vol mensen hoorde buiten. Meerdere lampen brandden op ijzeren standaards en verlichtten de schemerige kamer. Twee beambten waren diep in gesprek. Karilene merkte op dat een van hen een ooglap had en touwachtige littekens ontsierden de huid rondom de lap. Afgezien van de littekens was het gezicht van de man knap, met mooie, hoekige trekken die de indruk wekten dat hij zelfvertrouwen bezat. Hij draaide zich om toen ze verder het vertrek binnenkwam. "Wat doe jij hier?" zei hij op een geïrriteerde toon. Karilene hief de schaal. "Een vijgenmeester?" "Nee, ga naar beneden waar je hoort." Met een buiging draaide ze zich om en maakte aanstalten om te vertrekken. "Wacht!" Karilene bleef staan. De man liep met langzame stappen op haar toe. Zijn gouden armbanden en kettingen schitterden in het lamplicht. Tot haar schrik legde hij een hand onder haar kin en hief haar gezicht. "Wie ben jij?" vroeg hij lijzig, terwijl hij haar monsterde. Het blad wiebelde in Karilene's hand. Niemand, bracht ze hakkelend uit. "Hoe heet je en bij wie hoor je?" Daar had je hem, de vraag waar ze naar gehunkerd had. De vraag die een deur kon openen, tot een vlacht van herkenning kon leiden. Ze hief haar hoofd en keek de man in de ogen, terwijl ze probeerde dat vreselijke litteken te vermijden. "Ik ben Karilene, de kleindochter van Quintus Blandinus Geminus." Het ene oog werd groot, de man haalde snel adem, zijn neusvleugels sperde. "Ik wist niet dat Blandinus een kleindochter had." "Ja, dus. Wat doe jij hier, kleindochter van Blandinus?" "Serveren, vijgen." Ze hief de schaal een fractie. De man duwde hem weg. De vruchten vielen bijna van de schaal. Hij keek haar strak aan. "Hoe oud ben je?" "Sesen," riep de andere man in de kamer met nasale stem. "Ik moet zo weg. Laat dat wicht. Laten we onze zaken afronden." "Een ogenblik," antwoordde de man die blijkbaar Sesen heette. Hij richtte zijn aandacht weer op Karilene. "Hoe oud ben je?" "Ik ben 24. Sesen hapte naar adem. "Het klopt, het tijdstip." Karilene deed een halve stap naar voren en vergat beleefd afstand te bewaren. "Wat klopt?" "Wie is je vader?" Karilene's slapen bonsden. Ze voelde zich duizelig alsof er geen lucht meer in de kamer was. Verstomd staarde ze de man aan. "Je vader," zei hij nog eens een keer. Zijn voorhoofd was drijfnat van het zweet. "Wie is hij?" "Sesen," loeide de andere man. "Zal ik je aan je verzetje overlaten?" Sesen knarste tanden. "Kom van de middag naar me toe," beval hij. "Karilene, begrepen?" Ze knikte. Ze dwong haar stijve benen naar de deur te lopen en de gang in te gaan. Vervolgens daalde ze op haar tenen de trap af. Ze wist dat Sesen haar nakeek. Op de overloop waagde ze een snelle blik naar boven en ving een glimp op van de man die terugkeerde naar de rijk versierde kamer. Ze overhandigde haar schaal aan de wachtende Arkamani en draafde weer de trap op. Niets ter wereld kon haar beletten naar Sesen terug te gaan. De deur van het vertrek was nu stevig gesloten. Ze sloop er stilletjes langs en betrad een kleine alkoof vol linnengoed en kussens die zich links van het vertrek bevond. Een gordijn hing slap naar één kant. Karinine trok het geluidloos dicht. Ze viel neer op een kussen met franje met een hoofd vol vragen. Waarom had Sesen gezegd het klopt toen ze hem vertelde hoe oud ze was? Wat klopte er? Wie is je vader, had hij op dringende toon gevraagd. Kon het antwoord zijn Sesen? Was dat wat hij probeerde vast te stellen? Had haar geboortedatum moeten uitwijzen of ze zijn dochter was? Ze moest denken aan de Griekse historicus Herodotus, die de Kushite eens beschreven had als de langste, knapste mannen ter wereld. In Sesen zag ze Herodotus' oude, oeroude beschrijving bevestigd. Hij was geen man om over het hoofd te zien, met zijn ongewoon statige houding, zelfs voor een Kushit, met een borst zo breed als een ton, armen die een zuil op konden houden en een innemend gezicht. Ze kon zich voorstellen dat een jong Romeins meisje van hem in de ban zou raken. Ze klampte zich vast aan kleinigheden, trok reusachtige conclusies op grond van gebrekkig bewijs. Aan de andere kant, waarom had Sesen zo heftig gereageerd toen hij hoorde wie haar grootvader was? Telde hij haar huidskleur op bij het tijdstip van haar conceptie en kwam hij tot een onbetwiste conclusie? Wat wist Sesen? Ze zou geen antwoord op haar vragen krijgen, tenzij ze hem die stelde. Karinine was van plan hem op te zoeken zodra hij zijn gesprek beëindigd had. Ze kon geen uren wachten tot de middag, zoals hij haar had bevolen. Stemmen uit de andere kamer drongen zwakjes door de dunne muur in de alkoof en onderbraken haar gedachten. Ze kon echter slechts een paar woorden verstaan. Eerst ging ze ervan uit dat de mannen over zakenkwesties spraken. Toen hoorde ze het woord dode en de naam van de koningin. Karilines mond viel open. Ze moest het verkeerd hebben verstaan. De woorden die in de kamer ernaast werden gesproken bereikten haar schuilplaats, gedempt, maar nu wel verstaanbaar. We kunnen haar nu niet doden. Ze heeft haar reis uitgesteld tot de zomer. Dat was Sesens stem. Die heks! Tegen die tijd heeft ze me geruïneerd. Ze snijdt je de keel af, Asje. Woorden die ze niet kon verstaan. En toen, ons plan is goed. Het zal een ongeluk lijken als haar koninklijke schuit ondergaat. En zij erbij. We moeten 4 maanden wachten. Totdat de Kandake in juli aan boord van dat schip gaat, moeten we onze tijd afwachten. Karilines hoofd begon te bonzen. Een samenzwering tegen de Kandake. Ze beraamde een plan om haar te vermoorden. Ze wreef over het kloppende plekje in haar keel. Had ze eindelijk haar vader gevonden, alleen maar om te ontdekken dat hij van plan was een koningin te vermoorden? Ze moest het Nathema haar vertellen. Nathema haar zou de samenzwering tegen de koningin moeten rapporteren. Hij moest Sesens verraad onthullen. Karinine dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Sesen ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. Had Sisen dat litteken op zijn gezicht te danken aan de Kandake, omdat ze hem gestraft had, omdat hij het gewaagd had verliefd te worden op Karilinis moeder? Welke vergelding zou zo'n vrouw passend vinden voor een regelrechte samenzwering? De Kandake zou hem stellig langzaam dood laten martelen. Ze liet haar schouders hangen. Waarschijnlijk was Sisen niet eens haar vader. Hij was een volkomen vreemde voor haar. Niettemin gaf de gedachte dat ze zijn dood op haar geweten zou hebben een akelige smaak in haar mond. Ze beet op haar lip en legde haar hoofd op haar gevouwen knieën. Met het gordijn dichtgetrokken was het pikken donker geworden in de raamloze alkoof. En de dikke stof maakte het er benauwd, waardoor het moeilijk was om te ademen. Twee levens stonden op het spel en alleen Karilinee had de macht er één te redden. Het leven van de koningin of van Sisen? Wie van de twee verdiende haar hulp het meest? Ze bedacht dat ze nog 4 maanden tijd had om te beslissen. Het leven van de Kandake was niet onmiddellijk in gevaar. Sisens plan zou pas in de zomer worden uitgevoerd. In de tussentijd kon nog van alles gebeuren. Misschien kon ze Sisen er binnenkort zelfs wel van overtuigen van zijn gewelddadige koers af te wijken. Voorlopig zou ze haar mond houden. Niemand vertellen van wat ze gehoord had. Zelf Natemahar niet. Vooral Natemahar niet. Hij zou zo'n ernstig geheim nooit voor zijn vorstin kunnen bewaren. Dat moment hoorde ze een deur kraken en ze begreep dat de mannen weggingen. Met ingehouden adem wachtte ze tot hun stappen de alkoof waren gepasseerd. Ze trok het gordijn open om de gang in te gluren. En precies op dat moment dat Sisen zijn hoofd omdraaide. Karilinee trok zich haastig terug. Te laat zag ze dat haar tenen onder het gordijn uitstaken. Snel trok ze ze naar binnen. Ze was er zeker van dat Sisen haar niet gezien had. In die donkere gang vielen de punt van een sandaal en een rukje aan het gordijn niet op. Hoewel ze niet van plan was zijn geheim te onthullen, wilde ze niet dat hij wist dat ze ervan op de hoogte was. Het laatste wat ze wilde was dat hij zich door haar bedreigd voelde. Ze moest hem onder 4 ogen spreken. Ze moest hem aanspreken en achterhalen wat hij wist. Zelfs al was hij haar vader niet, hij bezat zeker enige informatie. Hij wist iets over haar geboorte wat haar kon helpen. Ze nam een besluit, trok het gordijn open en stapte de gang in met de bedoeling achter Sisen aan te gaan. Met een bons botste tegen een brede borst op. Karilinee! Natemahars vriendelijke stem klonk nu eens niet zo vriendelijk. Wat doe jij hier? Hij dempte zijn stem, maar kon de trilling erin niet inhouden. Karilinee was wel van plan Sisens complot voorlopig over haar vriend te verzwijgen, maar ze zou nooit rechtstreeks tegen hem kunnen liegen. Ik ben gekomen om mijn vader te vinden. Zonder zijn pas in te houden, trok Natemahar aan haar tunica met zich mee, zodat ze gedwongen was met hem mee te lopen. Je gaat weg. Je begrijpt niet in welk gevaar je verkeert. Ze probeerde haar hakken in het zand te zetten. Ik ben nog niet klaar. Jawel, je bent absoluut klaar. Hoe ben je binnengekomen? Ze waren nu afgedaald tot de begane grond en Natemahar kreeg Arkamani in het oog, die op de overloop met zijn hand op de leuning stond te wachten. Ik had het kunnen weten, mompelde Natemahar zacht. Arkamani ontspande toen hij hem zag. Ik werd ongerust, honingdame, Waar heb je gezeten? Ongerust, hè? Natemahar keek de jongen streng aan. Breng haar naar huis. Rechtstreeks naar huis, begrepen? En als je haar ooit weer helpt stiekem het paleis binnen te komen, zal ik je plukken als een kip. Heb je me gehoord? Arkamani keek beteuterd. Ja, meester. Als een kip, meester. Maar Natemahar, zei Karilene, in de hoop een manier te vinden om weer naar boven te kunnen gaan en om Sesen te zoeken. Geen woord, beval hij, zijn mond een strakke streep van ongenoegen. Ga naar de specerijenhandel. Ik zie daar zo gauw als ik kan. Het strekte Natemahar tot eer dat hij haar niet lang liet wachten. Hij arriveerde met een gezicht als een donderwolk en het was alsof hij werd omringd door donkere wolken van onheil. Vergeef me, Natemahar, zei Karilene. Ik weet dat ik je ongerust heb gemaakt. Maar luister, ik denk dat ik weet wie mijn vader is. Of tenminste dat ik iemand heb gevonden die iets van mijn geboorte afweet. Natemahar liet zich op de kist neerploffen die ze als zitplaats gebruikte. Hij zuchtte. Wie? Sesen.
1: Sesen? Ken je hem?
0: Natuurlijk ken ik hem. Hij is een van de 6 schatbewaarders van de koningin.
1: Werkt hij voor jou?
0: Hij werkt voor de Kandake en voor Kush. Maar hij valt inderdaad onder mij.
1: Waarom denk je in vredesnaam dat die man je vader is, Karilene?
0: Weet jij hoe hij zijn oog is kwijtgeraakt? Heeft de koningin hem gestraft? Is hij verscheurd door een leeuw?
1: Natemahar rolde met zijn ogen.
0: Toom alsjeblieft je fantasie een beetje in. Het zal eerder het werk zijn van een toornige echtgenote. Hij staat erom bekend dat hij er een paar in zijn kielzog heeft achtergelaten. Het is jaren geleden gebeurd en Sesen spreekt er nooit over. Wat heeft dat nu te maken met je vader?
1: Karilene boog zich naar voor. Stel dat de koningin hem blind heeft gemaakt als straf omdat hij met mijn moeder trouwde.
0: Nu maak je me ongerust. Ik hoop dat je beter bewijs hebt dan een ooglapje om te denken dat die man je vader is.
1: Heb ik ook.
0: Karilene vertelde Natemahar alles wat had plaatsgevonden in het paleis. Alles behalve de samenzwering tegen de koningin. Natemahar nam haar een lang ogenblik zwijgend op en met een ondoorgrondelijk gezicht zei hij: je trekt overhaaste conclusies.
1: Dat zal ik niet tegenspreken. Misschien zijn we geen familie, maar hij weet iets. En de enige manier om erachter te komen wat hij weet is het hem te vragen. En dat stond ik op het punt te doen toen jij me tegenhield.
0: De inktzwarte ogen werden zacht.
1: Waarom laat je het mij dan niet uitzoeken? Ik zal Sesen benaderen.
0: Nee! Ze wilde Natemahar er niet bij betrekken. Ze wilde niet dat hij op een heimelijke manier met Sesen verband hield, uit vrees dat de intrige aan het licht zou komen en Natemahar onder verdenking viel. Een clandestine ontmoeting met Sesen kon verkeerd begrepen worden.
1: Ik moet dit zelf doen, Natemahar.
0: Jij mag niet terug naar het paleis, beloof het me.
1: Karilene perste haar lippen op elkaar van ergernis. Hij wilde haar beschermen, net als zij hem wenste te beschermen. Het was een impasse.
0: En als ik hem dan een brief schrijf?
1: Brieven kunnen in verkeerde handen vallen.
0: Wat wil je van mij, Natemahar?
1: Ze boog zich naar voor en keek hem recht aan.
0: Ik geef het niet op. Dit is mijn enige kans om mijn vader te vinden. Je kunt me helpen of niet, maar je houdt me niet tegen.
1: Natemahar wreef met een hand over zijn korte haar. Het gaat tegen mijn gezonde verstand in, maar ik zal je helpen waar ik kan.
0: Dank je, Natemahar.
1: Karilene gaf hem een zachte kus op de wang. Je bent de beste vriend die ik me zou kunnen wensen. Hij schonk haar een gepijnigd lachje. We zullen zien. En dit kan ik je vertellen. Overmorgen heeft Cécène een audiëntie bij de koning. Dan kun je hem benaderen, op de weg tussen de baleizen. Overhandig hem je brief. Schrijf hem nu, dan zal ik helpen. Ik smeek je, laat alsjeblieft niet te veel informatie los. Jij bent de dochter van de Romeinse beambte in Couche en Cécène is een hoveling. Als hij je vader niet is, zal hij proberen je als spion te gebruiken, als hij kan om macht te winnen via Rome. De interesse die hij voor je toonde zal zeker niet altruïstisch zijn. Dus schrijf je brief met zorg, kind. Anders geef je hem een wapen in handen tegen jou en je huishouding. Caroline fronste haar wenkbrauwen. Daar had ik niet aan gedacht. Wel, denk er dan nu maar aan.

Hoofdstuk 8. Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, Heer. Uit Psalm 59, vers 4a. Met haar zorgvuldig geschreven brief in haar ene hand, geklemd, wachtte Carilliné in de schaduw van een palmboom. Ze stond zo dicht bij het paleis van de koningin dat ze duidelijk zicht had op diegenen die de hoofdingang in- en uitliepen en ondanks de schaduw die het hek van majesteitelijke palmbladeren bood, gleden er straaltjes zweet over haar rug. Carilliné's hart begon sneller te slaan toen ze Cézanne alleen en met snelle passen naar buiten zag komen. Voordat ze de moed kon verliezen, zette ze haar voeten in beweging en naderde hem. Cézanne bleef stokstijf staan toen hij haar zag en keek haar strak aan. De woorden bleven in Carilliné's keel steken. Ze wilde zoveel dingen weten dat ze niet wist waar ze moest beginnen met vragen.

een ondeelbaar ogenblik ging de blik van de Kandake tussen Sissène en Kariliné heen en weer, om tenslotte nieuwsgierig op haar te blijven rusten. Kariliné voelde die indringende inspectie tot in haar tenen en het voelde zoals het niet al te vriendelijk snuffelen van een wolf op zoek naar zijn volgende prooi. Ze trok zich weer terug in de schaduwen en verstopte zich achter een bosje bloeiende struiken. Ze knarste tanden van frustratie toen de Kandake zich bij Sissène voegde. De soldaten vormden een muur om hen heen, waarna ze naar het paleis van de koning liepen. Haar laatste kans, haar enige kans gestolen door de koningin. Het was haar laatste dag in Meroë. De volgende ochtend zou de rivierboot haar en tante Plandina voor de laatste keer de Nijl opvoeren. Het was haar niet gelukt om haar vader te vinden. Grootvader had toch gewonnen. Kariliné voelde zich verstikt door een indringende eenzaamheid. Een paar dagen lang had ze zich vastgeklampt aan hoop. Hoop dat ze door haar vader te vinden eindelijk ergens zou thuishoren. Maar ze had een nieuwe berg as gevonden. De hoop die haar had gesterkt en kracht had gegeven nadat ze het geheim van haar grootvader had ontdekt, was nu een genadeloze dolk geworden die in de wond van haar eenzaamheid prikte. Kariliné ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroë. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Kariliné de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. Ze werd omringd door een overvloed van piramides. Sommige waren gebouwd op hogere platforms, waardoor ze groter leken. Andere waren gestroomlijnd en compact. Enkele torenden boven de rest uit, terwijl meerdere van de ouderen tekenen van oudheid vertoonden en bij die ouderen brokkelde hier en daar al kalksteen af. Kariliné vond haar moeders piramide dankzij haar gedetailleerde tekening met gemak. Ze zonk neer op de droge grond voor het monument, trok haar knieën op tegen haar borst en gaf lucht aan een gesmoorde kreun. Het maakte dat Kariliné zich dicht bij haar moeder voelde, nu ze zat waar zij had gezeten, en waarnam waar zij eens zo oplettend en aandachtig naar had gekeken. De piramides verhieven zich naar de hemel en met hun mysterieuze driehoekige muren vormden ze een obstakel waaruit hun bewoners niet konden ontsnappen. Een passende metafoor voor haar leven. Een gevangene van haar grootvader. Van de koningin van de tijd, onmogelijk om los van te komen. Nathemahar had God gevraagd haar stappen te leiden. Haar het verlangen van haar hart te geven. Had God haar stappen geleid naar dit doodlopende eind? Was dit zijn antwoord? Dit schallende nee? Aan de andere kant had ze niet de moeite genomen zijn mening te vragen over haar recente beslissingen. Haar bezoek aan het paleis, haar brief aan Sissène, haar plan om hem onvergoeds te overrompelen. Ze was simpelweg doorgedraafd van het ene idee naar het andere en had zich door haar emoties tot besluiten laten leiden. Haar geest was verward geraakt in zijn eigen wervelwind van plannen. Plannen die om haar heen waren ingestort en haar niets hadden opgeleverd. Vergeef me, God. Zeg me wat ik moet doen. Waar moet ik gaan? Alsjeblieft. Ze staarde naar een van de piramides, een gedenkplaats van de dood, van zijn onherroepelijkheid, zijn onverbiddelijkheid en onvermijdelijkheid. Dit hele monument, de wanhopige door de mens geschapen poging

om in de hemelen te reiken, daarin door te dringen en zijn bewoners naar een hogere plan te voeren, was niet meer dan een klomp aarde. Maar er was één die de dood wel had overwonnen, die de dood had doorboord zoals hij was doorboord, die had overwonnen zoals hij was overwonnen door een bruut kruis. En de ene die de macht bezat, had haar ook lief. Ze slaakte een zucht bij de gedachte aan alle muren die haar omringden, de teleurstellingen en de mogelijkheden, de angsten en frustraties, maar geen van alle zo hoog dat hij ze niet kon overwinnen. Heer, Heer, Heer. Ze sprak het woord keer op keer uit als een daad van overgave, van erkenning dat hij Heer was en zij niet. En het was een belofte. Ze zou haar pogingen om te proberen hem te zijn opgeven. Ineens herinnerde ze zich de regels in Vitruvia's laatste brief. Vitruvia had er met opzet van afgezien specifieke namen te noemen in die brief. Maar ze had geschreven als iemand die Gemina's verloofde kende. Karilini's moeder had Vitruvia kennelijk veel geschreven over de man met wie ze wilde trouwen. Zou ze in haar enthousiasme zijn naam hebben onthuld? Zou Vitruvia weten wie hij was? Zou ze kunnen bevestigen of Sisen inderdaad haar vader was? Karilini voelde plotseling de zekerheid dat Vitruvia de antwoorden had die ze zocht. Beter nog, Vitruvia zou een vollediger beeld van haar moeder kunnen schetsen, een beeld waar zelfs tante Bladina niet mee bekend was. Vitruvia kende het verhaal achter haar moeders schandelijke huwelijk, kende de volledige omvang van haar moeders dromen, ze wist van haar talenten. Karilini's hart zwol van hoop. Vitruvia kon haar een stuk van haar moeder geven dat haar familie haar had onthouden. Simpelweg niet had begrepen. Een stuk dat in Karilini herboren was. Nee, niet Koesh, maar Rome bevatte de antwoorden die ze nodig had. Naar Rome moest ze dus gaan. Naar Rome en naar Vitruvia. Als ze daar was en de waarheid had achterhaald, zou ze eindelijk in staat zijn haar verleden te laten rusten en misschien zelfs een nieuwe toekomst te vinden. Niemand zou Karilini's liefde voor architectuur zo goed begrijpen als Vitruvia. Misschien kon haar moeders vriendin Karilini wel helpen haar dromen een volledig opgeleide architect te worden en na te jagen. Haar helpen zoals ze van plan was geweest Gemina te helpen. Vol verwondering besefte Karilini dat haar recente teleurstellingen helemaal niet tot een doodlopend einde hadden geleid. Ze hadden juist de weg gewezen naar iets beters. Voor de eerste keer in vele dagen glimlachte ze. Hij trok de kap van zijn dunne mantel verder over zijn hoofd en stapte op de overvolle boot. Hij had zijn gebruikelijke vest van pantervel uitgetrokken en zijn favoriete lange boog en pijlen met ijzeren punten die hem kenmerkten als krijger achtergelaten. In plaats daarvan stelde hij zich tevreden met een lang, akelig uitziend mes en een bedrieglijk smalle dolk. Zijn werkgever had benadrukt dat het op een ongeluk moest lijken. Dat kon niet moeilijk zijn als je achter een tengere meisje aanzat. Hij onderdrukte een geeuw. Het betaalde goed. Maar eigenlijk was dit hem te min. Hij had liever een goed vuistgevecht tot de dood erop volgde. Een gladde Romeinse infanterist met zijn korte maikaina, die je wilde ontwijen als een schubbige baars, dat paste beter bij zijn waardigheid. Hij haalde zijn schouders op. Werk was werk. Je kon niet altijd krijgen wat je verdiende.
Hij schikte zijn kap zo dat zijn gezicht verborgen bleef in de schaduw. De drie precieze verticale lijnen die als kind in zijn wangen en voorhoofd waren gekerfd en hem kenmerkten als krijger, maakten dat hij opviel op een vaartuig vol kooplieden en vrouwen. Ze zat alleen, vlak bij de boeg, met haar rug tegen de houten zijkant gedrukt, terwijl ze tekende op een stuk papyrus. Hij moest toegeven dat ze een schoonheid was. Jammer dat hij al die jeugd en lieflijkheid moest doven zonder er eerst een proefje van te nemen. Hij haalde nog een keer zijn schouders op. Werk was werk, zei hij bij zichzelf. Hij had geluk met zo'n verheven opdrachtgever. De opdracht was wel een beetje ingewikkelder dan hij aanvankelijk had gedacht. De rivierboot zat propvol met passagiers. Hij moest het juiste moment uitkiezen. Als hij haar nu omverduwde, konden tientallen mensen het zien. Ongelukjes waren niet zo eenvoudig te arrangeren in een menigte. Hij besloot te wachten tot ze de Nijldelta hadden bereikt en dicht bij de haven waren. Dan zou iedereen afgeleid zijn omdat ze zich opmaakten om van boord te gaan. Hij installeerde zich tegenover het meisje, zodat hij haar bewegingen in de gaten kon houden. Plots kwam er een jongen naar hem toe met zijn handen vol ronde gladde stenen. Spelen? Zei de jongen met twinkelende ogen. Geld? Hij had geen gewetensvroeging om de jongen van zijn zuur verdiende munten te ontdoen. Dat zou hem leren mensen te benaderen die hem de baas waren. De jongen haalde een paar munten uit een kreukelige leren buidel en legde die op het rieten dek. Jouwe? Ja, de krijger moest toegeven dat de jongen lef had. Met een spottende lach liet hij een paar munten tussen hen invallen. Ze trokken het lot en de jongen won. Hij begon de stenen te gooien. Hij was goed. De krijger keek scherp toe, terwijl de jongen met gemak de tweede ronde haalde. Te goed. Hij smoorde een vloek. De jongen grijnsde nog breder toen hij twee stenen in de lucht gooide, zijn vingers bliksemsnel. Hij keek ronde na ronde hulpeloos toe. De jongen liet de stenen in de lucht dansen en ving ze met ongelooflijk gemak op. De haartjes in zijn nek gingen rechtop staan. Een oud soldateninstinct dat hem niet meer dan eens het leven had gered. Een waarschuwing dat iemand naar hem keek. Hij keek met een ruk op en zag dat het meisje met een brede glimlach die haar tanden ontblootte naar hem zat te kijken. Ze genoot er duidelijk van dat hij het aflegde tegen de magere scheepsrat. Hij zou die glimlach gauw genoeg van haar gezicht wissen en het zou hem een genoegen zijn. De jongen beëindigde een perfect spel zonder hem zelfs maar de kans te geven een rondje te spelen. Hij verzamelde de munten die hij gewonnen had, stopte ze in zijn buidel en maakte een diepe buiging voor de krijger. Het meisje lachte. Je bent onverbeterlijk, Arkamani. Geef die man zijn geld. Eerlijk gewonnen, honingdame, man tegen man. De krijger trok de kap verder over zijn gezicht en sloeg zijn armen over elkaar. Het zat hem dwars dat ze hem verdedigde, alsof hij de hulp nodig had van zo'n tenger meisje. En dit hele klusje riekte. Hoe eerder hij het klaarde, hoe beter hij zich zou voelen. Hij ging zo zitten dat hij haar doen en laten goed in de gaten kon houden. Het zouden een paar lange dagen worden. Misschien zou er zich al voor de Delta een gelegenheid voordoen als de goden hem zegenden. Maar dat was niet het geval. De dag volgde op de nacht steeds weer. Het leek een oneindige reis op een boot en het deinen maakte hem licht misselijk. Ten slotte, vlak voordat ze de haven bereikten, toen de boot een bijenkorf van bedrijvigheid werd, greep hij zijn kans. Het meisje was een paar keer opgestaan om bij haar tante in de hut te gaan kijken.
maar ze kwam stevast terug naar dezelfde plek om te tekenen. Hij had genoeg stiekeme blikken op haar werk geworpen om te weten dat ze talent had. Misschien zou hij die tekening houden. Of nog beter, misschien kon hij hem verkopen voor wat extra geld. Hij leunde over de rand, zich ervan bewust dat ze een paar stappen naar links van hem op het dek zat. Hij wist niet of ze kon zwemmen. Een goede zwemmer kon een duik in dit water makkelijk overleven. Hij moest haar hoofd ergens tegenaan slaan, voordat hij haar in de rivier gooide. Er zwemt een ibis vlak naast ons, zei hij tegen haar. Ze glimlachte beleefd, maar zei niets. Goed voorteken. Kom kijken, drong hij aan. Toen ze zich niet verroerde, voegde hij eraan toe. Misschien kan je hem tekenen. Ze stond op en rekte zich uit voordat ze naast hem kwam staan. Ik zie hem niet. Hij wees en deed een stap dichter naar de rand. Hij keek steels om zich heen om te zien of er niemand hun kant op keek. En toen hief hij zijn hand als een machtige klauw, klaar om haar vast te grijpen. Op datzelfde moment hoorde hij een reeks zachte bonzen bij zijn voeten en hij keek omlaag. Was één moment afgeleid. Te laat zag hij de stenen voor zijn voeten rollen. De boot bewoog op het water en deinde hevig, wat hem dwong een kleine stap te zetten om zijn evenwicht te bewaren. De bal van zijn voet kwam op een gladde steen terecht en zijn voet gleed uit over het dek, waardoor hij gedwongen was om zijn andere voet te verzetten om zijn balans terug te vinden. Om vervolgens op nog een steen te trappen en weer uit te glijden. Nu kwam zijn voet helemaal van het dek en zwaaide de lucht in. Vol ongeloof voelde de krijger dat hij draaide en een ogenblik lang tussen hemel en aarde bleef hangen. Toen hij neerkwam, zag hij in een flits het gezicht van de jongen dat grijzend op hem neerkeek. Het was het laatste wat hij zag voordat zijn hoofd de rand raakte van iets hard. Sterren explodeerden voor zijn ogen en het werd zwart.

U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria naar het programma Boekat.

Van harte een zeer fijne namiddag, bijna avond gewenst, dierbare luisteraars van Radio Maria. Ja, u kan het horen. Wij zijn helemaal aanwezig hier op het Praise One in Jesus zomerkamp in Oost-Duinkerke. Georganiseerd door de katholieke charismatische vernieuwing. En wij mogen samen Eucharistie vieren. Alle mensen zijn er hier klaar voor. En wij zijn er heel blij voor dat we erbij kunnen zijn en het samen met u kunnen delen.

Laat ons bidden. God, uw genade is dat wij uw vader mogen noemen en kinder zijn van het licht. Wij bidden u dat wij niet verloren raken in de duisternis van de dwaling, maar altijd zichtbaar voor anderen leven in het licht van de waarheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Lecture du livre du prophète Amos.
1: Erste Lesung aus dem Prophet Amos. So spricht der Herr. Auf die Dag herstelle ich die bevallige Hütte von David, dichte ich haar Schuren, sette ich wieder overeind, was es neergehaald, und baue ich haar op als weleer. Was er ist overgebleven von Edom und von all den Volken, waarover mijn naam is uitgeroepen, dat nemen zij dan in bezit. Zo luidt de Godspraak van de Heer die dit voltrekt. Zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat de ploeger de maaier op de voet volgt en de druiven treden de zaaier, dat de bergen stromen van de most en alle heuvels ervan druipen. Dan herstel ik mijn volk Israël in zijn vroegere staat. Dan herbouwen zij de verwoeste steden en bewonen die weer. Dan planten zij wijngaarden en drinken hun wijn. Leggen zij boomgaarden aan en eten hun vruchten. Ik zal hen planten in hun eigen grond. En zij worden niet meer weggerukt uit de grond die ik hun heb gegeven. Zo spreekt de Heer, uw God.
0: Parole du Seigneur.

De Heer zij met u en met uw geest. Wij lezen uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. Heer, zegen mijn gedachten, mijn woorden en mijn hart. Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag: waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: de vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is. Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. Dan zullen zij vasten. Niemand gebruikt voor een oud kleed een verstellap van ongekrompen stof. Want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de scheur wordt nog groter. Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders barsten de zakken. De wijn loopt eruit en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Tot zover dit woord van de Heer.

Laat ons tijdens dit kamp, dat als thema eenheid in Christus heeft, bidden voor ons land. Dat wij genezen van elk wantrouwen en van elke historische kwetsuur. Dat wij ons openstellen voor elkaars prachtige identiteit en dat eenheid en vrede mag groeien, zodat Gods geest te volle kan werken in en door ons. Laten we bidden. Amen.

Raak de harten aan van de mensen die u nog niet kennen. In het bijzonder morgen tijdens de evangelisatieactie van de tieners en de jongeren. Dat ons gebed en onze actie een lichtende vuurtoren van hoop en geloof mag zijn in de wereld. Laten wij bidden.

Voor de mensen die we thuis hebben achtergelaten. Voor de mensen die graag wilden komen, maar er door omstandigheden niet bij konden zijn. Voor de achterban die voor ons bidt. Voor alle luisteraars van Radio Maria die in gebed met ons verbonden zijn. Dat zij alle mogen delen in de genade van dit kamp. Laten we bidden.

Voor alle slachtoffers van natuurrampen. Dat zij de juiste hulp mogen ontvangen, zodat woningen mogen hersteld worden en levens weer opgebouwd. Dat er een einde mag komen aan ruzie, oorlog en geweld. Laat ons bidden.

0: Bien, nous voulons te partager cette lettre de retour de notre roi.
1: Heer, wij willen een brief delen die wij als antwoord gekregen hebben van de koning.
0: Nous l'invitions à cette session.
1: We hebben de koning uitgenodigd om deel te nemen aan dit kamp.
0: Et je voudrais vous partager ce qui a été rendu.
1: En de koning heeft het volgende geantwoord.
0: Pour que nous portions cette famille royale davantage encore dans la prière.
1: Het is de bedoeling dat we met z'n allen nog vaker gaan bidden voor de koninklijke familie.
0: Madame, Sa Majesté le Roi a bien reçu votre lettre relative au camp d'été organisé par le renouveau charismatique.
1: Mevrouw, Zijne Majesteit de Koning heeft uw brief met betrekking tot het zomerkamp georganiseerd door de charismatische vernieuwing goed ontvangen.
0: Notre souverain m'a chargé de vous remercier vivement d'avoir songé à lui, proposé d'y participer.
1: En onze vorst heeft mij gevraagd om u van harte te bedanken dat u eraan gedacht hebt om hem uit te nodigen om deel te nemen.
0: Hélas, en raison d'obligations prises de longue date, le roi ne peut répondre positivement à votre invitation.
1: Helaas had de koning al lang geleden een ander engagement op zich genomen en daarom kan hij geen positief antwoord geven op uw uitnodiging.
0: Il souhaite à tous les participants, jeunes et adultes, de vivre ensemble une expérience spirituelle très profonde et de riches moments d'échange.
1: En hij wenst alle deelnemers, jong en volwassen, om samen een zeer diepgaande geestelijke ervaring te beleven en ook rijke momenten van uitwisseling met elkaar te hebben.
0: Seigneur, nous te demandons que ton onction descende encore sur cette famille royale.
1: Heer, wij vragen dat u de heilige familie zou zalven.
0: Qui porte vraiment en eux cette devise de la Belgique, l'union fait la force.
1: Die koninklijke familie die echt de Belgische leuze uitdraagt, eendracht maakt macht.
0: Et que cette onction se répande sur toute la Belgique.
1: En dat het hele land mag delen in die zalving.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.

Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits et nos âmes par le Christ, notre Seigneur. De Heer zij u. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en eilzame plicht dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als eiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilige volk te verwerven, strekt hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid. En wij juichen en zingen.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerling met deze woorden: neemt en eet hier allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeer dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.

0: Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union le pape Léon, notre évêque Claude, tes évêques, les prêtres et les diacres et tous ceux et celles qu'on a charge de ton peuple.
1: Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
2: Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn, u te loven en te eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Heureux. Heureux sommes-nous d'être invités. Zalig zijn wij. Zalig. Zalig die genodigd zijn aan de maaltijd des Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.

En terwijl de gelovigen de heilige communie zullen ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen wij ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

We nemen u een tijd voor het ontvangen van woord van kennis. Een woord van kennis wordt door Paulus beschreven in de eerste brief van de Korintiërs, kapitel 12. Het is een bovennatuurlijk inzicht, een weten, een openbaring. Daardoor de erge geest aan iemand wordt gegeven over iets wat God op dat moment aan te doen is of gaat doen in een persoon, hier of bij een luisteraar. Laat je doen door de Heer. Aanvaard het werk van de Heer in jullie leven. Het is niet iets wat je kan leren. Het is geen menselijke weten. Een woord van kennis is gewoonlijk kort, duidelijk en zo concreet. Laten wij ons hart open doen. De Heer doet wat Hij wil en zijn wil is een goede wil. Hij wil kracht geven, genezing. Le Seigneur fasse maintenant lui qui est en nous ce qu'il veut. Peut-être qu'une parole va nous toucher. Accueillons-la. Ne mettons pas de limite à l'œuvre de Dieu.

0: dat wij nog de Heer bidden.
1: Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd. Laat ons altijd met u verenigd zijn in liefde om vruchten voor te brengen die blijven zijn door Christus onze Heer. Donne-nous, Seigneur, à fond. Je vous propose de terminer cette célébration par celle qui prie pour nous. La Vierge Marie, elle prie pour nous. La tweet, tot on lise vrouw, bidden. En zij bidt voor ons nu, niet alleen maar in het uur van onze dood, maar ook nu.

0: Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant qui nous aime nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
1: En laten we nu heen gaan in vrede en vreugde van de Heer.
0: Wij danken God. Et restons en union de prière. Moi, je vais vous quitter. Mais merci pour ce que vous m'avez apporté avec, à travers votre foi, votre confiance. Merci. Dat de Heer u zegt. Merci. Dank u.
2: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aangekomen aan het einde van deze Eucharistieviering. Vandaag op deze zaterdag 4 juli, rechtstreeks uitgezonden vanuit Oost-Duinkerke, waar er nu een weekend bezig is van de charismatische vernieuwing. Morgen kan u opnieuw een avondmis hebben om 16:30, morgen zondag 5 juli, speciaal ook verbonden met de charismatische vernieuwing. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe. Binnen enkele minuutjes om 18 uur zullen we samen de vespers bidden. Beste luisteraars, een fijne avond en tot morgen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd om samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, te bidden. In het getijdenboek kan u daarvoor de hymne vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 878 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden volgen daarop vanaf pagina 881. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lavenis, die heel de wereld wijd en zijd geschapen hebt in heerlijkheid. Gij hebt uw grote werk gedaan, gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust. Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonden vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan. En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia.
1: Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
2: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
1: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
2: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
1: Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet.
2: Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
1: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent, dat is de vreugd van mijn hart.
2: Wat gij beschikt wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia.
2: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia.
1: Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u.
2: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
2: Ik zal ze geen plengoffer brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
2: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
2: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
2: Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
1: Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
1: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
1: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank telkens als wij u in onze gebeden gedenken. We hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen.

0: Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde.
1: Gij verbergt uw geheimen voor wijzen en geleerden, maar openbaart ze aan eenvoudigen.
0: Wij zijn het volk van God, tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bidden wij dankbaar. Heer, op u hopen wij.
1: God onze Vader, wij bidden u voor uw dienaren, onze paus Leo en onze bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw leiding.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u voor de zieken en voor allen die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u voor vluchtelingen en daklozen. Laat hen een goed tehuis vinden.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u om zegen voor de vruchten der aarde. Geef iedere mens zijn dagelijks brood.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Behoed ons volk voor alle kwaad en laat het in vrede en voorspoed leven.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Toon uw goedheid en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning.
0: Heer, op u hopen wij. Bidden we samen het gebed des Heren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij hebt de wereld uit haar nietigheid verheven toen uw Zoon zichzelf ontledigd heeft. Verleen uw gelovigen de blijdschap die het teken is van uw heiliging. Laat allen die gij uit de macht der zonde hebt bevrijd, de vreugde ervaren die geen einde kent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil, en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met

0: u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we de laatste verzen van Psalm 51, namelijk verzen 15 tot en met 21. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God die mijn redder is. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers, u vindt toch geen voldoening in brandoffers. Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op, dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

In deze laatste verse van Psalm 51 gaat David verder met zijn gebed, een vertrouwensgebed, die vraagt om Gods barmhartigheid na een misstap, na een zonde. En we hebben reeds gezegd dat David in de eerste plaats erkent dat hij klein is en zondig. Maar hij valt daarmee niet in wanhoop, integendeel, hij gaat met vertrouwen tot God, waarbij hij rekent op de herschepping van zijn hart, om de teruggave van de goddelijke geest, als grootmoedige geest of zelfs heilige geest. David rekent op God om terug rein te worden, en dat is dus mogelijk. Want, zo zei hij in de eerste vers, God is liefde. En nu beëindigt hij zijn gebed. En hij stelt zijn gebed nu ook in functie van de gehele gemeenschap van Jeruzalem. Als hij in het begin nog berouwvol zijn eigen zonde erkende, dan gaat hij nu vragen om Gods barmhartigheid niet over hem alleen, maar over iedereen, over heel Sion, over heel Jeruzalem. Hij gaat dus zijn gebed uitbreiden door te bidden voor zichzelf naar een gebed gericht tot God, maar dan wel voor iedereen. En zo zien we dat men zelfs niet de grootste zonde moet gedaan hebben om toch te kunnen komen tot een gebed van berouw en van een vermorzeld hart. Bij David was het echt berouw voor een persoonlijke zonde. Maar als wij dit gebed van Psalm 51 dagelijks zouden bidden, of toch zeker wekelijks als we het getijdengebed bidden, dan kunnen we dat gebed zeker persoonlijk opvatten, maar ook gericht tot God voor de gehele mensheid. Want eigenlijk heeft onze persoonlijke zonde ook een weerslag op de gehele gemeenschap. Zelfs de zaken waarvan we durven denken, dat doet er niet toe. We hebben misschien geen kwaad verricht dat zo'n grote schade heeft aangericht. En voor sommige zonden klopt dat. Is er geen directe schade? Maar tegelijkertijd weten we dat het wel een impact heeft op de gehele gemeenschap van de kerk. Of voor David was dat dan voor Sion en Jeruzalem. Vandaar Davids vraag, bouw Jeruzalems muren weer op. En het is voor ons als christenen in Jezus Christus dat we zullen zien dat die muren van Jeruzalem terug worden opgebouwd. Dat Jezus Christus als verlosser tot bij ons komt om ons terug de vreugde te geven, de vreugde die we misschien niet altijd verdiend hebben, maar die God zomaar aan ons geeft. Een vreugde, bovennatuurlijk, die ons in staat stelt om te genieten van Gods aanwezigheid elke dag opnieuw. En als we die goddelijke barmhartigheid ontvangen, die vreugde ondervinden, dan stelt David in zijn psalm voor om ervan te getuigen. En hij vraagt daarvoor Gods kracht. En dat waren de eerste verzen die we vandaag hebben gelezen. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Als men Gods barmhartigheid ondervindt en men getuigt ervan, dan geeft men eigenlijk ook aan anderen een mogelijkheid, een inzicht om zich te bekeren. Zondaars keren tot u terug als ik mij als zondaar tot u terugkeer. Dat is hetgeen dat David eigenlijk zegt. Mijn getuigenis van kleinheid kan helpen opdat anderen in hun kleinheid Gods grootheid zouden erkennen. David vraagt zelfs aan God, verlos mij uit mijn sprakeloosheid. Hij had misschien niet de gave van het woord op dat moment. Hij kon niet uit zijn woorden geraken. Maar hij vraagt aan God die kracht, verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. De erkenning van David dat God zijn verlosser is, is van groot belang, want het toont zijn eigen kleinheid.
En dan zegt hij in vers 17 van Psalm 51, Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Mensen die elke dag het getijdengebed van de kerk zouden bidden, weten dat wij het getijdengebed altijd beginnen met deze zin uit de psalm. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Dat is eigenlijk het doel van onze schepping, namelijk God loven. Maar God loven en er zelf de vreugde van ondervinden. En als wij durven vragen aan God om ons de kracht te geven, of zelfs zijn Heilige Geest om te kunnen spreken over Gods wondere daden in ons leven, ja, dan leven wij werkelijk als christenen zoals God het heeft bedoeld, getuigen van zijn liefde voor in ieder van ons. En natuurlijk voor sommigen zal dat niet met veel woorden zijn, maar dat is niet het grootste belang hier in de psalm. Het belangrijkste is bidden met het hart en getuigen met het hart. Ook David heeft eerst gevraagd om zijn hart te zuiveren. Schep in mij een zuiver hart. Geef mij terug die Heilige Geest, opdat mijn hart verandert. Om dan te komen tot God, geef mij kracht om te getuigen, zelfs met woorden als me dat gegeven wordt, of zelfs als me dat gevraagd wordt. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Mogen dat elke dag waarheid worden. David erkent daarna ook nog dat God geen slachtoffers wenst, dat God geen voldoening heeft in brandoffers, maar wel in een vermorzeld hart. En als we zelf een vermorzeld hart hebben, een erkenning van onze kleinheid, dan zijn wij op weg om zoals David biddende mensen te worden, ondanks onze zonde, die vergeven wordt aan het kruis van Christus. En zo brengt David zijn persoonlijke gebed van vertrouwen op Gods barmhartigheid, brengt hij dat in een perspectief voor de gehele mensheid. Een rouwmoedig vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. David erkent dat God wenst dat wij gered worden, dat God wenst dat wij vreugde voelen, dat God wenst dat wij terug naar het goede gericht zijn. En dat is onze enige redding, God volgen in zijn woord dat geopenbaard werd in Jezus Christus. Laten we de uitnodiging die David vandaag in deze psalm aan ons geeft om te bidden met vertrouwen, laten we dat ook in de praktijk brengen. En lezen we daarom nog eens Psalm 51, versen 15 tot en met 21. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers, u vindt toch geen voldoening in brandoffers. Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig, vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op. Dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

Welkom beste luisteraars. Vandaag gaan we luisteren naar biddende muziek. Muziek die ons kan helpen om tot gebed te komen. En we starten met een Engelstalig lied van Fernando Ortega. En hij zingt Give Me Jesus. Geef mij Jezus.

En u hoorde Fernando Ortega met het lied Give Me Jesus. Heer, ik kom tot u. Dat is het volgende lied dat we gaan beluisteren. En dit lied wordt gezongen door Remco Akert.

En dat was het lied I Love You Lord, Passion. Een mengeling van twee liederen dus, gezongen door Hillsong Young and Free. Het volgende lied komt van de groep Sela en draagt de titel Een weg naar u.

een weg naar u van de groep Sela. Beste luisteraars, in Wallonië, in Lavoux-Sainte-Anne, is er een gemeenschap, de Fraternité de Tibériade. En zij maken onder andere ook veel muziek. Het volgende lied komt ook van hen. De titel van dit lied dat we zo dadelijk gaan beluisteren is J'espère en silence. Ik hoop in stilte. Een prachtig lied dat ook ons kan helpen om tot gebed te komen.

J'espère en silence van de Fraternité de Tibériade. Het volgende lied wordt gezongen door een koor. Het is een beetje een traditioneel kerklied dat de titel draagt: Mijn hart zoekt u tot het rust in u.

Het mooie, meditatieve lied Mijn hart zoekt u. Het volgende lied is een Engelstalig lied en het komt van Aaron Schust. De titel is Carry Me Home en het is een akoestische versie waar we vandaag naar gaan luisteren.

Carry Me Home van Aaron Just. Breng me naar huis, o Jezus. Het volgende lied, beste luisteraars, wordt gezongen door Gerald Troost. En hij zingt de mooie tekst: Daarom stierf ik aan het kruis voor jou.

Daarom stierf ik aan het kruis voor jou. Beste luisteraars, als we soms niet weten hoe dat we moeten bidden, is het soms goed om gewoon de naam Jezus te zeggen of zelfs te zingen. Zoals de Emmanuel-gemeenschap hier doet in het lied dat gemakkelijk de titel draagt: Jésus, Jezus. Jezus.

en u hoorde het lied Jésus van de Emmanuel Gemeenschap. Beste luisteraars, het is tijd geworden om deze uitzending, muziekuitzending, voor deze week af te sluiten. En dat doen we met een lied dat u wellicht gaat kennen. Aarzel niet om mee te zingen. Het gaat over een traditioneel kerklied, Als een hert dat verlangt naar water. En deze mooie versie wordt gezongen door Remco Hackert. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij De Leeswijzer. We hebben opnieuw het genoegen om u een boek te mogen voorstellen vandaag. En daarna zullen we samen al eens een blik werpen op de komende zomermaanden. Dan heeft u ongetwijfeld nog wat inspiratie nodig om uw hopelijk wat rustigere periode goed te kunnen doorbrengen. En die gaan we aan de hand van kleine fragmentjes uit de afgelopen afleveringen van De Leeswijzer u hopelijk wat inspireren voor de komende zomermaanden. Maar dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst in gesprek met Romy Kersten. Een jonge vrouw die actief was in de topsport en door een bepaalde omstandigheid Jezus heeft ontmoet op haar weg. En dat op sociale media. Zij heeft samen met pater Nicolaas Sintubin, u niet onbekend, een pater jezuïet die we ook al eerder hebben geïnterviewd en die ook zelf actief is op het internet en werkzaam is in internetpastoraal. Wel, ja, die samenwerking met Romy Kersten, die zelf ook op het internet en via sociale media probeert te delen over haar, zoals het zelf omschrijft, jonge geloof. Wel, die twee zijn gaan samenwerken. En die hebben op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit en de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus, zoals de Jezuïten eigenlijk heten, op basis van die spiritualiteit een dankretraite geschreven. Van 31 dagen. En in die 31 dagen nemen ze ons mee aan de hand van die geestelijke oefeningen om dankbaar te zijn en als het ware stil te staan bij onze eigen relatie met God, met onszelf en met onze naaste. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Romy Kersten over het boek Dankretraite, 31 dagen danken. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wordt het tijd om dankbaar te zijn. En daarvoor heb ik Romy Kersten aan de lijn. Romy, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
1: Ja, voor de katholieken in Nederland zal u toch wel ook een heel stuk gekend zijn. Heeft ook te maken met het feit dat u actief bent op sociale media en op de verschillende applicaties die daarvoor kunnen dienen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars hier in België, alvorens we het gaan hebben over uw activiteiten?
2: Ja, absoluut. Dus ik ben Romy Kersten. Ik kom uit Nederland, maar ik studeer al 3 jaar in Leuven. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk bijna altijd in Vlaanderen te vinden ben. Ik studeer theologie en religiewetenschappen, maar ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben 6 jaar geleden bekeerd en 4 jaar geleden officieel gedoopt en nu vind ik het zo leuk om van alles met het geloof te doen. Om te schrijven, om te spreken op evenementen. Ik studeer dus theologie en ook om er video's op het internet over te maken.
1: Ja, inderdaad. Dus een guest-influencer, zoals we dat vandaag de dag noemen. Mensen die over het katholieke geloof delen. Vooral in ruimtes waar veel jongeren komen, denk ik. En waar vooral jongeren zeg maar hun informatie ook vinden. Kan je iets vertellen over hoe die weg voor jou gegaan is? Hoe ben jij uiteindelijk tot het geloof gekomen? Want daarvoor had je een andere levenspad dat je bewandelde.
2: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in een niet-gelovig gezin. En ik wist dan ook echt niks van het geloof. In Nederland is het ook niet verplicht om godsdienstles te hebben. Dus zowel op het lager onderwijs als op het middelbaar Ja, ik had daar nul kennis van en ook vanuit mijn familie nooit wat over meegekregen. Ik had zelfs eerder een beetje een negatieve visie tegenover het geloof.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen ik door een hele moeilijke periode in mijn leven ging, ik deed topsport, tennis, en dat was mentaal toch wel heel zwaar. En ook mijn familiesituatie lag wat lastig. Ben ik eigenlijk, doordat ik zelf een video tegenkwam over het geloof op internet, nieuwsgierig geworden. Ook weer een soort van, ja, toch de waarom vraag. Waarom geloven mensen als ik zoveel verdriet en pijn ervaar in het leven? Waarom is er dan een God? Ja, en dan toch voor de eerste keer gaan bidden. En dat voelde toch eigenlijk wel goed. Dus in die zin ben ik gelovig geworden. En heb ik zelf ook mijn bekering dus een beetje meegemaakt door het internet. En later ben ik hier zelf ook over gaan plaatsen.
1: Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dan hetgene wat jou het sterkst heeft beïnvloed op het internet om uiteindelijk een relatie met Jezus te ontwikkelen?
2: Ja, dus in eerste instantie was dat een video van een vrouw die plaatste fitnessvideo's. En die liet dan bijvoorbeeld een keertje zien dat voordat ze naar de sportschool ging, naar de fitness, dat ze haar Bijbel ging lezen.
1: Mm-hmm.
2: Er zat één specifieke video, alleen maar een vraag en antwoord video over haar geloof. En dat had mij toch wel geraakt, want ik was zo enorm fan van haar dat ik voor het eerst iemand waar ik naar opkeek in mijn omgeving had, die geloofde. En dat was voor mij toch best wel nieuw. Ik dacht altijd dat het geloof een beetje, ja, mensen die geïndoctrineerd zijn, om het zo maar te zeggen, die dat alleen maar vanuit de familie hebben meegekregen. En zij vertelde daar heel mooi over. En niet alleen zij, maar ook toen ik daar, hoe meer je die video's kijkt, erop komt, begon ik ook bijvoorbeeld op TikTok video's over het geloof te zien. En dat heb ik wel heel veel geleerd. Want toen ik nog niet echt naar een kerk ging of ergens bij aangesloten was, ja, heb ik daar toch wel mijn informatie vandaan gehaald. Wat is een Bijbel? Er bestaat een Oud en een Nieuw Testament. Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Dat is voor onze zonde. Allemaal dat soort kennis heb ik op het internet gevonden door mensen die daar video's over maken. Vaak maar video's van 3 à 5 minuten over dit soort onderwerpen. Maar toch heeft het heel veel van mijn reis betekend.
1: Zeer recent hebben we nog de TikTok-theoloog enkele vragen stellen naar aanleiding van een boek dat hij had gepubliceerd, een diaken uit West-Vlaanderen. Dus we bevinden ons eigenlijk opnieuw in datzelfde domein. TikTok heeft af en toe, zal ik maar zeggen, in de media een eerder negatieve bijklank. Maar jij geeft dan toch wel een tegenovergesteld geluid, namelijk dat men er toch ook echt wel tot verdieping kan komen.
2: Zeker. Het grappige is, TikTok en natuurlijk van de dansjes dat iedereen deed in de coronaperiode. Maar ondertussen is TikTok echt ook een plek geworden. Er staat ook genoeg prul op, dat zeker. Maar TikTok is ook echt een plek geworden waar mensen hun informatie vandaan halen. Mijn generatie, als ze een recept nodig hebben om iets te bakken, kijken ze niet op het internet naar een recept. Nee, ze zoeken op TikTok een recept op. En dan zien ze een bakvideo. En zo is dat ook met het geloof. Heeft iemand een vraag over het geloof? Wat is de Heilige Geest? Mijn generatie zoekt dat als eerst op TikTok en niet eens zozeer op Google. Dus ja, er is enorm veel wat er op gebeurt.
1: Ja, interessant. Je zegt, je was eigenlijk thuis in de wereld van de topsport. Heb je daar ook, kom je daar ook in aanraking met geloof? Of is dat iets dat in die wereld ook eigenlijk niet echt besproken wordt?
2: Ja, het grappige was dat ik altijd heel erg het beeld had en het idee had dat geloof, zoals ik net zei, een beetje indoctrinatie is. Een beetje voor zwakke mensen is. Voor mensen die niet om kunnen gaan met de harde realiteit.
1: Mm-hmm.
2: En het leuke was dat toen ik ging geloven, ik ineens begon te zien, maar jeetje, zoveel topsporters zijn gelovig. Mijn favoriete tennisspelers die sloegen een kruisje nadat ze wonnen. Bijvoorbeeld Djokovic slaat een kruis nadat hij een toernooi wint. Je hebt genoeg andere topsporters. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp om sport en geloof te combineren. Bijvoorbeeld vorig jaar in het In Nederland was het zo dat het Nederlands elftal samen aan het bidden was. En dat dat ook helemaal in het nieuws kwam. Dus toen begon ik eigenlijk te merken, wauw, enorm veel topsporters halen juist een heel, ja, is echt een krachtbron voor hun het geloof. Dus daar kijk ik nu wel helemaal anders tegenaan dan vroeger.
1: Ja, misschien kunnen we het zowel de brug maken naar het boek dat recent verschenen is. Ik geef nog graag even de titel mee aan de luisteraars. Dankretraite 31 dagen danken. Geschreven door onder meer uzelf, Romy Kersten, en een zeker geen onbekende voor ons bij Radio Maria en ook bij de leeswijzer niet, pater Nicolaas Sintobin, een jezuïet, en uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Dankretraite, ja, dat gaat natuurlijk over danken. Van waar is het idee gekomen om dit type boek, een soort van 31 dagen retraite van dankbaarheid, te schrijven?
2: Ja, ik ben enorm dankbaar, om het maar even te zeggen, dat ik dat met Nicolaas mag doen. Het idee is bij mij eigenlijk opgekomen om iets over dankbaarheid te schrijven, omdat ik heel erg merkte dat ik in mijn eigen geloof toch wel ook vaak naar het negatieve keek. Vaak keek naar, ja, daar kan je een beetje in belanden. Naar zonde, naar als het ware alle dingen die nog beter moeten. Naar, ja, de minder leuke en minder oplistende kant. En toen ik zelf vorig jaar door een hele moeilijke periode ging, ik was mijn roeping aan het onderscheiden, mede dankzij de geestelijke oefeningen. Dus ik ben zelf, ja, wel een beetje thuis in de Ignatiaanse spiritualiteit. Zijn er wat dingen op mijn pad gekomen? Zijn er wat dingen anders gelopen dan ik had verwacht? Zoals dat vaak in het leven gebeurt met grote beslissingen. En ja, ik merkte dat ik daar zo verstrikt raakte in de grote vragen van het leven. Wat wil God dat ik met mijn leven doe? En ik kreeg daar zo'n angst omheen. En voor mij dacht ik moet teruggaan naar de essentie. En iets wat mij is aangeraden van mijn psycholoog voordat ik christelijk werk, als het ware helemaal terug, 6 jaar geleden terug, was om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. En het klinkt zo simpel en het is zo simpel, maar het helpt echt en het hielp mij ook echt in de moeilijkste periode van mijn geloof, die ik nu toch al wel heb mogen meemaken. Ik ben nog nieuw in het geloof, maar ik heb toch al wel een moeilijke periode gehad, om eerlijk te zijn. Hielp dankbaarheid gewoon voor de kleine dingen, voor de zon, voor een lekkere appel, voor een koffie. Hielp mij enorm om weer mijn gebed, ja, te verstevigen, om weer de goedheid van het leven in te kunnen zien. En toen heb ik eigenlijk maar met het idee, of het idee om iets over dankbaarheid te schrijven, Nicolaas een mailtje gestuurd. En zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. Nicolaas is natuurlijk nog zoveel meer thuis in die Ignatiaanse spiritualiteit. En die kwam juist weer helemaal met het impuls om daar echt een retraite van te maken, volgens de pedagogiek van de geestelijke oefeningen. En om via die bijbellezingen te werken. Dus op die manier is het boek een klein beetje ontstaan.
1: Het is misschien wel interessant om daar even te blijven bij stilstaan. Vooral de gebruiksaanwijzing die wordt meegegeven aan de lezers. In totaal in 6 delen. Laten we beginnen bij het eerste. God is goed voor mij. Danken voor het goede minder gemakkelijk dan het lijkt. En inderdaad, je gaf nu enkele voorbeelden aan, maar voordat je dat zei, zou je er misschien niet helemaal bij stilstaan dat je dankbaar kan zijn voor de zon, voor een lekkere appel of een lekker kop koffie.
2: Dat is zoiets, dankbaarheid enerzijds, denk ik, het is ergens heel natuurlijk aan de mens en we zijn ervoor geschapen. En anderzijds is dankbaarheid iets ontzettend moeilijks, want we zijn altijd maar gefocust op het negatieve. Ik herken het ook bij mezelf of als ik in de les zit. Oh, iemand zegt weer, ik heb honger, ik heb het koud, ik heb straks nog een les. We zijn constant bezig met onszelf naar beneden te praten en als het ware te kijken naar wat er niet goed gaat in ons leven. Mm-hmm. Ja, en ik denk gewoon dat daar niet de vreugde van het evangelie in zit, dat dat wel zit in het dankbaar zijn voor kleine dingen. Dat is ook juist zo eigen aan de Ignatiaanse spiritualiteit. Dus ja, die eerste week gaat ook juist over de schepping, over de wereld. Eigenlijk gewoon ja, het dankbaar zijn in het gewone.
1: Ja, misschien ook leren kijken naar de dagdagelijkse realiteit met die dankbaarheid in het hart. Want ja, eigenlijk maak je zo al de brug naar de tweede week. Zou het kunnen, Romy, dat we misschien in ons leven te gemakkelijk naar het negatieve kijken, omdat we geleerd zijn om op een soort van pragmatisch denken, namelijk dat we functioneel moeten zijn en dat we op een of andere manier het resultaat zijn van de optelsom tussen het negatieve en het positieve.
2: Het is natuurlijk ook ergens heel natuurlijk en goed om soms naar het negatieve te kijken, want dat beschermt ons ook van kwaad in ons leven. Daarom willen we dat doen, uit zelfbescherming. Maar ja, die tweede week gaat er echt over dat we als het ware, zoals de geestelijke oefeningen, ook die stap maken. Dat we een beetje naar onszelf kijken en naar de zonde. En ik denk zelf dat als je dat bij jezelf kan erkennen, en als je jezelf gezien kan weten door God, dat je dan als het ware veel eerlijker in het leven kan staan. En dankbaarheid, en dat vind ik heel mooi, daar hebben Nicolaas en ik dikwijls over gepraat. Dat is een onderwerp wat we allebei heel interessant vinden. Is hoe dankbaarheid maakt je ook een soort van kwetsbaar. Natuurlijk kunnen we allemaal zeggen, ik heb dit mooi gedaan en ik heb dit mooi gedaan. En je mag trots op jezelf zijn. Dat sluit dankbaarheid niet uit. Maar dankbaarheid in een christelijke zin heeft ook altijd iets met God te maken. En heeft er ook altijd mee te maken dat je zegt, oké, maar het is misschien niet vanzelfsprekend. En ik vind dat wel heel mooi aan die tweede week. Dat je als het ware ook mag inzien, ik ben niet perfect. En toch gaan we daarna verder in de stap naar dankbaarheid. Dat God goed voor mij is, ondanks dat ik niet perfect ben.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat in de tweede week bijvoorbeeld op dag 10 het geduld van God aan bod komt. Ongetwijfeld is het iets wat we, als we het zelf mogen ervaren, hoe geduldig God met ons is. Iedere keer weer opnieuw is het zeker iets om dankbaar voor te zijn.
2: Absoluut, absoluut. Een van mijn favoriete liedjes die vaak wordt gespeeld tijdens de aanbidding waar ik vaak heen ga, mijn kerk, is ik dank u omdat u mij kent en toch bemint. En dat is toch zoiets moois dat ik denk, ja, God ziet alles. Hij ziet al mijn minpuntjes. Hij ziet alle kleine dingetjes, alle grote dingen ziet hij. En toch bemint hij ons. En hij bemint ons niet minder erom. En ja, dat is absoluut iets om dankbaar voor te zijn.
1: We zien de eerste week, God is goed voor mij. 2, toch kwaad en zonde. Maar ook daar die dankbaarheid te ervaren. En dan maken we de overgang naar de derde week. Namelijk voluit leven met Jezus.
2: Ja, voluit leven met Jezus. Dat is natuurlijk waar het evangelie ons ook toe roept. En dat is iets wat ik zelf in de geestelijke oefeningen, ja, denk ik nog wel het meest heb mogen ontvangen. Die in de geestelijke oefeningen, voor de mensen die daar misschien niet heel vertrouwd mee zijn, bid je ook met de Bijbel en je bidt ook op een visuele manier. Dus ik stel mij dan bijvoorbeeld voor dat ik bij Jezus ben terwijl die de bergreden vertelt. Dat ik bij Jezus ben terwijl die iemand geneest. Dat je als het ware met Jezus op pad gaat in het leven. En ook dat vind ik zoiets moois om daarmee te bidden. Om echt met het leven van Jezus te bidden. Om zo te groeien in vertrouwen met hem. Want er komen daarna ook nog spannende weken aan. De weken hierna is natuurlijk ook het kruis. En ja, om dan te mogen groeien met Jezus. En ook eigenlijk al voor die periode dankbaar te zijn. Ik vind dat zelf een van de leukste weken.
1: Ja, want daar moeten we het misschien wel even over hebben, wat de structuur is van zo'n iedere dag. Hè? We hebben nu een aantal thema's kunnen bespreken. Zo meteen gaan we het nog hebben over die laatste drie thema's. Wat kunnen de mensen verwachten als ze zo beginnen met de retraite? Wat is de structuur die jullie hebben gebruikt?
2: Ja, dus het is echt een beetje, zoals ik al dikwijls over praat, de geestelijke oefeningen. En het is echt een bidboek. En dat raden Nicolaas en ik iedereen aan. Het is niet een leuke bloemlezing van een paar mooie bijbelcitaten die over dankbaarheid spreken in de Bijbel. Het is echt, je gaat op pad en je gaat een retraite aan en die doorloop je helemaal. En ook zo'n dag. Het is een boek dat je leest en tegelijkertijd heb je langer nodig voor de tekst. Want het is ook de bedoeling dat je zelf in gebed gaat. Dus zoals gebruikelijk in de geestelijke oefeningen vraag je eerst naar wat je verlangt. Je vraagt om dat God ook in jouw hart wil kijken en de genade vraagt als het ware. Je hebt dan ook een bijbelcitaat volgens de geestelijke oefeningen. Dus je zou soms kunnen denken die bijbelcitaten hebben eigenlijk niks te maken met dankbaarheid. Maar het is juist leuk om daarin de dankbaarheid te zoeken in alle dingen. Er is een danktip daarna, waarbij Nicolaas jou als het ware op weg helpt met waar kan je die dankbaarheid vinden in jouw leven. Een afsluitend gesprek, iets wat ik zelf prachtig vind aan de geestelijke oefeningen, dat je ook eventjes op een vriendschappelijke manier met God mag zijn, even op een rustige, vriendschappelijke, gemoedelijke manier mag bidden, mag praten. Een terugblik die heel belangrijk is, daar pluk je natuurlijk de vruchten van. En een bonus, en dat is echt iets waar ik enorm veel vreugde in heb gehad om dat te schrijven. Dat zijn gewoon bemoedigende stukjes. Het zijn dingen die hopelijk bij je blijven doorheen de dag. Dat het een boek is dat je niet zomaar leest en dan aan de kant legt, maar dat je door de dag heen er ook nog wat van meeneemt.
1: Wel, we kunnen misschien zo meteen wel in zo'n hele dag overlopen samen. Misschien moet je er even over nadenken als je een favoriete passage hebt of een stukje dat je denkt dat heel interessant kan zijn voor onze luisteraars. We gaan even verder met de vierde week. Het vierde thema is, zoals je al zei, het moeilijke. Geconfronteerd worden met het lijden, met het kruis. De passie van Jezus, de stille dankbaarheid van de passie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk wel de frictie voelt. Dankbaarheid in de periode van bijvoorbeeld de Stille Week. In een dag zoals Goede Vrijdag. Om dan toch die dankbaarheid te hebben op zo'n hoogtepunt van het lijden. En het is een hele moeilijke week. Een week die ons confronteert. Een week die waarvan je zou zeggen, hoort dat wel in een boek van dankbaarheid? En toch, ja, het is niet voor niks Goede Vrijdag. Ook daar mogen we dankbaar voor zijn dat God ons lijden kent, dat Jezus voor ons geleden heeft en dat daar tijd in mag zitten. Dus wat ik zelf zo mooi vind aan het evangelie natuurlijk, het geloof is eigenlijk iets waar wij christenen altijd dankbaar voor kunnen zijn. Zelfs al heb je een enorm slechte dag gehad en de koffie was niet lekker en de appel was voorop. Dan kan je alsnog, als het ware, dankbaar zijn voor wat Christus voor ons heeft gedaan. Dus daar draait voor mij die week echt om.
1: Ja, want geconfronteerd met het lijden, met het moeilijke, met het kruis. De vijfde week concentreert zich op het feit dat, ondanks dat, de liefde sterker is. Hè? Als dankbaarheid zelf naar je toe komt, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, het is natuurlijk enorm moeilijk om dankbaar te zijn in zo'n periode als de week daarvoor, in zo'n periode als de passie. Maar ik denk wel dat die dankbaarheid, die helpt ons eromheen, die helpt ons er doorheen. En uiteindelijk zijn we toch wel, ik vind dat een prachtig citaat van Johannes Paulus II. We are Easter

0: En heel dankbaar om zo even die weken te kunnen overlopen, omdat we er eigenlijk al zo'n beetje in binnen gaan, in wat zo'n dankretraite zou kunnen betekenen voor het innerlijke leven. In alles God liefhebben en dienen. We eindigen uiteindelijk in het besef altijd en overal te danken.
1: Ja, ja, dat is iets. Dat zouden we natuurlijk willen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, om altijd en overal te danken. Maar het is echt een houding die je hopelijk aan het eind van dit boek, als je het hele proces meemaakt, die als het ware bijna natuurlijk komt. En ik denk dat we allemaal wel begrijpen, kunnen aanvoelen dat hoe vaker je je dankbaar kan opstellen in het leven, hoe makkelijker het ook door de dag heen komt. Dat, waarom ga je God als het ware loven? Dan kan het zijn dat je gewoon even een wandeling maakt onderweg naar het treinstation en dat je gewoon dankbaar bent voor het leven. En ik denk echt dat dat de volheid is waar God ons toe roept. En dat dat de vrede en de vreugde is die hij ons hoopt te schenken. En ik denk echt dat dankbaarheid ons daarin helpt om op die manier te leven. Dus daar gaat die laatste week over, als het ware, om echt in alles die dankbaarheid te kunnen zien en die vreugde. En ook in de moeilijke periode en ook in de goede periode.
0: Wel, ik stel voor dat wij eerst even naar een heel dankbaar lied gaan luisteren. En daarna komen we graag bij jou terug, Romy. Dan gaan we één dag uitkiezen. Misschien een favoriete dag van jou of iets waar je aan denkt. Om dan samen eens in het boek te gaan kijken en samen met de luisteraars te overlopen hoe zo een dag eruit ziet in de dankretraite. Dat is voor zo dadelijk.

0: En zoals beloofd, dierbare luisteraars, zijn we terug bij Romy Kersten. Zij is een van de auteurs van het boek De Dankretraite, 31 dagen van danken. En ik heb haar net gevraagd om er één dag uit te nemen. Ze moest daar niet lang over nadenken. Het is uiteindelijk dag 4 geworden. Heeft ook te maken met een favoriet bijbelcitaat. Wel, we nemen het er even bij. Dag 4 heeft de titel Rust en Vertrouwen. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat u mij geeft.
1: Ja, en het bijbelcitaat dat hierna volgt komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
0: God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
1: Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik een onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
0: En tot slot, helemaal op het laatste, daar had Romy het eerder over de terugblik. En er staat, wat blijft mij bij van deze vierde dag van danken? Die ging over het thema van rust en vertrouwen. Is iets mij duidelijker geworden? Heb ik vreugde ervaren in mijn hart? Had het te maken met die rust en dat vertrouwen? Of ging het over iets anders? Wat wil ik meenemen? Was er dankbaarheid? Ik schrijf er iets over op. En vervolgens krijg je de ruimte, een beetje ruimte in het boek eigenlijk, om zelf iets neer te schrijven. Je wordt dus ook onmiddellijk uitgenodigd om aan het werk te gaan. En tot slot, Romy, nog de bonus van jou.
1: Zeker, en dit is mijn favoriete bonus, omdat ook mijn favoriete bijbelvers erin voorkomt. Mijn favoriete bijbelvers is Spreuken 3.5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Vertrouwen is voor mij geloven dat je hemelse Vader werkelijk het beste met je voor heeft. In de bijbelpassage van vandaag horen wij Jezus dit ook zeggen. Wat een wonder is het dat wij Gods kinderen mogen zijn en daarin mogen rusten. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. We hebben een goede God. Hij is betrouwbaar en houdt waarlijk van ons.
0: Zo, dierbare luisteraars, met het samen overlopen van deze vierde dag van de dankretraite, het boek dat verscheen, En dat geschreven werd door onder andere pater Nicolaas Sintobin en uiteraard ook Romy Kersten. Heeft u een idee wat u mag verwachten 31 dagen lang? Ga het maar halen in het Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Online is het natuurlijk ook terug te vinden. We zullen zeker de nodige informatie meegeven op onze website. Ja, Romy, dank je wel om ons kennis te laten maken met het boek. En ook zo, ja, toch wel heel fijn om één dag samen even te mogen overlopen. Zeker iets om dankbaar voor te zijn.
1: Jullie enorm bedankt. Ik vind het super mooi en ik hoop dat alleen al die ene dag ons mag helpen in een stukje dankbaarheid vandaag.
0: Dank je wel, Romy. En graag tot een volgende keer, hoor.
2: Welkom bij Radio Maria.
0: En zo, dierbare luisteraars, we zullen even terugblikken op de voorbije afleveringen van De Leeswijzer, om u dus, zoals eerder gezegd, wat inspiratie te geven voor de komende zomermaanden. Voor vele mensen is dat een periode waar misschien gemakkelijker wat kan gelezen worden, waar gemakkelijker een boek ter hand wordt genomen. En als ik terugblik op onze voorbije afleveringen in het jaar 2026, dan denk ik bijvoorbeeld aan het memorabele gesprek dat we mochten hebben met broeder René Stokman over de figuur van Petrus Jozef Trist. Kanunnik Trist onderweg naar zaligverklaring, hij is eerbiedwaardig verklaard, Petrus Jozef Trist anders bekeken, dat was het thema van het boek dat broeder René Stokman heeft geschreven. Hij was te gast bij ons hier in onze nieuwe studio's. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met broeder René Stokman. Maar u sprak over de deugden. Kunt u even uitleggen wat die verschillende deugden zijn? U sprak over de kardinale, de goddelijke deugden, evangelische deugden. En vooral, want daarover gaat natuurlijk ook uw boek, hoe zich dat gemanifesteerd heeft in het leven van Petrus Jozef Trist.
3: Dank u wel. Het is inderdaad zo dat wanneer de positio is neergeschreven, een belangrijk deel was het uitschrijven van de wijze dat Petrus Jozef Trist de deugden beleefd heeft. En dus wanneer dit goedgekeurd werd door de paus finaal, en dus beschouwd werd als zijnde, ja, hij heeft de deugden op een heldhaftige manier geleefd, dan is hij aanvaard geworden als eerbiedwaardig. En eerbiedwaardig, om nog even daar terug te komen, is dus eigenlijk de eerste stap, officiële stap, naar de zaligverklaring en de heiligverklaring. Het is een titel die men nooit meer kwijtgeraakt. Het is een officiële titel. Eigenlijk moeten we zeggen, het grote werk van ons is nu beëindigd. En nu wachten wij op een teken van hierboven, een mirakel, om de volgende stap te kunnen zetten, de zaligverklaring, en bij een tweede mirakel de heiligverklaring. Zo, dat is het proces. Dus we zitten nu in de fase eigenlijk, de fase die heel belangrijk is, de erkenning door de kerk, dat inderdaad Petrus Jozef Trist de deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Deugden, inderdaad, het gaat over de vier kardinale deugden. En dat zijn eigenlijk de deugden die reeds gekend zijn vanuit de Griekse filosofie, maar die Augustinus en ook Thomas van Aquini heeft overgenomen als eigenlijk basishoudingen van een goed leven. Waarop eigenlijk, zou ik zeggen, ook het gelovig leven moet opgebouwd worden. En dat gaat dan over de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de moed en de matigheid. Dat zijn de vier kardinale deugden. Kardinale deugden hebben niks te maken met de kardinalen. Het gaat alleen maar over scharnieren. Het woord cardo, het is een scharnier. Waar dus het leven, zou ik zeggen, om draait. En een deur zal goed open en dicht gaan als het goede scharnieren zijn. En dus dat beeld wordt gebruikt voor de kardinale deugden. Wij hopen natuurlijk ook dat de kardinalen ook de kardinale deugden mogen beleven. De tweede zijn de goddelijke deugden, de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Die natuurlijk gekend zijn. Ik heb wel bewust in mijn boek de volgorde aangepast. Mm-hmm. En ben begonnen met de basis van alles, de nederigheid. Dat is een keuze geweest, omdat ik vond van, en ik volg hierbij Augustinus, die zegt, ik weiger de nederigheid als een deugd te beschouwen. Het is de grondhouding waarop alle deugden moeten zijn gebouwd. Ik ben daarom begonnen met als eerste deugd eigenlijk te beschouwen de nederigheid als basis. En dan hebben we nog tenslotte de drie evangelische deugden, de wijze dat Jezus geleefd heeft en die dan ook vertaald worden in onze geloften als religieuzen, namelijk de armoede, gehoorzaamheid en de zuiverheid. En een deugden, ik heb hier een mooie definitie van een deugde gevonden in de catechismus van de katholieke kerk. En eigenlijk is het een zeer mooie definitie. Een deugd is een levenshouding. Een vaste gesteltenis om het goede te doen. Ze maakt de mens mogelijk om niet alleen goede daden te stellen, maar ook om het beste van zichzelf te geven. De deugdzame mens streeft naar het goede. Hij streeft het na en kiest ervoor in concrete daden. En eigenlijk is het dat we dan gekeken hebben naar onze stichter toe. Heeft hij inderdaad de deugden beleefd en heeft hij ze op een heldhaftige wijze beleefd. En dat hebben we geprobeerd inderdaad systematisch te doorlopen al de deugden die hier dus vernoemd werden, om telkens malen zijn geschriften na te kijken, ook zijn biografie na te kijken, de wijze dat hij geleefd heeft, wat we weten van zijn levensgeschiedenis, om dan te stellen, inderdaad, hij heeft deugdvol geleefd en dat zelf op een heldhaftige wijze. Mm-hmm. En ik mag zeggen, bij iedere deugd zijn we erin geslaagd om inderdaad de teksten te vinden die duiden dat Tries inderdaad de deugden beleefd heeft en zelfs zover dat hij ze op een heldhaftige wijze heeft beleefd. En dus het feit dat Paus Franciscus de laatste week van zijn leven, inderdaad tijdens de laatste audiëntie die hij gegeven heeft aan de prefect van de heiligverklaring, Tries dan ook aanvaard heeft om eerbiedwaardig te worden, wil zeggen dat hij ook dus gezien heeft en dus het advies gekregen heeft vanuit de corrigatie of discasterie van de heiligverklaring, dat Tries inderdaad alle deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
0: Ja, waarom niet een heel goed idee om een persoon die op weg is naar zaligverklaring beter te leren kennen. Een echte Vlaming die in onze streken heeft geleefd en gewerkt voor het evangelie. Voorbeeld en stichter van de Broeders van Liefde onder andere. Heeft u echter zin in wat meer Bijbelse spiritualiteit? Wel, dan kan ik u zeker het boek aanraden van eerwaarde heer Filip de Rijke. Hij leeft en hij maakt alles nieuw over de heilige apostel Paulus. Een zeer boeiende figuur, waarvan u misschien wel denkt dat u hem kent, maar toch heel wat verrassende elementen die in dit boek ook te ontdekken zijn. We luisteren naar een stukje uit het gesprek met eerwaarde heer Filip de Rijke. Want ik beeld mij altijd in, dat moet wel wat geweest zijn. Je hebt daar die apostelen die Jezus hebben gekend, die echt met hem het laatste avondmaal hebben gehouden, enzovoort. En dan komt daar een figuur, een christenvervolger, die beweert dat hij de verrezen Jezus heeft ontmoet, heel zijn leven veranderd. En ja, ik ben nu ook apostel. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Op een bepaald moment moet Paulus waarschijnlijk toenadering gezocht hebben tot de apostelen. Hoe is dat eigenlijk gebeurd en hoe hebben de apostelen daarop gereageerd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dus natuurlijk, onze gegevens zijn beperkt. Maar het is hoe dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. Dus ook het Nieuwe Testament vermeldt duidelijk dat men aanvankelijk wantrouwig stond. Maar dan zijn er, goed, iemand ontfermt zich over hem. Paulus trekt zich ook een tijd terug om zich te verdiepen dan in het geloof. Een periode in zijn leven dat we ook niet veel van weten. Maar dus ik vermoed dat men ook moet gezegd hebben, zoals Jezus zelf, aan de vruchten herkent men de boom. Mm-hmm, ja. Dus dat ze hebben gezien wat hij allemaal bereid is geweest om te doorstaan. Want zijn leven, als hij, het moment dat hij christen wordt, wordt zijn leven er wel een van moeilijkheden. Hij beschrijft dat zelf, wat hij allemaal meemaakt om het geloof te verkondigen. Dus zij moeten ook gezien hebben van, ja, kijk, als het dat allemaal waard is, ja, dan zal het wel echt zijn. Hè. Maar ook dan is de relatie, hij blijft zijn karakter houden. Dus dan moet iemand met een heel vurig karakter geweest zijn. En dat houdt hij ook. Dus we weten dat hij ook, als hij het niet, op het moment dat hij het niet eens was met Petrus, heeft hem het ook gewoon gezegd. In zijn gezicht. Ja. Dus allemaal niet zonder slag of stoot.
0: Nee.
4: Maar dus wel met een heel diep geloof op basis van die ervaring. En dus daar nodigt Paulus ons ook toe uit. Hè. Natuurlijk, wij hebben niet de sensationele ervaringen zoals hij die gehad heeft. Maar die verrezen Jezus, die op eerste paasdag uit het graf opstaat en de dood overwint. Die verrezen Jezus die Paulus ontmoet voor de poorten van Damascus. Ja, dat is diezelfde verrezen Jezus die wij mogen ontmoeten in de communie, wanneer we te communie gaan. Mm-hmm. Dan komt met diezelfde kracht waarmee hij de dood overwint, komt hij in ons hart. Het is die Jezus die ons, ja, die ons doopt. Hè. Die ons door het doopsel opneemt in zijn verrezen lichaam, in het lichaam van de kerk. Want dat is ook de band die Paulus legt tussen de verrijzenis en het doopsel. Dat is de reden dat nog steeds de paaswaken het moment is waarin met name volwassen dopelingen gedoopt worden. En bijvoorbeeld ook zelfs in de liturgie, de uitvaartliturgie van de kerk, wordt, wanneer we afscheid nemen van een overledene, wordt het lichaam bewierookt als een teken van respect voor een lichaam dat de tempel van de Heilige Geest is geweest. En ook wordt het lichaam besprenkeld met wijwater als een herinnering aan het doopsel. Maar dus die band tussen doopsel en verrijzenis gaat terug op Paulus. In de Romeinenbrief stelt hij dat uitdrukkelijk, dat de gelovigen in het doopsel met Jezus ondergedompeld worden en sterven, maar uit het doopwater opstaan als een beeld van de verrijzenis van Jezus en van de Heilige Geest, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die door het doopsel ook in ons eigen hart komt wonen. En dus daarom die, ja, hoe is het met Paulus gegaan? We weten er allemaal niet veel van, maar de kern van de zaak, namelijk die persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus, ja, die is voor ons in 2026 en later identiek dezelfde als het toen was voor de poorten van Damascus. En zoals het geweest is voor Maria Magdalena in de Hof en voor Petrus en Johannes. Wij kunnen en we worden uitgenodigd om die levende Jezus te ontmoeten, ja, en zijn kracht te ervaren en ons leven door hem te laten vernieuwen.
0: Bent u in een meer filosofische bui? Wel, dan raden we u het boek Het Heilige en het Taboe aan. Een boeiend nieuw boek van professor Herman de Dijn. Het is in dit boek dat hij op zoek gaat naar het fundamentele in het katholicisme, namelijk godesdienst of godsdienst, eredienst voor de heilige God in de liturgie, en daarmee de eredienst aan de medemens in naastenliefde en zorg. En de gelovige participatie in die dubbele eredienst biedt verlossing en hoop. En werpt zo een dam op, zowel tegen utopische beheersingswaan als tegen cynisme. Zo zegt de emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuvenhut. We mochten met hem in gesprek gaan over het heilige en het taboe. Kunnen we dan zeggen dat u de liturgie als een soort van eerste en ultieme vorm van uitdrukking van het heilige beschouwt?
5: Wel, niet alleen uitdrukking, maar ook omgang. Hè?
0: Mm-hmm.
5: Dus de liturgie is de eredienst aan de God. En dat heeft een bepaalde vorm. En men noemt dat de Roomse ritus van de liturgie. En dus de Rooms-Katholieke Kerk heeft een heel eigen manier om de eredienst aan God te organiseren. En de kern daarvan, hè, dat is eigenlijk de Eucharistie natuurlijk. De Heilige Mis. Hè. Kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI, heeft ooit een apostolische tekst geschreven waarin hij het had over de Eucharistie. Hij noemt ik heb dat vermeld in mijn boek in een of andere voetnoot. Hij noemt de Eucharistie de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk. Dat is werkelijk, dat is ongelooflijk. Hè? Dus de Eucharistie, de liturgie met als centrum de Eucharistie, is de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk, van de gelovigen. Dus dat toont op het enorme belang dat die ritus, dat ritueel, en natuurlijk ook de andere sacramenten, hebben in het katholieke geloof. En men moet dat goed begrijpen. Dus dat belang is niet een belang ten voordele van de mens. De kern van de Eucharistie is eigenlijk, zoals het woord eredienst zelf zegt, niet een bezigheid van ons, zonder meer ten voordele van ons. Het is een dienst van ons aan God. En eigenlijk is het niet primair een dienst van ons. Het is een dienst, een eren, een loven en danken, primair van Christus aan God. En dat zien we ook in de Eucharistie, als we dat goed begrijpen. De Eucharistie is de erfenis van het laatste avondmaal, die herhaald wordt, als het ware. En die herhaald wordt, dat betekent dat Christus zelf, als het ware, in de figuur van de priester en dankzij de consecratie, Christus zelf richt zich in de Eucharistie en met name in het centrum van de Eucharistie. En dat is het Eucharistisch gebed waarin de consecratie gebeurt. Hij richt zich tot zijn Vader en tot onze Vader. En wij zijn eigenlijk met Christus verbonden in die eredienst. Dus de eredienst is er niet, als ik een beetje sterk mag uitdrukken, de eredienst is er niet zozeer voor de gelovigen. De eredienst van de gelovigen is er voor God. Dat is de kern van de Eucharistie. En natuurlijk, dat leidt ertoe dat wij in de loop van die mis de offergaven, brood en wijn waarin Christus aanwezig is, mogen, dat wij dat in de maaltijd, dat we daarin mogen participeren. En dat we zo een lichaam vormen, de kerk noemt dat het mystieke lichaam van Christus, en wij vormen met Christus één lichaam dat eer bewijst aan God. Dat is eigenlijk de kern van de Eucharistie. En als ik daar nog iets mag aan toevoegen. Dus dat betekent ook dat de Eucharistie, dat is niet ons werk. Dat is niet ons werk. Wij hebben dat ontvangen. En de apostelen hebben dat in een apostolische successie, zoals dat heet, dus in de opeenvolging van bisschoppen en pausen doorheen de geschiedenis, hebben die erfenis ontvangen, bewaard en voeren die erfenis in elke Eucharistie weer op. Dus dat betekent dat die eredienst van God, die wij niet zelf uitgevonden hebben, die wij gekregen hebben en waarin wij mogen participeren, die kan niet afhangen van onze goesting, onze grillen enzovoort. Dus dat is eigenlijk in zekere zin onveranderlijk. En vandaar dat heet dat de Roomse ritus ook tot en met na Vaticaan II nog altijd de Roomse ritus blijft. En dus dat betekent, het is een erfenis waar wij in dienst van staan. En die staat niet in dienst van ons.
0: En heeft u met het interview van Romy Kersten wat de smaak te pakken om ook zelf te gaan verkennen hoe men de nieuwe technologieën en ook kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan gebruiken op een goede wijze om te evangeliseren? Wel, dan kan u terecht bij diaken Pieter Buschaert. Hij heeft een project ondernomen om gedurende 1 jaar lang met korte quotes en korte filmpjes een beetje te delen over de rijkdom van ons mooie geloof. In pauze, offline, TikTok-theologie hoorden we meer over deze onderneming. Ook daar kunnen we een stukje beluisteren, een klein fragment uit het interview dat ik met hem mocht hebben over dit boek. op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
6: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keer dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en naar mijn gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar ja, het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
0: Ja.
6: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Ik merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten naar elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
0: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
6: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, over katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die er toe doen. Ook wat opvallend is dat, als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen uit welke soera komt dit.
0: Ja, ja.
6: Dus een moslim dan vraagt waar staat dat. Dus je ziet dat dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
0: Mm-hmm.
6: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglicaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
0: Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
6: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toe behoor.
0: Mm-hmm.
6: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar brengt de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
0: Ja.
6: Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor word ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
0: Ja.
6: Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal eens heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
0: En dit, beste luisteraars, zijn slechts de suggesties van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk valt er nog veel meer te ontdekken. Ga naar www.radiomaria.be, naar programma's van A tot Z. En daar vindt u natuurlijk de leeswijzer terug met alle interviews van de afgelopen maanden en jaren. U vindt er ongetwijfeld inspiratie terug om uw komende maanden van hopelijk een beetje vakantie en wat verlof op een goede manier te kunnen besteden en wat tijd te maken voor een goed boek. Wij blijven natuurlijk op post. Wij gaan steeds op zoek naar nieuwe boeken om u voor te stellen, nieuwe publicaties, om uw digitale leestafel en uw bibliotheek te verrijken. Ook in de komende afleveringen. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren en graag tot een volgende De Leeswijzer.
7: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht.

1947. Een nieuw hoofdstuk dus. Geestelijke oefeningen van 8 tot 13 december 1947. Parijs, Clamart. Retraitehuis Manresa van de paters Jesuiten. Overdenkingen en voornemens. Ik ben aan het einde van het derde jaar van mijn nunciatuur in Frankrijk gekomen. Het gevoel van mijn onbeduidendheid verlaat mij nooit. Dit maakt mij het vertrouwen op God tot gewoonte. En aangezien ik in voortdurende beoefening van gehoorzaamheid leef, geeft dit mij moed en verjaagt het iedere vrees. De Heer wil mij vast en zeker helpen. Ik zegen hem en bedank hem. Zijn lof is altijd in mijn mond. 2. Ik ben teruggekeerd tot de oude methode om de retraite in gemeenschap te houden. We zijn met een 30-tal seculiere priesters, een paar religieuzen en misschien een missionaris. Een jonge jezuïet, pater de Soraz, medewerker van de katholieke actie, intelligent en vol vuur, preekt deze retraite. Goede leer, in interessante vorm uiteengezet, geheel modern echter wat structuur, voordracht en beelden betreft. Ik heb bij hem gebiecht over de tijd vanaf mijn retraite in de paastijd te Solem in maart 1945, tot nu toe. Ik voelde mij daarna tevreden en bemoedigd. 3. Wat mijn leven betreft, de centrale gedachte van deze dagen is de gedachte aan de dood die misschien dichtbij is en aan de noodzaak dat ik hierop voorbereid moet zijn. Alles kan gebeuren als mijn zijn 67ste levensjaar ingaat. Vanmorgen, 12 december, heb ik de votiefmis om de genade van een zalige dood gelezen. 'S middags heb ik tijdens de aanbidding voor het Allerheiligste de boetpsalmen met de litanie gebeden. Ook heb ik de gebeden van de stervende gelezen. Het lijkt mij een goede devotie. Ik zal deze af en toe herhalen. Wanneer ik mij vertrouwd maak met de gedachte aan de dood, zal dit ertoe bijdragen dat het uur van sterven mij niet plotseling verrast en de overgang naar het andere leven lichter wordt. 4. Met het oog op mijn dood herzie ik mijn testament dat van 1938 is en dat erom vraagt aan de nieuwe omstandigheden van mijn familie te Sotto il Monte aangepast te worden. De Heer ziet dat ik mij heb losgemaakt van de aardse goederen in de geest van absolute armoede. Als er iets overblijft, is dit bestemd voor het weeshuis van de parochie en voor de armen. 5. Geen enkele verleiding wat betreft eerbewijzen in de wereld en in de kerk kan mij voortaan nog beroeren. Ik ben nog onder de indruk van datgene wat de Heilige Vader heeft willen doen toen hij mij naar Parijs stuurde. Of ik nog een andere rang in de hiërarchie zal verkrijgen of niet, is mij geheel en al onverschillig. Dit geeft mij grote rust. En het laat mij vrijer bij het volbrengen van mijn plicht, wat deze ook van mij zal vragen. Het is goed dat ik mij gereed houd voor een grote tegenslag of vernedering. Dat zal het teken van mijn uitverkiezing zijn. Mogen de hemel willen dat dit het begin zal zijn van mijn ware heiliging, zoals dat het geval was bij de meest uitverkoren zielen die in de laatste jaren van hun leven het stempel van genade ontvingen dat hen tot echte heiligen maakte. Het denkbeeld van pijn jaagt mij vrees aan. Ik ben bang niet opgewassen te zijn tegen fysieke pijnen.
kon ik maar met bloed voor Jezus getuigen. Welk een genade en eer zou dit voor mij zijn. 6. Wat betreft mijn verhouding tot God in verband met mijn religieuze oefeningen, lijkt het mij dat alles in orde is. Nadat ik mij hier en daar verdiept heb in de leer van verschillende ascetische schrijvers, ben ik heel tevreden met het missaal, het brevier, de Bijbel, de navolging van Christus en Bossuet, Meditation et Elevation. De heilige liturgie en de heilige schrift geven mij overheerlijke weidegrond voor de ziel. Zo maak ik alles steeds eenvoudiger en ik bevind mij er beter bij. Ik wil echter nog meer mijn getrouwe en toegewijde verering schenken aan de allerheiligste Eucharistie. Ik ben zo gelukkig deze in mijn huis te mogen hebben, dicht bij mijn kamer en van daaruit onmiddellijk te bereiken. Ik zal heel vaak gaan bidden bij het Allerheiligste Sacrament en ik zal dit bezoek afwisselend en aantrekkelijk maken door oefeningen die bijzondere eerbied en devotie vergen, bijvoorbeeld boetpsalmen, kruisweg en officie van de overledene. Vat de heilige Eucharistie niet alles tezamen? 7. Ik heb mijn kamer vol staan met boeken die ik graag lees. Het zijn degelijke boeken die overeenstemmen met de behoeften van het katholieke leven. Deze boeken vormen echter een afleiding voor mij, die dikwijls een wanverhouding schept tussen de tijd die ik onmiddellijk en bij voorkeur moet wijden aan mijn lopende zaken in verband met de heilige stoel of iets anders, en de tijd die ik tenslotte aan lectuur kan besteden. Hierin moet ik mij werkelijk geweld aandoen. Ik zal er mij uit alle macht op toeleggen. Wat is tenslotte deze weet- en leergierigheid waard als het ten koste moet gaan van hetgeen in onmiddellijk verband staat met mijn verantwoordelijkheden als apostolisch nuntius? 8. Binnenshuis verloopt alles goed. Het geduld helpt mij bij het verdragen van de gebreken en onvolmaaktheden van mijzelf en van hen die onder mijn dak wonen. Ik verwijs echter naar de lof van de heilige Fulgentius door de heilige Isidorus van Sevilla verkondigd, die ik toevoegde aan mijn aantekeningen van de retraite van 1942 te Istanbul. Het is een prachtige bladzijde. Ik neem hier enige zinsneden uit die voor mij hier in Parijs zeer geschikt zijn in verband met mijn medewerkers en dienstpersoneel. Citaat: met mijn broeders in vrede leven en niemand van zijn onderdanen uitsluiten. Einde citaat. Maar bovenal is voor mij van belang, citaat, in het bestuur nederigheid zo laten samengaan met gezag, dat er niet door een te grote nederigheid een voedingsbodem geschapen wordt voor de tekorten van de onderdanen, noch het gezag met buitensporige gestrengheid wordt afgedwongen. Einde citaat. En ik zal ook denken aan het volgende, citaat: hij moet in het bezit zijn van de liefde die alle gaven te boven gaat, want zonder liefde kan geen enkele deugd bestaan. De liefde is immers de bewaakster van de reinheid, citaat. Einde citaat. En ik moet vooral, zoals de heilige Isidorus zegt, citaat, naast dit alles de verheven reinheid, einde citaat, bewaren en deze tot iedere prijs trachten te verkrijgen. Ik zal daarom nauwkeurig acht slaan op de gesprekken waaruit ik iedere gewaagde opinie en ieder gebrek aan respect tegenover de bisschoppelijke waardigheid en tegenover de hoger of lager geplaatste superieuren van wie de nunciatuur afhankelijk is, moet bannen.
Ik wil hier absoluut in slagen, ook al kost het mij innerlijke overwinning en persoonlijke vernedering. Mijn huisgenoten zullen het wel begrijpen en zij zullen mij hierin steunen. Hetzelfde moet gezegd worden van de, citaat, welwillendheid en de liefde. Einde citaat, van de gastvrijheid van de nunciatuur. De heilige Isidorus zegt dat, citaat, de woning van een bisschop een onderkomen voor allen moet zijn. Einde citaat.

9. Mijn aard en de opvoeding die ik genoten heb, helpen mij tegenover iedereen beminnelijk, toegevend, hoffelijk en geduldig op te treden. Ik zal in deze richting voortgaan. De heilige Franciscus van Sales is mijn grote leermeester. O, leek ik maar werkelijk in alles op hem. Om niet tekort te schieten in het grote voorschrift van de Heer, zal ik bereid zijn om spot en minachting te verdragen. Zachtmoedig en nederig van hart te zijn is toch altijd nog de meest heldere en glorierijke glans van een bisschop en een vertegenwoordiger van de heilige stoel. Ik laat graag ieder ander zijn grote sluwheid en zijn zogenaamde diplomatieke handigheid en ik ga voort mij tevreden te stellen met mijn bonhomie en mijn eenvoud van gevoelens, woord en daad. De resultaten vallen tenslotte altijd ten voordele uit van hem die getrouw blijft aan de leer en aan de voorbeelden van de Heer. 10. Mijn langdurig verblijf in Frankrijk maakt dit grote land in mijn oog steeds meer bewonderenswaardig. En dit zeer edele volk der Fransen wordt mij steeds dierbaarder. Ik ontwaar echter in mijn geweten een tegenspraak die soms tot gemoedsbezwaar uitgroeit, tussen de lof die ik graag toeken aan deze waardevolle en geliefde katholieken van Frankrijk en de plicht die mij inherent aan mijn ambt lijkt. Ik mag uit zuivere beleefdheid of uit vrees ongenoegen te verwekken de tekortkomingen en de ware staat van zaken van de oudste dochter van de kerk niet verdoezelen waar het de religieuze praktijk betreft, de moeilijke toestand ontstaan door de onopgeloste kwestie van het onderwijs, het tekort aan priesters en de verspreiding van het laïcisme en het communisme. Mijn juiste plicht op dit punt beperkt zich tot een kwestie van vorm en maat, want de nuncius is niet meer waard oog en oor van de heilige stoel genoemd te worden, wanneer hij niet anders zou doen dan ook datgene prijzen en verheerlijken wat in feite heel droevig en ernstig is. Dit brengt een voortdurende waakzaamheid ten opzichte van mijn uitlatingen met zich mee. Ik moet een welwillend stilzwijgen, zonder bitterheid, in acht nemen. Begripvolle woorden die de neiging tot zachtmoedigheid en toegeeflijkheid vertonen, zullen meer doen dan bepaalde beweringen, ook al zijn deze in vertrouwen en met goede bedoelingen geuit. Overigens, er is iemand die oordeelt en uitspraak doet. Het hart van Jezus moge mij in het land dat hij speciaal geëerd en gezegend heeft hulp, troost en zegen geven en eveneens de heilige maagd, de koningin van Frankrijk, de heilige Jozef, de patroon van de diplomaten en mijn bijzonder licht en hulp met alle beschermheiligen van Frankrijk. Het jaar 1948. Jaarlijkse geestelijke oefeningen van 23 tot 27 november. Benedictijnerklooster van het Heilig Hart en Calca, Dourgne. Aantekeningen. 1. Vandaag 25 november ga ik mijn 68ste levensjaar in. Gisteravond heb ik gebiecht bij de prior Germain Barbier d'Auxerre. Mijn geest heeft vrede. Op mijn smal Benedictijns bed bereidde ik mij voor op een goede dood door langzaam de 8 gebeden die Bossuet daarvoor heeft gemaakt te bidden. Hiermede beschouw ik mijn leven als beëindigd. De rest die de Heer mij nog aan jaren en dagen zal willen geven, zal ik als een toegift beschouwen. Ik moet dikwijls de woorden van Paulus herhalen en deze innerlijk beleven.
Ik ben immers gestorven en mijn lichaam is met Christus in God verborgen. 2. Deze toestand van mystieke dood betekent onherroepelijk het absoluut loslaten van iedere aardse band, de verloochening van mijzelf, van dat wat mijn voorkeur geniet, van mijn eer, succes, materiële en geestelijke goederen, de volledige onverschilligheid en onafhankelijkheid ten opzichte van alles wat niet de strikte wil van de Heer ten opzichte van mij is. 3. Terwijl ik tijdens deze retraite de aantekeningen van vorig jaar, gemaakt in de Villa Manresa van de paters Jezuïten te Clamart, herlees, vind ik dat deze met alles in overeenstemming zijn, ook met mijn tegenwoordige omstandigheden. Het is niet nodig ze te herhalen. Het is voldoende deze van tijd tot tijd te herlezen tot verbetering en aansporing van mijzelf. 4. Hoe ouder ik word in jaren en ervaring, des te meer zie ik in dat de zekerste weg tot mijn persoonlijke heiliging en het grootste succes van mijn dienst bij de Heilige Stoel de waakzame kracht blijft om alles, principe, richtlijnen, toestanden en aangelegenheden terug te brengen tot de grootst mogelijke eenvoud en rust. Daarbij moet ik erop letten dat steeds mijn wijnstok van overbodig blad en ranken te omdoen en recht af te gaan op datgene wat waarheid, rechtvaardigheid en liefde is. Ja, bovenal liefde. Iedere andere manier van doen is slechts pose en zoeken naar zelfverzekerdheid die zich spoedig verraadt en hinderlijk en belachelijk wordt. O, de eenvoud van het evangelie, van het boek van de navolging van Christus, van de Fioretti van de heilige Franciscus, van de heerlijkste bladzijde van de heilige Gregorius in de Morania. Men lacht om de eenvoud van de rechtvaardige, met hetgeen dat volgt. Wat geniet ik toch iedere keer meer van deze bladzijde en met hoeveel innerlijke vreugde keer ik naar deze lectuur terug. Wat slaan alle wijze mannen van deze tijd, alle sluwe mensen van deze aarde en ook de diplomaten van het Vaticaan een slecht figuur als ze in het licht gezet worden van die eenvoud en genade die uitstraalt van deze grote en fundamentele leer van Jezus en zijn heiligen. Dit staat onomstotelijk vast en het beschaamt de wereldse wijsheid en het past goed, beter gezegd zelfs wonderwel, bij datgene wat het allerhoogste is in de orde van de wetenschap. Ook van de wetenschap omtrent de mensen en het sociale leven overeenkomstig de eisen van tijd, plaats en omstandigheden. Dit is de hoogste filosofie. Eenvoudig zijn met voorzichtigheid. De gedachte is van de heilige Johannes Chrysostomus, mijn grote patroon uit het oosten. Heer Jezus, laat mij mijn liefde tot deze eenvoud en de beoefening ervan bewaren, die mij nederig houdt en daardoor steeds meer uw geest doet benaderen en die de zielen aantrekt en redt. 5. Mijn aard, die geneigd is tot inschikkelijkheid en tot het onmiddellijk zien van de goede kant van de mensen en de dingen, eerder dan tot kritiek en een scherp oordeel en het belangrijkste leeftijdsverschil dat langere ervaring en een dieper begrip van het menselijk hart met zich meebrengt, brengen mij niet zelden in een pijnlijke innerlijke tegenstelling met de omgeving die mij omringt. Iedere vorm van wantrouwen of onbeleefde behandeling ten opzichte van wie dan ook, speciaal tegenover de geringe, de arme,
de ondergeschikte, ieder onvolledig en ondoordacht oordeel veroorzaakt mij verdriet en innerlijk lijden. Ik zwijg, maar mijn hart bloedt. Mijn medewerkers zijn goede priesters. Ik stel hun goede kwaliteiten op prijs. Ik ben hun zeer welgezind en zij zijn dit volledig waard. Maar ik lijd onder de innerlijke spanning in mijn verhouding tot hen. Op sommige dagen en onder bepaalde omstandigheden kom ik in de verleiding met geweld op te treden. Maar ik geef de voorkeur aan het zwijgen en vertrouw erop dat dit welsprekender zal zijn en meer effect zal sorteren voor hun opvoeding. Is dat nu zwakheid van mij? Ik wil voortgaan, dit lichte kruis, dat zich voegt bij het reeds vernederende gevoel van mijn onbeduidendheid, in vrede te dragen, en ik zal alles overlaten aan de Heer die de harten onderzoekt en deze tot de oneindige goedheid van zijn liefde trekt. 6. Naar aanleiding hiervan verwijs ik opnieuw naar het gehele nummer 8 van mijn notities, die ik vorig jaar tijdens een retraite in de Villa Manresa te Clamart geschreven heb. Na 40 jaren staan mij de verheffende herinneringen aan de gesprekken die ik met mijn geliefde bisschop, Monsignor Radini Tedeschi, in het bisschoppelijk paleis te Bergamo gevoerd heb, nog helder voor de geest. Met betrekking tot alle personen van het Vaticaan, vanaf de Heilige Vader, gebruikte hij nooit een uitdrukking die minder eerbiedig of minder beminnelijk was. Over vrouwen vervolgens, of over vrouwelijke aangelegenheden, sprak hij nooit een woord, nooit, alsof er geen vrouwen in de wereld bestonden. Dit absolute stilzwijgen, ook in de intimiteit rondom al het vrouwelijke, was een van de indrukwekkendste lessen in mijn eerste priesterjaren. En ik ben ook nog dankbaar voor de bijzondere, goede en zegenrijke herinnering aan hem die mij tot deze discipline opvoedde.

7. In deze dagen heb ik niet veel in de Bijbel kunnen lezen, maar ik heb aandachtig gemediteerd over de katholieke brief van Jacobus de Mindere. De 5 hoofdstukken waaruit deze brief bestaat zijn een bewonderenswaardige samenvatting van christelijk leven. De leer omtrent de beoefening van de naastenliefde, het gebruik van de taal, de dynamiek van de man van geloof, de samenwerking voor de vrede, het respect voor de naaste, de bedreiging voor de onrechtvaardige en gehate rijken, de oproep tenslotte tot vertrouwen, optimisme en gebed. Dit alles en nog meer vormt een onvergelijkelijke schat van richtlijnen en aansporingen voor ons geestelijke, speciaal en bij uitstek. En voor de leken al naar gelang de behoeften van het ogenblik. Het zou goed zijn alles van buiten te leren en deze hemelse leer bij gedeelte te genieten en opnieuw te genieten. Er blijft mij, tenslotte, nu ik 68 jaar ben, niet veel anders over dan oud te worden. Maar de wijsheid is daar, in het goddelijke boek. Zie hier een gedeelte. Citaat. Als iemand onder u wijs en verstandig wil zijn, dan moet hij dit tonen door een goede levenswandel, door zachtmoedigheid en wijsheid. Indien gij echter bittere naijver koestert en er twist aanwezig is in uw hart, laat dan die grootspraak en die huichelarij ten overstaan van de waarheid achterwege. Die wijsheid komt immers niet van boven. Zij is aards, ongeestelijk en duivels. Want waar naijver heerst en twist, daar treft men ook onstandvastigheid aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, bescheiden, volgzaam, instemmend met het goede, rijk aan barmhartigheid en aan goede daden, onpartijdig en ongeveinsd. De vrucht van gerechtigheid wordt echter in vrede gezaaid voor hen die de vrede nastreven. Het jaar 1950. Geestelijke aantekeningen tijdens mijn korte retraite te Oran, Algiers, van 6 tot 9 april 1950. Witte donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen. We beginnen met Witte Donderdag. 3 dagen van rust aan het einde van mijn lange reis naar Noord-Afrika, vanaf 19 maart, de datum waarop ik 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd, tot 9 april, Pasen. De bisschop van Oran, Monseigneur Lacaste, ontvangt mij met broederlijke gastvrijheid, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. En mijn hart klopt in gebed, meditatie en stilte mee met de onmetelijke hartenklop van alle bewogen mensen uit alle delen van de aarde en vanuit alle kerken rondom de lijdende en zegevierende Jezus tijdens dit heilige triduum dat Pasen voorafgaat. Na 25 jaar, sedert de Heilige Kerk mij, hoewel geheel onwaardig en arm, bisschop maakte, denk ik graag aan mijn verleden, heden en toekomst. Witte Donderdag, mijn verleden. Op deze reis nam ik het bundeltje geestelijke overdenkingen mee die ik in de jaren 1925 tot 50 geschreven heb om op mijzelf te bezinnen, om tot inkeer te geraken en tot stimulering van mijn bisschoppelijke ijver bij de verschillende oefeningen die ik tijdens mijn verblijf in Bulgarije, Turkije en Frankrijk hield.
Ik heb bij wijze van biecht alles nog eens kalm overgelezen en ik bid tot penitentie en ter beoefening van oprechte, gelovige nederigheid, het miserere voor mijzelf en het magnificat voor de Heer. Na verloop van 25 jaar herlees ik nummer 4 van mijn eerste aantekeningen die ik maakte in de Villa Carpegna van 13 tot 17 maart 1925 als onmiddellijke voorbereiding op mijn bisschopswijding. 19 maart, feest van de heilige Jozef in de kerk van San Carlo al Corso. Ik nam mij al dus voor, ik zal dikwijls boek 3, hoofdstuk 9 van de navolging van Christus overlezen. Dat alles naar God als naar het laatste doel gericht moet worden. Dit heeft diepe indruk op mij gemaakt in de eenzaamheid van deze dagen. In weinig woorden is waarlijk alles vervat. Zo schreef ik op de vooravond van mijn nieuwe leven. En precies zo voel ik het nu nog. En ik vind het nog even aangenaam dit nog weer eens door te lezen en opnieuw, na een kwart eeuw van problemen van mijn kant, van zwakte, van opnieuw beginnen en, dankzij de Heer, van taaie, trouwe en overtuigde wil, ver van de verleidingen van de wereldse geest, de leer van Jezus te beschouwen. O mijn Jezus, hoe dank ik u dat gij mij in dit beginsel hebt laten volharden. Uit mij putten, klein en groot, arm en rijk, als uit een levende bron, levend water. Ach, ik behoor tot de geringen en de armen. In Bulgarije kosten de tegenstellingen die er waren tussen de omstandigheden meer nog dan die tussen de mensen onderling en de monotonie van het leven dat verweven was met het dagelijks leed waaronder mijn bestaan gebukt ging, mij heel wat vernedering en stilzwijgen. Maar uw genade deed mij mijn inwendige vreugde behouden en hield mij de angst en onrust te verbergen. In Turkije was de plicht voor de pastorale zorg mij tot kwelling en vreugde. Had ik niet meer kunnen of moeten doen met welbewuste inspanning? En had ik niet tegen de neiging van mijn karakter moeten ingaan? Was er in dat zoeken naar kalmte en vrede dat ik meer overeenkomstig de geest van de Heer vond, niet juist een onmacht tot het gebruik van het zwaard en een voorkeur voor datgene wat mij ook persoonlijk gemakkelijker en prettiger ligt verborgen, ook als inderdaad de zachtheid, de volheid van kracht genoemd wordt? O Jezus, gij onderzoekt de harten en aan u alleen is het juiste punt bekend waarop het onderzoek van de deugd kan gaan leiden tot een te oppervlakkig of een te diepgaand onderzoek. Maar wat ik als mijn plicht voel, is mij op niets te beroemen, maar alles toe te kennen aan uw genade. Zonder genade bezit de mens immers niets. Met grote gestrengheid maakt gij aanspraak op dankbaarheid. En daarom is mijn magnificat compleet, zoals het behoort. Ik houd zeer veel van de uitdrukking, mijn verdienste is uw ontferming. En van de andere, die van de heilige Augustinus is, door onze verdiensten te bekronen, bekroont gij, met een hoofdletter, uw eigen gave. Nog eens. Oneindig veel dank, mijn Jezus. De goddelijke liefde overwint alles en verruimt alle krachten der zin. Als ik echt wijs ben, zal ik mij alleen in u verblijden, op u alleen hopen, want niemand is goed, tenzij alleen God, die boven alles geprezen en in alles verheerlijkt moet worden. Zo eindigt, nu ik 25 jaar bisschop ben, het korte hoofdstuk van de navolging waarmee ik deze jaren begonnen ben. En dit laat mij altijd tot heilzame vernedering van mijn geest de herinnering aan mijn schuld
door gedachte, woord en daad. Hoeveel schuld wel niet in de loop van deze 25 jaar. En tegelijkertijd het onuitwisbaar vertrouwen in mijn dagelijks offer. De goddelijke en onbevlekte hostie geofferd voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden. 25 jaar heb ik als bisschop de heilige mis opgedragen met de gehele glans van de goede intentie en ook met alle stof van de straat. O, welk een mysterie van genade en tegelijkertijd van beschaming. De genade van de tederheid van Jezus, herder en behoeder, tegenover zijn uitverkoren priester. En de schaamte van deze priester, die slechts troost vindt in een overgave vol vertrouwen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 307 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 10, Wijsheid, hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 4 tot en met 7. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we bevinden ons nog altijd in de tijdsperiode Maccabeese opstand. En vandaag lezen wij verder in het tweede boek Maccabeën over het verdere verloop van deze opstand. In het boek Wijsheid beginnen wij met het gebed waar wij gisteren de inleiding op gelezen hebben. Het gebed om wijsheid. En dan lezen wij ook nog enkele verzen uit Spreuken. Beste luisteraars, laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

haar weer konden opdragen. Ze brandden wierook, verzorgden de lampen en legden toonbroden neer. Daarna wierpen ze zich ter aarde en smeekten de Heer dat hij hen voortaan voor zulke rampen zou sparen. Dat hij, als ze ooit weer zouden zondigen, en dan genadig zou straffen, maar niet meer zou overleveren aan goddeloze en barbaarse naties. De tempelreiniging had plaats op de 25e van de maand Kisluw, dezelfde dag als die waarop hij door de vreemde stammen ontwijd was. Vol vreugde vierden ze 8 dagen lang feest, zoals dit voor het loofhuttenfeest gebruikelijk is. Ze dachten daarbij terug aan het loofhuttenfeest dat ze kort geleden gevierd hadden, toen ze nog in grotten in bergen huisden, de verblijfplaatsen van de wilde dieren. Daarom droegen ze met loof versierde stokken, groene takken en palmen, en zongen ze lofliederen ter ere van hem, die hun plan om zijn tempel te reinigen had laten slagen. Bij algemene verordening en volksbesluit werd voor heel de Joodse natie bepaald dat de dagen van de tempelreiniging jaarlijks geheiligd zouden worden. Dat waren de omstandigheden waaronder Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, gestorven is. Strijd van Judas. Nu zullen we spreken over de gebeurtenissen onder Antiochus Eupator, de zoon van die goddeloze Antiochus. Daarbij zullen we het verhaal van de ellende die door de oorlogen veroorzaakt is, kort samenvatten. Toen Antiochus de regering had overgenomen, vertrouwde hij de behartiging van de belangen van het rijk toe aan een zekere Lysias, en hij benoemde hem tot stadhouder van Celesyrië en Fenetië. Na al het onrecht dat de Judeërs was aangedaan, was Ptolemeus, bijgenaamd Macron, de eerste die hun recht in acht wilde nemen. Hij probeerde hun aangelegenheden op vreedzame wijze te regelen. Op grond daarvan werd hij door enkele vrienden van de koning bij Eupator aangeklaagd. Bovendien werd hij bij elke gelegenheid uitgemaakt voor verrader. Omdat hij het eiland Cyprus, dat hem door Philometor was toevertrouwd, verlaten had en naar Antiochus Epiphanes was overgelopen. Hij slaagde er niet meer in om naast macht ook respect te genieten en maakte door vergif een einde aan zijn leven. Toen Gorgias bevelhebber van deze landen was geworden, nam hij huursoldaten in dienst en greep elke gelegenheid aan om de oorlog tegen de Judeërs op gang te houden. Tegelijkertijd vielen ook de Idumeërs, die in het bezit waren van gunstig gelegen vestingen, de Judeërs lastig. Ze namen diegenen die uit Jeruzalem verdreven waren op en probeerden de oorlog aan te moedigen. De aanhangers van de Maccabeer smeekten God in een gemeenschappelijk gebed om hun bondgenoot te zijn, en trokken naar de vestingen van de Idumeërs. Door een krachtige aanval kregen ze de stellingen in handen, sloegen iedereen die vanaf de muren vocht terug en brachten iedereen die hun in handen viel om het leven. Ze doodden niet minder dan 20.000 man. Minstens 9.000 man hadden hun toevlucht gezocht in 2 zeer sterke torens, die van alles waren voorzien om een belegering te kunnen doorstaan. De Maccabeer vertrouwde de belegering van deze torens toe aan Simon, die hij met Jozef, Zacchaeus en voldoende soldaten daarachter liet, om zelf naar plaatsen te gaan waar de nood hoger was. Maar de soldaten van Simon waren hebzuchtig en lieten zich door enkele belegerden omkopen. Voor de som van 70.000 drachmen lieten ze een aantal van hen ontsnappen. Toen de Maccabeer dat hoorde,
riep hij de aanvoerders van het leger bij.

1 en beschuldigde hen ervan dat zij hun broeders voor geld hadden verkocht door vijanden die tegen hen de wapens hadden opgenomen te laten ontsnappen. Hij liet degenen die dat verraad gepleegd hadden terechtstellen. Daarna maakte hij zich onmiddellijk meester van de 2 torens. Hij behaalde met zijn wapenen een volledig succes en doodde meer dan 20.000 man. De dood van Timotheus. Timotheus, die vroeger door de Joden verslagen was, had een groot leger van buitenlandse soldaten geworven en veel Aziatische paarden. Hij viel Judea binnen om het stormenderhand te veroveren. Toen hij in aantocht was, richtte de groep van de Maccabeer gebeden tot God. Ze strooiden aarde op hun hoofd en omgorden hun lendenen met zakken. Ze wierpen zich neer aan de voet van het altaar en smeekten God dat hij zich over hen zou ontfermen en volgens de woorden van de leer de vijand van hun vijanden en de verdrukker van hun verdrukkers zou zijn. Na hun gebed namen ze hun wapens, trokken ver van de stad weg en hielden pas halt toen ze in de nabijheid van de vijand waren. Bij het aanbreken van de ochtend gingen de 2 legers tot de aanval over. Als waarborg voor het succes van de overwinning had de ene partij, naast dapperheid, haar vertrouwen in de Heer. De andere liet zich slechts leiden door haar strijdlust. In het heetst van de strijd zagen de vijanden hoe vanuit de hemel 5 prachtig uitgedoste mannen, gezeten op paarden met gouden teugels, de leiding namen over de Judeërs. Ze namen de Maccabeer in hun midden, beschermden hem met hun wapens en zorgden ervoor dat hij niet gewond raakte. Op de vijanden schoten ze bliksemschichten af, waardoor ze verblind werden en in grote verwarring raakten. In de strijd werden 20.500 man voetvolk en 600 ruiters gedood. Timotheus zelf vluchtte naar een zeer sterke vesting, Gezer genaamd, waarover Gerias het bevel voerde. De groep van de Maccabeer belegerde in een opgewekte stemming 4 dagen lang de vesting, terwijl de belegerden in blind vertrouwen op de sterkte van de stad godslasteringen en andere ergerlijke taal uiten. Bij het aanbreken van de 5e dag bestormden 20 jongelingen van de Maccabeer, brandend van woede over de godslasteringen, onverschrokken en verbeten de muur en sloegen iedereen neer die op hun weg kwamen. Anderen deden een aanval op de bezetters, legden het vuur aan de torens en staken opgestapeld hout in brand, zodat de godslasteraars levend verteerd werden door de vlammen. Zij sloegen de poorten stuk en lieten de rest van het leger naar binnen trekken en de stad bezetten. Timotheus, die zich in een zekere put verborgen hield, doodden ze, evenals zijn broers Gerias en Apollofanes. Na deze krijgsdaden prezen ze met lof en dankliederen de Heer, die Israël weldaden bewezen had en hun de overwinning had geschonken. Wijsheid, hoofdstuk 9. Gebed om wijsheid. God van de vaderen, Heer van de ontferming, U die alles gemaakt hebt door uw woord en die in uw wijsheid de mens hebt toegerust om te heersen over de schepselen die door u het bestaan hebben gekregen, om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid en om in oprechtheid van hart een oordeel te vellen. Geef mij de wijsheid die naast u troont en sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen, want ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd, een zwak mens van beperkte levensduur, die tekortschiet in het begrijpen van recht en wetten,
Ook al is er onder de zonen van de mensen iemand die volmaakt is. Wanneer de wijsheid ontbreekt die van u komt, dan telt hij niet mee. U hebt mij uitverkoren tot koning van uw volk en tot rechter over uw zonen en dochters. U hebt mij bevolen om een tempel te bouwen op uw heilige berg en een offeraltaar in de stad van uw verblijf. Een afbeelding van de heilige tent die u al vanaf het begin bereid hebt. Bij u is de wijsheid die uw werken kent, die aanwezig was toen u de wereld hebt geschapen en die ook weet wat in uw ogen goed is en wat recht is volgens uw geboden. Zend haar uit de heilige hemelen en laat haar neerdalen van de troon van uw heerlijkheid om bij mij te zijn en met mij te werken, zodat ik weet wat u aangenaam is. Want zij weet en begrijpt alles, en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk en mij behoeden met haar glorie. Dan zullen mijn werken aanvaardbaar zijn en zal ik uw volk rechtvaardig besturen en mij de troon van mijn vader waardig tonen. Welke mens kent Gods raadsbesluit? Of wie vermoedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze overwegingen. Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten. Wij vermoeden amper de dingen op aarde. Zelfs wat voor de hand ligt, ontdekken wij maar met moeite. Wie speurt er dan na wat er in de hemelen is? Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben, als u de wijsheid niet had gegeven en uw heilige geest niet uit de hemel had gezonden? Zo zijn de paden rechtgemaakt van degenen die de aarde bewonen. Zo hebben de mensen geleerd wat u aangenaam is en zijn zij gered door de wijsheid. Hoofdstuk 10. Wijsheid leidt de geschiedenis. Zij heeft de eerstgeboetseerde, de vader van de wereld, beschermd toen alleen hij nog was geschapen. En zij heeft hem bevrijd uit zijn val. Zij heeft hem ook de kracht gegeven om over alles te heersen. Toen echter een boosdoener in zijn razernij zich van haar had afgewend, ging ook hij te gronde aan de woede waarin hij zijn broer vermoordde. Toen vanwege hem de vloed over de aarde kwam, heeft de wijsheid haar opnieuw gered door de rechtvaardige er op een poverstuk hout doorheen te loodsen. Toen de verwarring over de volken was gekomen, vanwege hun eensgezindheid in het kwade, was zij het ook die de rechtvaardige opmerkte, en was zij het die hem onberispelijk voor God bewaarde en hem bij alle liefde voor zijn kind staande hield. En zij was het die, terwijl de goddelozen te gronde gingen, de rechtvaardige redde toen hij vluchtte voor het vuur dat op de Pentapolis neerkwam. Als getuigenis van die slechtheid ligt daar nog een walmende woestenij. Men vindt er planten die ontijdig vrucht dragen en er staat een monument van een ongehoorzaam hart. Een hoog oprijzende zoutzuil. Want zij die zich niet om de wijsheid bekommerden, werden niet alleen verhinderd het goede te kennen, maar ze lieten de wereld ook een gedenkteken na van hun dwaasheid. Want degenen die zo gezondigd hadden, mochten niet onbekend blijven. Maar degenen die de wijsheid dienden, zijn door haar uit de moeilijkheden gered.
Zij was het die de rechtvaardige, toen hij voor de woede van zijn broer vluchtte, langs rechte paden leidde. Zij toonde hem het koninkrijk van God en gaf hem kennis van het heilige. Zij verleende hem welstand door zijn harde werken en liet zijn arbeid gedijen. Zij stond hem bij tegen de hebzucht van zijn verdrukkers en zij maakte een rijk man van hem. Zij beschermde hem tegen zijn vijanden en beveiligde hem tegen zijn belagers. Zij liet hem winnen in een zware strijd, zodat hij zou weten dat vroomheid machtiger is dan alles. Zij was het die de rechtvaardige, toen hij verkocht was, niet in de steek liet, maar hem beschermde tegen de zonde. Zij daalde met hem af in de kerker en liet hem niet alleen in zijn boeien, totdat zij hem de scepter van het koninkrijk en de heerschappij over zijn onderdrukkers bezorgde. Zij ontmaskerde zijn aanklagers als leugenaars en gaf hem eeuwige roem. De wijsheid en de uittocht. Zij was het die een heilig volk en een vlekkeloze stam bevrijdde van een volk van onderdrukkers. Zij trad binnen in de ziel van een dienaar van de Heer en met wonderen en tekenen trotseerde zij angstaanjagende koningen. Zij bezorgde de heiligen het loon voor hun harde werken. Zij leidde hen langs een wonderlijke weg en zij werd voor hen een beschutting overdag en sterrenlicht in de nacht. Zij leidde hen door de Rode Zee en bracht hen door dat vele water. Hun vijanden echter overspoelde zij en zij wierp hen omhoog uit de diepte van de afgrond. Zo plunderden de rechtvaardigen de goddelozen. En zij bezongen, Heer, uw heilige naam, en prezen eensgezind uw hand die hen verdedigde. Want de wijsheid opende de monden van de stommen, en de tongen van de onmondigen liet zij helder klinken. Spreuken, hoofdstuk 25, versen 4 tot en met 7. Haal de onzuiverheden uit het zilver, en de edelsmid maakt het tot een stralend schoon stuk. Haal de zondaar weg bij de koning, en zijn troon houdt stand door gerechtigheid. Doe niet aanmatigend in het bijzijn van de koning, en ga niet op de plaats van de aanzienlijken staan. Want men kan beter tegen je zeggen, kom hierheen, hogerop, dan dat men in het bijzijn van een aanzienlijke je een lagere plaats toewijst.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 307 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 10, Wijsheid hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 4 tot en met 7. Dan rest ons nog een citaat van de heilige paus Clemens I. Laten wij met aandacht het bloed van Christus beschouwen en beseffen wij hoe kostbaar dit is voor God, zijn Vader. Dit bloed is immers vergoten om ons heil en bracht aan heel de wereld de genade van de inkeer. Gaan we alle geslachten van de wereld na, en lezen wij hoe de Heer in ieder geslacht gelegenheid tot inkeer heeft gegeven aan hen die zich tot hem wilden bekeren. Noach kondigde boete aan, en die naar hem luisterden, werden gered. Jona meldde aan de Nineviten de ondergang van de stad, en zij die boete deden voor hun zonden, verzoenden met hun smeekbeden de Heer. Zij verwierven redding, ook al waren zij voor God vreemden. De bedienaren van Gods genade spraken, geïnspireerd door de Heilige Geest, over de boetvaardigheid. De Heer zelf van het heelal sprak met een eed over de boetvaardigheid. Zo waar als ik leef, zegt de Heer, ik wil de dood van de zondaar niet, maar dat hij zich bekeert. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 11. Daaraan voegde hij de prachtige uitspraak toe: Huis van Israël, breek met uw ongerechtigheid. Zeg tot de kinderen van mijn volk: al reiken uw zonden van de aarde tot de hemel, en al zouden zij rouder zijn dan scharlaken en zwarter dan een boetekleed, als gij u van ganser harte tot mij keert en tot mij zegt: Vader, dan zal ik luisteren naar u als naar een heilig volk. Volgens Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstuk 35 vers 5 en Jesaja hoofdstuk 1 vers 18. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 307 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 308 en dan is het tijd voor het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 11, Wijsheid hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 8 tot en met 10. Hartelijk bedankt om mee te luisteren en te lezen. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend

0: zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 45, versen 1 tot en met 18. Voor de leider van de muzikanten op instrumenten uit Susan, op naam van Korachs zonen, een kunstig liefdeslied. Mijn hart wil zingen, trilt van muziek. Dit lied draag ik op aan mijn koning. Mijn tong is de pen van een vaardige schrijver. U bent de mooiste onder alle mensen. Beminnelijkheid ligt op uw lippen. Zo heeft God u voor altijd gezegend. Held, gord uw zwaard op de heup. Dat noem ik waardigheid en pracht. Trek glanzend op naar de overwinning. Storm vooruit voor trouw en gerechtigheid. Uw rechterhand schiet scherpe pijlen. Dat noem ik verschrikking. Volken vallen aan uw voeten neer. De vijand van de koning ligt verslagen. Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig. De scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. U bemint het recht en u haat het onrecht. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. Naar mirre, aloë en kaneel geuren al uw kleren. En uit ivoren paleizen klinkt oorstrelende muziek. Zie, koningsdochters met juwelen omhangen. En rechts van u, uw gemalin, in goud uit Ophir gekleed. Jonkvrouw, hoor, kijk om u heen en luister. Vergeet uw volk, het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Kniel voor hem neer, dochter van Tyrus, en de rijksten van de aarde zullen u huldigen. De koningsdochter is stralend in goud doorstikt gewaad. De bruid wordt naar de koning geleid, hofdames in haar gevolg. Omstuwd door geestdriftig juichende mensen gaan zij het paleis van de koning binnen. De zonen zullen de plaats innemen van de vaders. U zult hen tot heersers maken over heel het land. Ik zal uw naam vermelden, generatie na generatie. Daarom zullen volken u danken, voor eeuwig en altijd.

De psalmen. Psalm 46, versen 1 tot en met 12. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, op gedempte stem, een lied. God is onze toevlucht en vesting, bij uitstek onze helper in de nood. Al beeft de aarde, wij kennen geen angst. Al wankelen de bergen daar diep in de zee. Laat het water woeden, de vloed schuimen en de bergen schokken onder dit springtij. Er komt een wijd vertakte rivier vreugde brengen in de stad van God. Woonplaats en heiligdom van de Hoogste. Daarbinnen houdt hij zijn verblijf. Zij wankelt niet, want God zal haar helpen zodra het ochtendlicht daagt. Laat de volken tieren, koninkrijken vallen, laat de aarde beven op zijn donderstem. Met ons is de Heer van de machten, de God van Jacob is onze toevlucht. Kom en zie de werken van de Heer. Op aarde verricht hij schokkende dingen. Aan oorlogen maakt hij een einde, zo ver de aarde reikt. Hij breekt de bogen, hakt de speren stuk en steekt de wagens van de soldaten in brand. Hij zegt: wees stil en weet dat ik God ben, hoog boven aarde en volkeren verheven. Met ons is de Heer van de machten. De God van Jacob is onze toevlucht.

De psalmen. Psalm 47, versen 1 tot en met 10. Voor de leider van de muzikanten, opname van Korachs zonen, een zangstuk. Klap in de handen, alle volken, juich voor God. Laat je stem horen, want de Heer, de Hoogste, is ontzagwekkend. Machtige koning van heel de aarde. Volken wierp hij voor ons neer. Naties legde hij aan onze voeten. Hij heeft ons land voor ons uitgezocht. Het heerlijke land van Jacob, zijn vriend. God trekt op. De strijdkreet klinkt. De Heer verschijnt, de ramshoorn schalt. Zing en speel voor onze God, zing en speel voor onze koning, want God is koning van heel de aarde. Zing en speel een passend lied voor hem, want God is koning over de volken, onze God op zijn heilige troon. De vorsten van de volken sluiten zich aan bij het volk van Abrahams God. Aan God behoren de schilden van de aarde, zo hoog is hij verheven.

De psalmen. Psalm 48, versen 1 tot en met 15. Een lied, een zangstuk op naam van Korachs zonen. Groot en onvolprezen is de Heer. Groot in de stad van onze God. En zijn heilige berg, die zich sierlijk verheft, is een vreugde voor heel de aarde. De Sionsberg ligt in het verste noorden, stad van de grote koning. In de paleizen daar staat God bekend als hun bolwerk. Want kijk, de vorsten dromden bijeen en trokken eensgezind ten strijde tegen haar. Maar zij hadden haar nauwelijks gezien of panische angst greep hen aan. Ze sloegen verward op de vlucht. Een siddering voer door hen heen als de kromp van een barende vrouw, als een orkaan uit het oosten die de schepen van Tarsis verbrijzelt. Wat we hebben gehoord, dat hebben we gezien in de stad van de Heer van de Machten, de stad van Hem, onze God. God houdt haar overeind, voor eeuwig. Wij hebben, o God, uw liefde overdacht, hier staande binnen uw tempel. Zoals uw naam, zo klinkt uw lof, God, tot over de grenzen van de aarde. Uw rechterhand is vol goede gaven. Sion, de berg, is verheugd. De steden van Juda, haar dochters, zingen van blijdschap. Want wat u doet, is goed gedaan. Maak een rondgang langs heel de Sion en tel daar toren voor toren. Bekijk haar muren aandachtig. Laat uw ogen langs haar vesting dwalen. En vertel aan iedereen die na u komt, zo is onze God voor altijd en eeuwig, de God die ons leidt tot in eeuwigheid.

0: Radio Maria wenst je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 49, versen 1 tot en met 21. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, een zangstuk. Luister naar mij, alle volken tezamen. Luister aandachtig, alle bewoners van de aarde. Van gewone man tot hoge heer. Van rijk tot arm zonder onderscheid. Mijn mond gaat wijsheid spreken. Inzicht dat opwelt in mij. Met een open oor voor oude spreuken ontvouw ik mijn diepste gedachten bij harpspel. Waarom zou ik bang zijn voor de kwade dag als dreigende boosdoeners mij omsingelen, die blijvend op hun rijkdom vertrouwen en roemen op hun fortuin? Geen mens is in staat om zich vrij te kopen en aan God zijn losgeld te geven. Hoe rijk hij ook is, hij koopt zich geen leven dat blijvende welvaart garandeert. Dat verzekert dat hij voortbestaat en dat hij de kuil niet hoeft te zien. Iedereen weet, zelfs wijzen sterven, even goed als dommen en dwazen zullen zij vergaan. Zij moeten anderen hun rijkdom nalaten. Men brengt hen naar dat eeuwig tehuis, die woning van vader op zoon, ook al staat hun naam op een landgoed. Een mens houdt geen stand, hoe rijk hij ook is. Hij is als de dieren, gedoemd om te sterven. Dat is de weg van de overmoedigen. Dat is het lot van de pochers, als schapen op weg naar het dodenrijk. Zo worden ze door de dood gewijd. Regelrecht dalen ze af naar die hoeder, naar de staat van ontbinding, in het rijk waar hij heerst. Maar God koopt mijn leven vrij. Hij haalt mij terug uit de greep van het dodenrijk. Schrik niet, al wordt een mensenkind rijk. Al neemt de pracht van zijn huis ook toe. Niets neemt hij mee bij zijn sterven. Zijn pracht daalt niet met hem af. Ook al prijst hij zichzelf tijdens zijn leven gelukkig, ze eren je immers omdat het goed met je gaat. Ook hij belandt in de kring van zijn vaderen, die nooit, nooit meer het licht zullen zien. Wie dit niet begrijpt, hoe rijk hij ook is, hij is als de dieren, gedoemd om te sterven.

De psalmen. Psalm 50, versen 1 tot en met 23. Een zangstuk op naam van Asaf. De Heer, de God van de goden, spreekt. En heel de aarde roept Hij op, van waar de zon rijst tot waar zij daalt. Vanuit Sion, die parel van schoonheid, is God in glans verschenen. Onze God zal komen en het zwijgen verbreken. Verterend vuur gaat voor Hem uit. Rondom Hem woeden de stormen. De hemel daarboven en ook de aarde roept Hij op voor een oordeel over zijn volk. Breng mijn getrouwen bijeen, die zich met mij verbonden voor het altaar. En de hemel verkondigt: rechtvaardig is Hij, God zelf is de rechter. Luister, mijn volk, ik wil spreken tegen uw getuigen, o Israël. God, uw God ben ik. Om uw offers verwijt ik u niets. Geen brandoffer is mij ontgaan. Maar ik wil niet nog een stier van uw erf, niet nog een bok uit uw kooien. Want al het wild in het woud is van mij, ook de dieren hoog in de bergen. De vogels daarboven, ik ken ze allemaal. Geen dier in het veld is mij onbekend. En als ik honger had, dan zei ik het niet, want van mij is de aarde met al wat ze draagt. Zou ik het vlees van stieren soms eten, of het bloed van bokken soms drinken? Laat uw offer een dankoffer zijn. Kom uw geloften aan de Hoogste na. Dan mag u mij roepen in dagen van nood, en ik zal redden, omdat u erkent wie ik werkelijk ben. Maar tegen de boze zegt God: hoe durft u te schermen met mijn wet, mijn verbond in uw mond te nemen, terwijl u gebondenheid haat en onverschillig mijn woorden verwerpt? Als u een dief betrapt, dan heult u met hem. En bij echtbrekers voelt u zich thuis. U leent uw mond voor kwaadsprekerij. Uw tong reikt leugen aan leugen. U zit te roddelen over uw broer. U belastert het kind van uw moeder. Zo handelt u. En ik zou dan zwijgen? U verbeeldt zich dat ik ben zoals u? Ik zal aanklagen, aanklagen nu en het punt voor punt onder ogen brengen. Bedenk dit goed, u die God vergeet, of ik zal u reddeloos verscheuren. Wie een dankoffer brengt, erkent wie ik werkelijk ben. Wie niet van mijn wegen wijkt, laat ik het heil zien dat van God komt.

De psalmen. Psalm 51, versen 1 tot en met 21. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. Toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Bathseba. Wees mij genadig, God die liefde bent. U, grenzeloze barmhartigheid, wis uit wat ik heb misdaan. Was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij, verborgen nog, wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. Laat blijdschap weer vol op mijn deel zijn. En laat mijn gebeente dat door u werd gebroken gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde. Wis al mijn schulden uit. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest. Maak hem standvastig. Verstoot mij niet. Weg van uw gelaat. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Sterk mij met uw grootmoedige geest. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen. Dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid. O God, die mijn redder bent. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers? U vindt toch geen voldoening in brandoffers? Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig, vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk. Dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op. Dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

de psalmen. Psalm 52, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten een kunstig lied op naam van David. Toen Doeg de Edomiet Saul was komen melden, David is het huis van Achimelech binnengegaan. Waarom roemt u uw wangedrag, hoge Heer die God bespot? U bent voortdurend uit op misdaad. Uw tong is zo scherp als een scheermes, bedrieger. Boven deugd hebt u ondeugd verkozen en leugen boven eerlijke taal. Verwarring stichten, daar houdt u van, met uw tong vol bedrog. Maar God krijgt u klein, voorgoed. Hij grijpt u en sleurt u weg uit uw tent. Hij woelt al uw wortels omhoog, los uit de aarde die leven geeft. Vol ontzag zien rechtvaardigen dit aan. Ze zullen om hem lachen. Dat is nu de mens die God niet erkent als zijn veilige vesting. Hij vertrouwt op zijn overvloed en door misdaad maakt hij zich sterk. Maar ik ben als een groene olijfboom die in het huis van God staat. Ik vertrouw op de liefde van God voor altijd en voor eeuwig. Ik zal u voor altijd danken, omdat u zo krachtig bent opgetreden. Ik zal u verkondigen in het bijzijn van al uw getrouwen.

De psalmen. Psalm 53, versen 1 tot en met 7. Voor de leider van de muzikanten in smartelijke omstandigheden. Een kunstig lied, opname van David. De dwaas zegt bij zichzelf: er bestaat geen God. Zij doen slechte, schandelijke dingen. Een goed mens vind je niet meer. God ziet neer vanuit de hemel. Hij speurt de mensen af of er ergens een wijze is. Iemand die zoekt naar God. Maar iedereen zit op een dwaalspoor. Het is één verdorven bende. Een goed mens vind je niet meer, niet één. Beseffen die boosdoeners dat dan niet? Zij verteren mijn volk alsof het hun brood is. En nooit roepen zij de Heer aan. Ineens worden ze geslagen met schrik, met een schrik die zij vroeger niet kenden. God verspreidt het gebeente van je belagers. Je kunt hen beschamen, omdat God hen verwierp. Mocht er uit Sion redding dagen voor Israël. Laat Jacob weer blij zijn en Israël juichen, als God het tij voor zijn volk doet keren.

De psalmen. Psalm 54, versen 1 tot en met 9. Voor de leider van de muzikanten. Een kunstig lied bij snarenspel op naam van David. Toen de Ziffieten Saul waren komen zeggen: David houdt zich bij ons verborgen. Red mij, o God, door uw naam. Beslecht mijn pleit door uw kracht. Luister, o God, naar mijn gebed. Hoor naar wat ik zeggen wil. Wildvreemden vallen mij aan. Brutalen staan mij naar het leven. Zij rekenen niet met God. Maar zie, mijn helper is God. De Heer staat mij bij. Laat het kwaad op mijn vijand terugvallen. Sla hem neer. Dat hebt u beloofd. Dan breng ik u offers met hart en ziel. Zal ik uw naam eren, die goedheid is. Uit alle nood bevrijdt hij mij. Met leedvermaak zie ik het lot van mijn vijand.

De psalmen. Psalm 55, versen 1 tot en met 24. Voor de leider van de muzikanten, een kunstig lied bij snarenspel op naam van David. Luister, o God, naar mijn gebed. Houd u niet doof voor mijn smeken. Geef me aandacht en antwoord mij, want ik steun, ik kreun en ik raak op drift onder al dat tieren van de vijand, die stekende ogen van de boze. Ja, zij storten ellende over mij uit en woedend jagen ze achter mij aan. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. Dood en verschrikking vallen over mij heen. Vrees en beven bevangen mij. Schrik heeft mij overweldigd. Had ik maar vleugels als een duif, dan kon ik wegvliegen en ergens anders wonen. Ver weg zou ik vliegen, ver weg, en heenkomen zoeken in de woestijn. Haastig zou ik een schuilplaats zoeken voor rukwind en huilende storm. Heer, zaai verdeeldheid onder hen en breng hun spraak in verwarring. Ik bespeur in de stad slechts tweedracht en geweld. Zij houden de wacht op haar muren. Zij trekken rond bij dag en bij nacht. In het hart van de stad woont misdaad en verdriet. In het hart van de stad heeft begeerte de macht. Geweld en bedrog houden het marktplein bezet. Maar niet mijn vijand spot met mij. Dat zou ik nog kunnen verdragen. Mijn haters zetten mij niet voor schut. Die zou ik wel kunnen ontlopen. Maar jij, een mens uit mijn kring, mijn vriend, mij zo vertrouwd. Ons samen zijn was een genot. We liepen in Gods huis tezamen onder de velen. Dat de dood hen plotseling zou verrassen, dat ze levend in het dodenrijk tuimelen, want ze zijn slecht, door en door slecht. Maar ik roep God aan, en de Heer zal mij redden. Ik steun en ik kreun, 's avonds, 's ochtends, 's middags. Als ik kreun in de middag, zal Hij luisteren naar mijn stem. Hij redt mij heel huids uit de strijd. Hoe velen zich ook tegen mij keren, God zal hen horen en van antwoord dienen. Hij die daar troont van oudsher. Zij willen immers niet van ophouden weten. Zij weigeren God hun ontzag. Wie slaat toch de hand aan zijn vriend? Wie verbreekt zo'n heilige band? Zijn mond is zo glad als boter, maar eigenlijk wil hij vechten. Zijn woord is zo zacht als olie, maar pas op, het mes is getrokken. Geef al uw zorgen over aan de Heer. Hij zal je leven dragen. Hij laat niet toe, in eeuwigheid niet, dat de rechtvaardige valt. En u, o God, laat hij neer in de diepe put van de dood. Die mensen van moord en bedrog, die de helft van hun dagen niet halen. Maar ik vertrouw op u.

De psalmen. Psalm 56, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten, bij onderdrukking door vreemde machten, opnaam van David, vanwege een gelofte toen de Filistijnen hem in Gat gevangen hadden genomen. Ontferm u, o God, want ze jagen op mij. Dag in, dag uit bevechten ze mij. Ze drijven mij in het nauw. Mijn vijanden jagen op mij heel de dag. Met velen, velen vallen zij aan. Allerhoogste, in bange dagen vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Ik vertrouw op God. Ik hoef geen angst te hebben. Wat kunnen mensen van vlees en bloed mij doen? Hun woorden kwetsen mij dag in dag uit. Hun duister denken is tegen mij. Ze vallen mij aan. Ze loeren op mij. Ze volgen mijn stappen en azen op mijn leven. Een leven van slechtheid en dan nog ontsnappen? Nee, God, sla dat volk in uw woede. U die de maat van mijn klagen kent. Vang in uw kruik mijn tranen op en stel dat alles te boek. Op de dag dat ik roep, zullen mijn vijanden wijken. Ik weet zeker, God is met mij. Op God, wiens woord ik prijs, op de Heer, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Ik hoef geen angst te hebben. Wat kunnen mensen mij doen? O God, ik erken mijn geloften aan u. Ik zal ze volbrengen als dank aan u. Wanneer u mij hebt gered van de dood, mijn voeten bewaard voor vallen, dan mag ik weer leven onder Gods oog en is licht en geluk mijn deel.

De Psalmen. Psalm 57, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting. Op naam van David vanwege een gelofte, toen hij voor Saul een spelonk invluchtte. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Ik wil bij u schuilen. Schuilen onder de schaduw van uw vleugels, tot het gevaar is geweken. Tot God roep ik, tot de Allerhoogste, de God die voor mij opkomt. Zend uit de hemel uw hulp en uw redding. Beschaam wie op mij jaagt, dat God zijn liefde en trouw zal zenden. Ik bevind me tussen de leeuwen, die mensen verslinden, met tanden als lansen en pijlen, met een tong zo scherp als een zwaard. Verhef u boven de hemel, o God. Laat over heel de aarde uw glorie stralen. Ze hebben een strik voor mijn voeten gelegd, om listig mijn leven te vangen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, om er zelf in te vallen. Mijn hart staat klaar om te zingen en te spelen. Mijn hart staat klaar. Word wakker, mijn ziel. Harp en citer, word wakker. Ik ga de dageraad wekken. U, Heer, wil ik prijzen onder de volken. Over u wil ik zingen bij alle naties. Want tot aan de hemel reikt uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemel, o God. Laat over heel de aarde uw glorie stralen.

De psalmen. Psalm 58, versen 1 tot en met 12. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting, op naam van David vanwege een gelofte. U, goddelijke heren, spreekt u werkelijk recht? Weegt u eerlijk uw oordeel over de mensen? Nee, met opzet pleegt u de misdaden op aarde. Uw weegschaal slaat door naar het geweld. Ontaard zijn die schurken vanaf de moederschoot. Dwaallichten, leugenaars vanaf hun geboorte. Hun gif lijkt op het gif van een slang, van een dove slang die de oren sluit. Zij wil de stem van de bezweerders niet horen, hoe bedreven zij in hun kunst ook zijn. God, sla hun tanden stuk in de mond. Breek het gebit van die leeuwen, Heer. Zij moeten wegvloeien als weggegooid water. Zij moeten vergaan als gras dat met voeten getreden wordt. Verslijmen als slakken die smelten. Als een miskraam die het zonlicht nooit ziet. Uw woede blaast ze weg, ongemerkt, als dorens van een struik. Vandaag nog groen en morgen verdord. Verheugd ziet de rechtvaardige dit wraakgericht aan. Zijn voeten waden in het bloed van de bozen. Dan zegt men, waarachtig, rechtvaardigheid loont. Er is werkelijk een God die recht doet op aarde.

De Psalmen. Psalm 59, versen 1 tot en met 18. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting. Op naam van David, vanwege een gelofte, toen Saul het huis liet bewaken om hem te kunnen doden. Red mij van mijn vijanden, mijn God. Onttrek mij aan degenen die mij bedreigen. Red mij van degenen die het kwaad bedrijven. Bevrijd mij van hen die geweld gebruiken. Want kijk hoe ze op mij loeren, mij in woeste drift bespringen. En niet om mijn misdaad, mijn zonde, Heer. Nee, om mijn onschuld stormen zij aan en dringen zij op rondom mij. Ontwaak, zie wat er met mij gebeurt. God van de machten bent u toch, Heer. Sta op, Israëls God, bestraf alle volken. Spaar die goddeloze schenders niet. Avond aan avond komen zij terug, blaffend en huilend als honden, sluipen zij rondom de stad. Zij braken van alles uit hun bek. Met hun tong als een getrokken zwaard, immers, geen God die ons hoort. Maar u moet om hen lachen, Heer. Alle volken zijn bespottelijk voor u. Mijn kracht, ik vertrouw op u, want u, o God, bent mijn vesting. Mijn genadige God komt mij tegemoet. Tot mijn vreugde slaat hij mijn vijand neer. Dood hen, o God, of mijn volk valt u af. Stoot hen omver, u die machtig bent. Stuur hen naar het dodenrijk, Heer, ons schild. Verstrik hen in hun eigen waan. In het zondige woord van hun lippen en mond, in de leugen en vloek die zij spreken. Reken met hen af in uw woede. Reken met hen af tot ze niet meer bestaan. Tot iedereen weet, Jacobs God regeert tot de uiterste grens van de aarde. Avond aan avond komen zij terug, blaffend en huilend als honden, sluipen zij rondom de stad. Op zoek naar voedsel zwerven zij rond. Zij grommen, zolang ze niet zijn voldaan. Maar ik zal uw kracht bezingen, uw genade in de ochtend prijzen. U immers, u bent mijn vesting, mijn schuilplaats in tijden van nood. Mijn kracht, u wil ik loven. Ja, God is mijn vesting, de God die mij genade.

De psalmen. Psalm 60, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten op een instrument uit Susan. Een getuigenis vanwege een gelofte op naam van David bij het onderwijs. Toen David met Aram Naharaim en Aram Soba in oorlog was en Joab op zijn terugtocht 2000 man van Edom versloeg. O God, u hebt ons verstoten, gebroken. Uw laaiende woede blijft duren. U hebt het land laten schokken en scheuren. Het ligt geteisterd, het valt uiteen. U hebt uw volk een hartgelag laten proeven en ons wijn laten drinken die ons liet duizelen. Hef de banier voor degenen die u vrezen, waaromheen zij stand houden tegen de schutters. Zorg toch dat uw vrienden worden gered. Laat uw rechterhand ons helpen. Geef ons antwoord. En God sprak in zijn heiligdom. Juichend zal ik Sichem verdelen, de meetlat leggen op het dal van Sukkot. Gilead en Manasse zijn van mij. Ephraim is een helm voor mij. Juda is voor mij een scepter. Moab moet mijn waskom zijn. Mijn voetzool zet ik op Edom. Ik schreeuw triomf over Filistea. Wie brengt mij naar de versterkte stad? Wie voert mij binnen in Edom? U toch, o God, die ons had verstoten en niet langer meer optrok met onze legers. Sta ons bij tegen de vijand, want hulp van mensen is nutteloos. Samen met God staan wij sterk. Hij zal onze vijand vertrappen.

De psalmen. Psalm 61, versen 1 tot en met 9. Voor de leider van de muzikanten een lied bij snarenspel, opnaam van David. Hoor, mijn God, hoe ik roep. Luister aandachtig naar mijn gebed. Ik roep tot u van de rand van de aarde. Mijn hart gaat het begeven. Neem mij mee naar de rots daar ver boven mij. U bent toch mijn schuilplaats, mijn bastion tegen elke vijand. Laat mij voor altijd in uw tent wonen. Schuilen onder de schaduw van uw vleugels. U, God, hoort mijn geloften. U behandelt mij als degenen die uw naam vrezen. Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, generatie op generatie aan zijn jaren. Laat hem altijd voor uw aanschijn tronen. Laat liefde en trouw hem bewaren. Zo zal ik voor altijd uw naam bezingen, dag aan dag mijn geloften volbrengen.